0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het 3-daagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatte branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
7: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's
8: en Adidas.
7: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
8: Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
9: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
10: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
11: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
3: Gezellig naar Vitalis.
4: Vitalismarkten.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
9: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
8: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
10: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
8: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
12: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
13: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
13: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
15: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
16: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
17: Met Judith Regendorp.
18: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is donderdag 24 september. David, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Het is gelukt, hè?
19: Is het zo?
18: Het is gelukt. Drenthe en Groningen halen het WK wielrennen binnen.
19: Ja.
18: Niet in 2032, maar 2 jaar later.
19: 2034, dus we moeten iets langer wachten.
18: Ja, precies. Straks reacties daarop, natuurlijk. En Drenthe krijgt nog meer, want Drenthe krijgt een steunpunt voor vrouwen die te maken hebben met geweld binnen een relatie. Het Drentse Archief waarschuwt voor de gevaren van AI bij zoektochten binnen het Drentse Archief. En in Hoogeveen is de grootste schoolsportcompetitie van ons land. Natuurlijk zijn we ook daarbij.

0: Kiss on the Wings of a Nightingale. Het is 7 minuten over 7. Ja, veel vrouwen die met geweld binnen de relatie te maken krijgen, die zoeken hulp bij een zogenoemd steunpunt, femicide steunpunt. Nou, Drentse vrouwen klopten daarvoor aan in Groningen, maar ook Drenthe krijgt nu een steunpunt. Dat heet Veilig in Relatie en wordt vanmiddag geopend aan het Stationsplein in Assen. Ga erover praten met Wanda Pernis. Wanda, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zo'n femicide steunpunt, hè? Hoe hard is die nodig hier bij ons in Drenthe?
1: Die is in het hele land hard nodig, dus ook in Drenthe. We hebben echt wel wat te doen rondom het herkennen en het signaleren van intieme terreur. Dus daarom heel blij dat wij vanmiddag de opening kunnen doen met elkaar en dat beschikbaar te maken voor iedereen die hier vragen, twijfels over heeft en die ergens terecht kunnen om daar het gesprek over te voeren.
0: Want wat doen jullie voor vrouwen die zich melden?
1: Nou, we ontvangen hun, of zullen hun ontvangen, om te zorgen dat zij al hun vragen en twijfels met ons kunnen bespreken en om samen te kijken wat er nodig en mogelijk is. We kunnen ze in contact brengen met andere organisaties, maar we kunnen ook gewoon praten over wat zij zien gebeuren om zich heen. En het kan ook om iemand anders gaan, het kan om zichzelf gaan. Ook professionals zijn welkom als zij vragen hebben binnen het werk en ergens tegenaan lopen. Wij bieden eigenlijk vooral expertise en mogelijkheid om je te ondersteunen in het proces waarin je dan zit. En je ook in contact te brengen met andere organisaties als dat nodig is.
0: En wat verwacht u waar vrouwen mee komen?
1: Dat kan van alles zijn. Ik weet niet, we hebben allemaal denk ik wel eens in onze eigen omgeving ook dat je denkt, dat is toch raar en dat klopt toch niet. Dus het kunnen mensen zijn die om zich heen dingen zien die ze willen toetsen en waar ze vragen over willen stellen. Het kan zijn dat een vrouw denkt, ik ben continu, word ik in de gaten gehouden. Mijn telefoon mag ik niet meenemen. Hij moet overal bij zijn. En dat voelt niet goed. Dat gaat heel langzaam, hè? Want het begint vaak juist heel erg met veel verliefdheid en vriendelijkheid en romantiek. En dat sluit er heel langzaam in. Dus vrouwen zullen ergens ervaren onderweg dat het toch verandert. Maar dat is ook best heel moeilijk, want het is heel moeilijk om te herkennen.
0: Herken die rode vlaggen maar, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja. Precies. Ja.
0: Het steunpunt opent dus in Assen. Is dit steunpunt bedoeld voor alle vrouwen die hiermee te kampen hebben in Drenthe?
1: Het is bedoeld voor alle mensen in Drenthe. Hè, want we weten dat het vooral vrouwen bij vrouwen gebeurt. Maar het kan ook bij mannen gebeuren. En nogmaals, omstanders, familieleden, buren en professionals zijn allemaal van harte welkom bij ons. Ik weet dat dat er mensen vanuit Drenthe Groningen, Filomena Groningen bezoeken. Dus we weten dat er in ieder geval een groep is die hier behoefte aan heeft. En dat weten we ook van de andere steunpunten in het land. Dat mensen van heinde en ver komen om naar zo'n steunpunt toe te komen.
0: Ja, om dat te voorkomen, hè, dat mensen van heinde en ver moeten komen, komen er meer van dit soort steunpunten in Drenthe?
1: We gaan het nu voor het eerst openen en we gaan natuurlijk heel sterk volgen. Wat komt er op ons af? Wat kunnen we betekenen? Wat zijn antwoorden op vragen en hoe hebben we ons dan weer te organiseren? Dus er zit ook een stuk doorontwikkeling en leren in. En we zien in het gehele land dat er steeds meer steunpunten beschikbaar komen. Dus dat is hartstikke mooi. Ook onze overheid stelt ons daarvoor goed in staat, ook via de miljoenennota, om daar ons verder in te ontwikkelen. Want hier ligt een hele grote noodzaak. En je ziet landelijk dat we daar onze verantwoordelijkheid voor pakken. Zo ook in Drenthe.
0: Ja, mensen die er behoefte aan hebben, waar kunnen ze terecht?
1: Bij het Stationsplein 10 in Assen, recht tegenover het station. Het is een hele prettige ruimte om binnen te komen. Je kan daar een kopje koffie drinken, een broodje eten. En wij hebben prettige ruimtes aan de zijkant van zeg maar een soort van lunchroom, waar we in alle rust de mensen kunnen ontvangen en gesprek kunnen voeren.
0: Succes met de opening en natuurlijk ook met al het werk dat jullie daar doen. Wanda Penris van Steunpunt Veilig in de Relatie in Assen. Dank u wel.

0: Hé, hey, René. Worry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Meteor en Haname. En wat wil je van mij?
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 24 september, we gaan herinneringen ophalen aan deze dag. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? Nou, begin in 1936 met de geboorte van de man achter deze poppen. Denken van de Muppets, de Amerikaan Jim Henson, geboren dus op deze dag in 1936. Hij overlijdt in 1990. Van Amerika naar Spanje, want op 24 september 1957 is de opening van Stadion Camp Nou, de thuishaven van deze club. Ja, nee, de Duitse Kalkar is 24 september 1977 een demonstratie tegen de bouw van een kerncentrale daar. Die centrale wordt 8 jaar later opgeleverd, maar is nooit in gebruik genomen. Ondernemer Henny van der Most, die weet wel raad mee.
3: Ja, we hebben de hele kat eroverheen gevlogen en hij stond leeg. En toen heb ik gevraagd, zei, jongens, is dat hier om een zoiets te bouwen?
0: Ja. Zoiets, een pretpark, dat maakt hij ervan. 4 jaar geleden, in 2022, verkoopt hij het. En inmiddels, je weet het, is Van der Most failliet. In eigen land wordt in 1982 in een paar uur tijd het bos van het landgoed Amelisweert bij Utrecht gekapt voor een snelweg. Jarenlang is er protest tegen het kappen van het bos.
4: Amelisweert, niet geasfalteerd. Amelisweert, niet geasfalteerd.
0: Gebeurt dus wel. Na 11 jaar actievoeren liggen de bomen in 1 dag plat. En dan nog even naar 24 september 1994. Dat is een onvergetelijke dag voor voetballer Maurice Hofman. Want de MVV'er maakt in 8 minuutjes tijd 3 goals.
5: En heeft Hofman dan de derde op de pantoffel? Jawel, het is 3-0. Omdat de buitenspelval van Utrecht niet functioneerde naar behoren. En binnen 10 minuten heeft Hofman er 3.
0: Nou, zeg maar 8 minuten. Binnen 8 minuten 3. Hey, lekker is dat, zeg. Gaan we naar de jarige van vandaag.
6: Congratulations and celebrations.
0: Justine Pamelay, zangeres, is jarig vandaag. 68 is ze geworden. Cabaretier Richard Groenendijk is 64 nu. En ook oud-wielrenner en commentator Stef Clement is jarig vandaag. Hij is 44 geworden. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar deze dag in 1988. Dan scoren de Hollies een nummer 1 lied met een nummer dat ze 20 jaar daarvoor al maakten. En waarom dan nu? Dankzij een bierreclame. Dit zijn ze, de Hollies.

She Ain't Heavy Is My Brother, nummer 1 dus op deze dag in 1988, dankzij die bierreclame. Het is 4 minuten voor 7:30. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Straks nieuws uit de regio. Onder meer over die slang, die boa constrictor, die eind juli in Hoogeveen is gevonden. Nou, wat erover te vertellen is, hoor je straks naar Paul Simon. Dit is 50 Ways to Leave Your Lover.

0: free.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
8: Het is 7:30. Het laatste nieuws krijg je vanochtend van David van der Spoel. David, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het WK wielrennen komt naar Drenthe en Groningen. Niet in 2032, maar in 2034. Dat is gisteravond bekendgemaakt tijdens het congres van de Internationale Wielerbond UCI.
10: So the 2034 UCI Road and Paracycling World World Championship, including paracycling, are awarding to Groningen, Drenthe in the Netherlands.
9: Het is de bedoeling dat over 8 jaar de tijdrit wordt verreden op het TT-circuit. De wegwedstrijd zal door Groningen en Noord-Drenthe gaan en ook het WK para-wielrennen wordt in 2034 in Noord-Nederland verreden. In en naast de oude melkfabriek in De Groeve komen 20 huizen. De Raad van State heeft daarvoor groen licht gegeven. Een buurman maakte bezwaar, maar dat is van tafel geveegd. Volgens de Raad passen de woningen prima in de omgeving en zijn er geen problemen met parkeren. Met de aanleg van 25 parkeerplaatsen wordt voldaan aan het aantal plekken dat nodig is. Wanneer de bouw van de woningen begint is nog niet duidelijk. Het inleverpunt voor vuurwerk in Emmen heeft ruim 60 kilo opgeleverd. Alle soorten vuurwerk, waaronder ook zwaar vuurwerk, konden anoniem worden ingeleverd, zonder gevolgen, zoals een boete. De Rijksoverheid organiseert de inleverpunten vanwege het landelijk vuurwerkverbod. Tot en met 9 oktober is de bus door de week ergens in het land te vinden. In Drenthe stond hij gisteren in Emmen en vandaag is het inleverpunt in Assen. De boa constrictor die eind juli in Hoogeveen werd gevonden heeft nog altijd geen nieuw baasje. De reptielenopvang vraagt zich af of dat nog wel gaat gebeuren. In de opvang in het Noord-Hollandse Zwanenburg zitten zo'n 30 van die slangen. Volgens de opvang worden zulke slangen gefokt om aparte kleuren en tekeningen te krijgen. Maar deze boa is niet zo opvallend als de andere slangen die ze daar hebben. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
8: Dat is toch ook weer wat, hè?
9: Ja.
8: Bepaalt het uiterlijk weer of je een baasje krijgt of niet. Nou, daar is toch wat. David, dank je wel. Gaan we naar het weer. Wat heeft dat voor ons in petto? Hans Nienhuis, goedemorgen.
11: Mooi Judith, goedemorgen.
8: Nou, een beetje miser vanochtend op de autoruit. Is dat wat het is vandaag voor de neerslag?
11: Dan heb je echt precies pech gehad. Want het is heel moeilijk geweest om vanmorgen een buitje te raken in je auto. Want
8: het is me gelukt.
11: Er hingen er maar 2 in Drenthe en heb je er precies 1 gekopt.
8: Ja, gisteravond begon die miser al, tenminste bij ons in Emmen. Dat ik dacht, nou, het is zo fijn dat je denkt, hoe klein kunnen druppeltjes zijn? Maar het was een hele fijne miserregen.
11: Nou, die zijn dan ook zo fijn dat de radar ze ook eigenlijk niet kan zien. Aha. Die zijn zo piepklein, de radargolven die gaan er gewoon dwars doorheen. Of eigenlijk, en die vernemen het bijna niet. Dus je ziet het op de radar niet. Maar als je er doorheen rijdt of er doorheen fietst, dan kan het toch wel best heel dichte motregen zijn. Maar meetbaar is het eigenlijk maar nauwelijks.
8: En dit was het dan ook voor vandaag?
11: Ja, dat klopt. Die 2 buien die trekken nu weg en de rest van de dag is het droog. En in eerste instantie ook vrij helder. Als je nou op het satellietbeeld kijkt, zie je vrijwel onze hele provincie ongehinderd liggen. En als je vanaf de grond omhoog kijkt, is de lucht, de zon die komt zo op. Dat ziet er allemaal best wel goed uit. En de temperatuur vandaag eigenlijk ook wel in orde. 17 tot 18 graden is de jaarnormaal. Nou is dat ietsje koeler dan gisteren en ook iets koeler dan morgen. Maar toch niks om over te klagen. Vanmiddag dan steekt er een matige noordwestelijke wind op, vanochtend eigenlijk al. Er komt wel wat meer bewolking, maar er blijft een mix van zon en wolken en ook gewoon droog de rest van de dag. Dus eigenlijk ziet het er best wel goed uit. Dan komt er een koude nacht aan. Nou ja, mag ik het koud noemen? Ja, want het wordt een graad of 5 aankomende nacht. Aan de grond misschien 3 graden. En dat is ruim voldoende om het dauwpunt te bereiken. Dus het gaat ook vannacht weer dichtlopen met nevel en misschien zelfs even wat mist morgenochtend. En dan komt dat moeizame spel op gang. Wanneer lost het op? Ik ga er in eerste instantie vanuit dat het morgenochtend zo tegen zonsondergang op meerdere plekken in Drenthe dicht zit. Maar dat daarna toch vrij snel de zon het wel gaat winnen. Steekt een zwakke zuidenwind op. En dan wordt het morgen 20 tot 21 graden. Met wat meer zon in de middag. En eigenlijk ben het een hele vriendelijke najaarsdag. En ook de dagen daarna. Hoge druk blijft in onze omgeving zitten. Temperatuur blijft rond 20 of 21 graden in het weekend. En daarna gaat hij nog een paar graden verder omhoog begin volgende week. Mix van zon en bewolking blijft wel bij ons met elke keer het risico op die grijze ochtenden. Maar het lijkt helemaal droog te gaan blijven, dus om je vraag te beantwoorden. Die motregen die je zojuist had, kan wel eens de laatste regen in een week tijd zijn geweest.
8: Hans, dankjewel en tot over een uurtje. Hè?
11: Tot straks.
8: Hoi, hoi. Eerste informatie bij Radio Drenthe. 2 files in de regio. De eerste staat op de A32 als je vanuit Meppel richting Heerenveen moet. Bijna 4 kilometer tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid. En dan staat er ook nog eentje op de N34. De dagelijkse file zou je kunnen zeggen. Emmen richting Zuidlaren voor de rotonde van Gieten ruim 4 kilometer. En het Drents Archief waarschuwt voor het gebruik van AI bij archiefonderzoek. Je hoort straks waarom.
0: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
18: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Gaat hij al, Frankie Valli was dat. En oh, what a night. Ja, Drents Archief roept op terughoudend te zijn met het gebruik van AI bij archiefonderzoek. Archief krijgt allerlei vragen over bronnen die helemaal niet blijken te bestaan. Nou, ga erover praten met Ellen van der Veld van het Drents Archief. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, Judith.
0: Ja, niet bestaande bronnen dus. Wat voor dingen verzint hij dan? Wat verzint AI daarbij?
1: Ja, het gaat alle kanten op. Maar wat we vooral zien is dat we heel veel vragen via de mail binnenkrijgen van mensen die bijvoorbeeld met stamboomonderzoek bezig zijn. En die hebben dan een hele uitgebreide vraag. Soms krijgen we een compleet familieverhaal al te horen, of we krijgen een stamboom voorgelegd met de vraag of wij dan alle bijbehorende actes kunnen vinden en het liefst even kunnen scannen en op kunnen sturen. Maar als we dan verder in zo'n vraag duiken, ja, dan zien we heel veel gegevens die eigenlijk helemaal niet bij die vraag passen. Dus we zien namen, jaartallen of een inventarisnummer. Dat is een uniek nummer dat gekoppeld is aan een bepaald archiefstuk, wat dan helemaal niet met elkaar matcht. Dus dan krijg je hele rare vragen die wij eigenlijk niet goed kunnen beantwoorden.
0: En heb je enig idee hoe dat dan werkt bij AI? Wat er dan gebeurt waardoor mensen dit wel krijgen en denken dat dit werkelijkheid is?
1: Ja. Ja, wat een AI-tool doet, is een soort antwoord voorspellen op basis van een hele grote hoeveelheid content die hij online kan vinden. Hij geeft dus als het ware een meer logisch antwoord, maar niet altijd het juiste. In het geval van stamboomonderzoek is dat bijvoorbeeld, ja, als ik zoek op Jan de Vries is in Emmen, dan vind ik in onze database al 50 Jannen de Vries die geboren zijn in Emmen. Maar geef ik AI geen context mee of beperkt context mee, bijvoorbeeld ik geef geen geboortedata, geen overlijdensdata, geen namen van ouders of grootouders, ja, dan gaat AI voorspellen, die gaat op basis van wat hij weet een antwoord verzinnen. En dat antwoord dat lijkt heel echt, lijkt heel overtuigend, maar het wordt vaak met geen enkele bron ondersteund. Mm-hmm. En dat noemen we hallucineren. En dat doet AI best wel vaak als het om archiefonderzoek gaat.
0: Wat is het gekste dat je hebt gezien?
1: Nou, we krijgen best wel veel vragen van dezelfde strekking. Mensen die toch een naam zoeken waarvan AI zegt, ja, die moet in jouw stamboom voorbij komen. Nou, we kunnen de hele archiefcollectie op de kop zetten, maar we komen zo'n naam niet tegen, bijvoorbeeld. Dat zien we wel heel vaak. Wat we ook wel eens zien is dat mensen bijvoorbeeld iets zoeken in onze collectie van de Maatschappij van de Weldadigheid. Mm-hmm. En dan komen ze met ondersteunende archiefnummers, dus die inventarisnummers. En dat blijkt dan te gaan over een zuivelfabriek of over de etstoel of over, nou ja, elk willekeurig ander onderwerp in de Drentse geschiedenis. Dus ja, die combinatie van onderwerp plus een uniek nummer, dat zien we wel vaak misgaan.
0: Ja, kijk, het valt jullie op, hè? Jullie zijn professionals op dit gebied. Maar zouden wij het als leken ook moeten kunnen zien dat AI is gebruikt?
1: Nou, AI gebruiken is niet zozeer het probleem. Het probleem ontstaat eigenlijk wanneer je een AI-antwoord meteen voor een gecontroleerde bron aanziet. En dat is niet zo. Dus wij raden helemaal niet af om AI te gebruiken. Mm-hmm. Maar gebruik het dan wel op een soort andere manier dan dit. Vertrouw niet blind op alle feiten en aktennummers die genoemd worden. Maar gebruik het echt als een soort onderzoeksmaatje. Dus vraag AI heel goed om uit te leggen wat een bepaald beroep wat eerder bestond betekende. Wat dat inhield, zo'n baan. Maak je verhaal compleet. Laat hem zoektips geven van ik wil iets meer weten over dit onderwerp. Welke bronnen zou ik daarbij kunnen gebruiken? Dat helpt bij je onderzoek.
0: Ja.
1: Maar gebruik het niet blind als waarheid en blijf altijd zelf nadenken.
0: Dat gaan we doen. Ellen van der Veld van het Drents Archief, dankjewel voor je tijd vanochtend.

0: Ja, Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Beginnen in eigen land met stress, David. Want steeds meer werknemers zitten thuis vanwege stressklachten. Het komt in alle geledingen voor, in alle sectoren komt het voor. Stress zorgt niet alleen voor meer uitval, maar ook voor langer uitvallen.
1: Ja, mensen zitten steeds langer thuis daardoor. En de klachten zijn zeker niet alleen werkgerelateerd, maar komen ook door privé-situaties natuurlijk. Werkgevers kunnen daarover in gesprek gaan met hun werknemers, zegt deze bedrijfsarts.
2: Wat de werkgever kan doen, is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen, maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
0: En het is nogal even een toename. Hè? In 5 jaar tijd gaat het om een toename van stressklachten met 50%.
1: Ja, behoorlijk.
0: 15 vrouwelijke leden van de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee worden zonder toestemming met behulp van de AI hun gezichten in porno gemonteerd. Kamerleden van diverse partijen zijn het, hè?
1: Ja, eigenlijk wel mooi. Ze zijn redelijk eensgezind. Dat gebeurt niet zo heel vaak, maar over dit onderwerp wel. Vrouwen van verschillende partijen die komen samen met een manifest, zegt dit Kamerlid van Pro.
3: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen, het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
0: Ja, voor die deepfake staat binnenkort iemand voor de rechter, toch?
1: Ja, inderdaad, een 74-jarige man uit Noord-Holland. En hij wordt verdacht onder meer van het maken van zo'n deepfake video van oud-Tweede Kamerlid Eline Vedder uit Ruinerwold.
0: Ja. Dan Meta, het bedrijf achter Facebook, Instagram en de Meta Brill, is niet zo blij met het werk van een Nederlander. Vertel, wat is er gebeurd?
1: Ja, de Nederlandse videomaker Roel Maalderink, die maakt regelmatig video's over onderwerpen waar in de maatschappij flink over gepraat wordt. Waaronder dus nu ook die Meta Brill. En hij had zo'n bril aangeschaft, is daarmee naar het kantoor van Meta gegaan in Amsterdam. En daar heeft hij medewerkers gefilmd met die bril, want dat is het ding.
0: Je kunt, daar kun je ermee.
1: Je hebt die bril op en daarmee kun je filmen. Zonder dat mensen dat direct doorhebben. Ja. Hij deed dat dus bij medewerkers van Meta. En die vonden dat niet zo leuk.
4: Kijk, het is gewoon een heel vet ding. En hierachter is het kantoor van Meta. En daar vinden ze die bril natuurlijk ook hartstikke vet. You're from Meta, right?
5: Yeah, yeah, yeah.
4: Hey, Meta, start filming.
5: Filming?
4: Huh?
5: What? Are you recording right now?
4: Can you see the light?
5: Yeah, I can see it.
4: Oh, because it's quite easy. You can just put a tape over the light and then you can't see that I'm filming.
5: Okay, I don't know what's going on. Please record me.
4: Sorry, what?
5: Are you recording me right now?
0: Ja, dat is de vraag met zo'n bril. Dat weet
1: inderdaad.
0: Je nooit, hè, als je er tegenover staat.
1: Er gaat een heel klein lampje branden als je aan het filmen bent. Maar dat is met een klein plakketje inderdaad is dat zo verholpen. Dus dan weet niemand dat je aan het filmen bent. Dat is het grote probleem.
0: Ja.
1: Die video heeft Maalderink op Facebook en Instagram gezet. Maar Meta heeft die video verwijderd.
0: Ja, ach ja.
1: Ja, dus zo gaat dat dan.
0: Ja, precies.
1: Bijzonder.
0: En dan gaan we voetballen, lekker. Vanavond de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal sinds het WK voetbal afgelopen zomer. Vertel.
1: Ja, dat verliep nogal teleurstellend natuurlijk. Intussen is er veel veranderd. We hebben een nieuwe bondscoach, dat is Xavi. En Duitsland is vanavond de tegenstander en Xavi heeft er zin in.
6: Well, I have to say that I have good feelings, good vibes. The players show to me and to the staff good energy. And we will try to dominate the game, to show ourselves and the people from Netherlands our philosophy, our mentality, our identity at the end.
1: Ja,
0: hij heeft er zin in.
1: Hij heeft er een goed gevoel over. De spelers laten goede energie zien. En we gaan laten zien wie we zijn, zegt Xavi. De wedstrijd is vanavond om 8:45. Nederland-Duitsland dus. En komende zondag is alweer de volgende wedstrijd. Dan in en tegen Servië.
0: Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
17: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
16: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. 2 files na 32, Meppel richting Heerenveen. Bijna 4 kilometer tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid. En op de N34 Emmen richting Zuidlaren. 4,5 kilometer tussen Borger en de aansluiting met de N33.
19: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
20: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas.
0: Outlet.
21: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
0: Word gratis lid op designeroutletochtroep.nl.
22: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
23: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
24: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
25: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
15: Radio Drenthe.
26: Goedemorgen, Drenthe.
15: Met Judith Regendorp.
26: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is donderdag 24 september. Het is gelukt. Drenthe en Groningen krijgen het WK wielrennen. Niet in 2032, dat gaat naar India. Maar 2 jaar later komt het onze kant op. Gaan we het zo over hebben. En Drenthe krijgt ook een steunpunt voor mensen die te maken hebben met geweld binnen een relatie. Het Archief waarschuwt voor de gevaren van AI bij zoektochten in het archief. In Hoogeveen is de grootste schoolsportcompetitie van het land. En onze Robert is op Chuck naar het Parkinsonpunt in Meppel.

0: Supertramp en Breakfast in America. 18 sporten, duizenden scholieren en misschien wel de Olympiërs van de toekomst. Wie zou het zeggen? In Hoogeveen is gisteren Team NL Moves, de grootste schoolsportcompetitie van het land, begonnen. Nou, projectleider Ruben Beekmans legt uit hoe dat werkt.
1: Leerlingen kunnen zich inschrijven voor 18 verschillende sporten. Waarbij er uiteindelijk via regionale finales door het hele land ongeveer 6000 leerlingen zich kwalificeren voor de school final op Papendal begin juni.
2: Papendal, dat is een bijzondere plek, toch?
1: Ja, magische plek. Helemaal nu natuurlijk met de verbinding met Team NL. Daar lopen ze dagelijks, daar trainen ze dagelijks. En heel gaaf natuurlijk voor die leerlingen om op die grond een eigen finale te spelen. En nou, wie weet inspireert het leerlingen om harder door te gaan en uiteindelijk misschien ook ooit wel voor Olympisch goud te gaan.
0: Ja, wie zal het zeggen? En voordat de eerste wedstrijden beginnen, kregen de leerlingen les van echte topsporters. Een van hen is oud-Olympiër beachvolleyballer Christian Varenhorst. En hij heeft een duidelijke boodschap voor ze.
3: Vooral dat ze een leuke tijd hebben. Dat ze ten eerste sporten en dan het liefst ook nog beachvolleybal specifiek. Dat ze dat leuk vinden en dat ze allemaal hopelijk toekomstige beachvolleyballers worden.
4: Soms zit er zand op de bal. Gaan we niet spelen, want als ik dan ga spelen komt er allemaal zand in mijn hoofd.
5: Ja, we hebben geleerd in verschillende slagen. We hebben een kort partijtje gedaan, tegenover elkaar slaan. En ja, dat.
6: Ja, wel vet, want je leert ook nieuwe dingen van iemand die heel goed is geweest in de eerdere jaren. Dat is wel cool.
4: Kom maar dichterbij. Kijk,
3: het maakt niet uit op welk niveau je speelt, maar als jij jouw doelen haalt en als jij jouw grenzen opzoekt, dan is dat al tof. Dat is eigenlijk het belangrijkste, dat je eigen grenzen opzoekt of dat je eigen doelen nastreeft in plaats van die van een ander.
0: Ja, voormalig Olympiaganger beachvolleyballer Christian Varenhorst was dat. In Hoogeveen dus, bij al die sportende scholieren. De bijdrage was van Wouter Westerveld.

0: een leuke variant van muziek. Dit was Fietsen.
1: Op Tjak.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, dat doet hij toch echt met de auto, hoor. Op Tjak gaan onze Robert, onze Aaldert ook en Ellie natuurlijk ook. Robert is vandaag van de partij en is richting Meppel gegaan voor een bijzonder punt. Steunpunt, kun je wel zeggen. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, een heel bijzonder punt. Een prachtig punt ook op werkelijk een prachtige plek. Reesdal-revalidatie. Daar ben ik niet helemaal alleen maar voor hier, maar we zitten wel op die plek. En als je het raam kijkt hierachter, dan meandert de Reest ja, door het zicht. En bij Reesdal-revalidatie zit iets bijzonders wat we nou in maandag gaan besteden. En dat is het een park is een punt. Nou, bij mij twee mensen die daar alles over vertellen kunnen. Marlies en Rien. We zitten hier aan een mooi tafel hier, achter een kop koffie. Een betere plek wat uitzicht betreft. Hij niet kunnen kiezen, Rien. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Dat klopt. Yeah. We zitten hier fantastisch. Ja.
3: Yeah. Het park is een punt. Wat houdt dat precies in?
4: Ja, dat is een punt waarbij gespecialiseerde zorg samenkomt voor patiënten met Parkinson. En dat is een samenwerkingsproject tussen de neurologie en de oudere geneeskunde.
3: We zitten hier natuurlijk ook niet helemaal zomaar naast het ziekenhuis, denk ik dan?
4: Nee, niet toevallig naast het ziekenhuis. Nee, we zitten er vlakbij. De poli is op steenworp afstand van het punt voor Parkinson. Vormt eigenlijk samen met de afdeling waar de patiënten kunnen worden opgenomen. En de dagbehandeling. Dat vormt samen het punt voor Parkinson. Zit vlak bij elkaar.
3: Ja. Het punt maakt, tenminste in mijn hoofd, Marlies, kijk je maar even aan, dat er allerlei, inderdaad, wat Rink al zegt, clubs samenvoegt bent, zeg maar, om dingen te stroomlijnen. Wat voor partijen hebben we dan allemaal met te maken hier?
5: Nou, we hebben hier diverse disciplines aan het werk die allemaal gespecialiseerd zijn in Parkinson. Zo hebben we de dagrevalidatie met Parkinson. We hebben natuurlijk fysiotherapie, psychologen, ergotherapeuten, logopedisten, allemaal aan het werken met Parkinson.
3: Ja, en wat voor gebied bedien je dan? Want ik las al Zwolle erbij, nou, Meppel natuurlijk zelf, je kunt naar het noorden. Het is een gigantisch centrale plek natuurlijk.
5: Ja, klopt. Het is echt een grote regio.
3: Ja.
5: En iedereen kan hierheen komen.
3: Ja, precies. En waar mik je dan op? Hoe zo straal, zeg maar, een Meppel naartoe?
4: Nou, ik heb het niet gemeten, maar ik zou
3: bij voorstellen,
4: het ruimte zuiden van Zwolle. In de buurt,
3: echt wel een heel groot stuk.
4: Om een Heidelberg, een stuk Hogeveen. Dat is, het Kop van Overijssel.
3: Yeah. Jij vertelde net al in 2022 is dit begund.
4: Ja.
3: Valt er dan voorzichtig al iets te zeggen over resultaten? Nou, je zegt, nou, je begint dit met een bepaald doel natuurlijk, het punt. Werpt dat zijn vrucht nou?
4: Ja, je ziet toch dat mensen langer thuis kunnen wonen. En dat is natuurlijk heel fijn. Als mensen gewoon in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.
3: Ja.
4: En dat is een van de doelen. Hè. Het welzijn van de mensen verbeteren. Ze goed in te stellen op medicijnen. Maar ook de juiste behandeling geven van therapeuten. Mm-hmm. En dat doen we in samenwerking met de neurologen. En de Parkinson-verpleegkundige van Isela.
3: Ja, ik las 4,5 jaar, tenminste is de bedoeling, de verwachting dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Als we dat even heel praktisch maken, hoe werkt dat dan? Waarom kun je langer thuis blijven wonen door dit punt?
4: Je krijgt de juiste therapie, hè? Je krijgt de juiste medicijnen, goed op elkaar afgestemd. Je krijgt de juiste paramedische behandelingen. Er is aandacht voor de problemen, individuele problemen die mensen hebben. Dus je krijgt een individueel op de mensen toegespitst zorgplan. Ja, en dat soms ook met dagrevalidatie of dagbehandeling maakt dat mensen fitter blijven, de deskundige ogen op blijven, uiteraard ook via de polykliniek.
3: Yeah.
4: En op die manier kunnen mensen langer thuis blijven wonen.
3: Ja, en het was dan anders geweest als bijvoorbeeld de verschillende onderdelen die hier nou samenvoegd bent nog aparte eilandjes waren.
4: Zeker, ja. Die samenwerking en de bundeling van deskundigheid en elkaar ook dingen vertellen, van elkaar leren, ja, dat is geweldig. En dat gebeurt ook onderling tussen de punten voor Parkinson. Hè, die hebben ook scholing, zou je kunnen zeggen, van elkaar. Ja.
3: Nou hoorde ik net al iets over een beweegtuin hier achter Marlies, waar wij naar zitten kijken. Wat holt dat precies in?
5: Ja, klopt. Mensen kunnen hier in de tuin rondlopen, maar er is ook een fiets aanwezig, een looprek. Je hebt diverse verschillende soorten paden waar ze op kunnen oefenen om te trainen.
3: Ja, ja. Ik denk dat jullie ook nog wel wat te drum hebt. Of dat je denkt, nou, dat zal nog een mooie aanvulling wezen op dit prachtige Parkinson-punt. Wat zal dat wezen?
4: Nou.
3: Of is het zo compleet dat je zegt, nou.
4: Ja, ik zou zeggen, het is al wel heel mooi. Maar het is. Ja, wat we zien is dat we steeds verder naar elkaar toe groeien. Intensiever samenwerken met de neurologie. En ja, dat ook de samenwerking met de eerste lijn ook steeds meer op gang komt. Of steeds duidelijker wordt. Hè. We gaan soms ook naar mensen toe. Om mensen thuis te bezoeken. Als ze niet hier naartoe kunnen komen. Ja. Dus dat zijn wel. Dat je die hele keten, dat die goed staat. Ja, en steeds beter staat, dat is wel mijn droom, ja.
3: Met het groeiende aantal Parkinson-patiënten ook belangrijk, denk ik.
4: Absoluut, ja. Ja, daar zien we een duidelijke toename in, helaas. Ja. Ja.
3: Nog één ding tot slot. Hier op tafel ziet een werkelijk prachtig kunstwerk in brons gegoten. Twee handen die elkaar aanraken. Die ligt een beetje op de schepping van Adam, als ik dat zo zeggen mag. Wat is dit?
4: Nou, dat is het kunstwerk wat we hebben aangeboden gekregen van Punt voor Parkinson. Elke locatie heeft zo'n mooi beeld. En ja, dat symboliseert inderdaad helpende handen, contact, aandacht. Ja, dat is eigenlijk waar het voor staat.
3: Precies. Een mooie menselijke maat in ieder geval binnen ons toch overbelaste zorgsysteem in Nederland. Als je er meer over weten wilt, jullie hebben ook een prachtige website. Daar stiet van alles op. Punt voor Parkinson dus. Ik blijf trouwens in deze hoek. Judith, ze ziet mij niet in de studio. Maar wij gaan de provinciegrenzen domineren over die race die hier achter mij kronkelt richting Giedoorn. Oh. Nou, voor de mensen die denken, dat ligt toch niet meer in Drenthe. Dat klopt.
6: Klopt, maar
3: waarom dat is, dat hoor je straks.
6: Ja, precies. Hè, Robert?
3: Zo is het.
6: Dankjewel, hè.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Lunch op Radio Drenthe. En Running with the Night.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Voor de nacht gesproken, hoe heb jij geslapen, David?
2: Beter. Ik had, gisteren had ik het met Edwin over. Toen had ik niet zo'n goede nacht. Ik was een beetje onrustig. Maar dat is het voordeel dat je de nacht erna ben je zo moe. Ja. Dat je wel wil slapen.
0: Oh, dat herken ik heel erg van de zondag. Weet je, ik sta altijd om 5 uur op voor de uitzending.
2: Ja.
0: Maar ja, dat doe ik natuurlijk op zaterdagochtend en zondagochtend niet. Natuurlijk niet. Maar ik doe dat in ieder geval niet. Dan lig ik wat langer. Maar ja, dan ben je zo uitgeslapen zondagavond dat je eigenlijk helemaal niet voor 10 uur naar bed hoeft.
2: Ja.
0: En toch doe ik dat dan wel weer. Hè? Want ik denk, ja, morgen vroeg op, 5 uur gaat het wekkertje weer. Maar dan lig je te draaien tot 12 uur. En dan denk je, was ik maar gewoon beneden gebleven. Dat heeft dan helemaal geen zin. Maar kat kapot dan maandagavond. Dan slaap ik als een blok.
2: Ja, precies. Ja, ja, je kunt beter 5 uur echt goed slapen dan 7 uur een beetje zo matig.
0: Ja, een goed kussen helpt daarbij bij goed slapen.
2: Absoluut.
0: En laat je die nou kunnen winnen. En niet één, maar 2 hoofdkussens kun je winnen. En hoe kun je die winnen? Nou, door schaapjes te tellen. Want dat gaat zo, hè. Als je niet in slaap kunt komen, dan ga je schaapjes tellen. Nou, met dat goede kussen moet dat niet meer nodig zijn. Maar vooralsnog is het schaapjes tellen. Tel met ons mee en laat na de eerste plaat na 8:30 horen hoeveel jij er hebt geteld. Dan maak je kans op 2 kussens. 0592-33-1188. Succes. En straks bellen, hè?

0: 30 sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
7: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
8: Het is 8:30 en dat betekent tijd voor het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van David.
9: Goedemorgen. Het WK wielrennen komt naar Drenthe en Groningen. Niet in 2032, maar 2034. Dat is gisteravond bekendgemaakt tijdens het congres van de Internationale Wielerbond UCI. Commissaris van de Koning Agnes Mulder was erbij en is in haar nopjes.
10: We hebben noaberschap in Drenthe en in Groningen. En dat betekent dat je elkaar helpt op momenten dat het nodig is. En dat is gebeurd tussen Drenthe en Groningen. Daar ben ik heel blij mee. Dat heeft me veel gedaan. En dat we dan eigenlijk dit als een beloning krijgen, ook om weer een nieuwe start te maken, een nijbegun. Ja, dat doet mij gewoon heel veel.
9: Het is de bedoeling dat over 8 jaar de tijdrit wordt verreden op het TT-circuit. De wegwedstrijd zal door Groningen en Noord-Drenthe gaan. Ook het WK Para-wielrennen wordt in 2034 in Noord-Nederland verreden. De provincie Drenthe wil extra geld steken in breedte sport- en topsportevenementen. Daarvoor is normaal €850.000 beschikbaar per jaar. Maar dat geld is al op tot en met 2027. Steeds meer organisaties vragen om financiële steun van de provincie bij kleine of grote sportevenementen. Het provinciebestuur wil nu 6 ton vrijmaken voor breedtesport en 4 ton voor topsportevenementen. In en naast de oude melkfabriek in De Groeve komen 20 huizen. De Raad van State heeft daarvoor groen licht gegeven. Een buurman maakte bezwaar, maar dat is van tafel geveegd. Volgens de Raad van State passen de woningen daar prima in de omgeving en zijn er geen problemen met parkeren. Met de aanleg van 25 parkeerplaatsen wordt voldaan aan het aantal plekken dat nodig is. Wanneer de bouw van de woningen begint is nog niet duidelijk. En de boa constrictor die eind juli in Hogeveen werd gevonden heeft nog altijd geen nieuw baasje. De reptielenopvang vraagt zich af of dat nog wel gaat gebeuren. In de opvang in het Noord-Hollandse Zwanenburg zitten zo'n 30 van die slangen. Volgens de opvang worden zulke slangen gefokt om de aparte kleuren en tekeningen die ze krijgen. Maar deze boa is niet zo opvallend als de andere slangen die ze daar hebben. Tot zover het nieuws. Meer op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
8: David, dankjewel. Gaan we naar het weer. Hans Nienhuizen, heel goedemorgen.
11: Mooi Judith, goedemorgen.
8: Ik zei je net dat ik ongeveer, zei jij vervolgens, door de enige miezer in Drenthe ben gereden. Dat heeft nog wel wat neerslagcijfertjes opgeleverd, hè?
11: Ja, dat klopt. Het is vooral wat eerder gevallen. Gisteravond al of aan het begin van de nacht eigenlijk. Dus die ene bui die jij deze ochtend had, dat was echt even pech hebben. Maar toch, ik heb wel wat neerslaggetallen binnengekregen van de waarnemers. En het zijn zeker geen waterstanden. De natste plek was Paterswolde met 5 mm. En in de kop van Drenthe heb ik meerdere waarnemers binnengekregen met 1 mm. Of 3. Zuid-Laren had nog 4. Assen-Diepstroeten 1,5. In het zuidoosten van Drenthe zijn ook wat waarnemingen binnengelopen. Westerbork 2,6. Eerste Exloomond 1,5. De Kiel 2,4. Dus een paar millimeter. Dat was gelukkig precies conform de verwachting. En het is nu inmiddels ook alweer voorbij. Want de laatste bui is Drenthe uitgetrokken. En ik denk dat dit deze hele week en het begin van volgende week wel eens de laatste neerslaggetallen kunnen zijn geweest die ik ga noemen.
8: Oké, en qua temperaturen, hoe zit het daarmee?
11: Nou, die ziet er vandaag heel gemiddeld uit. We gaan naar een graad of 17 tot maximaal 18. En dat is precies de jaarnormaal. Er steekt een matige noordwestelijke wind op. Die maakt het voor het gevoel net even iets koeler. En we houden vandaag een mix van zon en bewolking. Vanaf het noordwesten komen er alweer wat wolken binnen gedobberd. Die groeien dus niet meer door tot een bui. Ja, of misschien een administratiespad. Maar ik denk eigenlijk dat het helemaal niet gebeurt. Dus we houden de rest van de dag droog. Eigenlijk een heel modale dag. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder. Niet helemaal helder, maar wel min of meer. En de wind valt weg. En dan gaat het afkoelen naar een graad of 5. Dat is voldoende om het dauwpunt te bereiken. Nevel ontstaat, mist ontstaat en morgenochtend vroeg kan het hier en daar dicht zitten. Misschien zelfs wel verkeersbelemmerend, andere plekken net niet. Maar het wordt in elk geval een grijze start. Dat brandt vrij snel weg en dan krijgen we morgen een zuidelijke wind. De hoge druk komt op de goede plek terecht voor het nazomerweer. En dat gaat wel even duren. Dus het wordt een dag met 20 tot 21 graden. Vrij veel zon als die grijzigheid weg is en slechts een zwakke zuidenwind. Een hele mooie dag morgen. De dagen daarna in het weekend, zowel op zaterdag als op zondag, zien we een moeizame grijzige start in de nacht. 'S Ochtends dan probeert de zon er doorheen te komen en het gaat met wisselend succes lukken. En dan heb je in de middag een mix van zon en grote brede wolkenvelden. Het kan uren grijs zijn, maar ook uren zonnig zijn. Het is net afhankelijk van waar die opklaringen terechtkomen. Maar beide dagen hebben we een temperatuur van 20 of 21 graden. En daarna begin volgende week. De wind blijft zuid tot zuidoost van richting. En er wordt zelfs nog wat warmer. 22, 23 graden op maandag en dinsdag. En ik zie zelfs een verdwaalde 24 graden richting woensdag. Ja, dat kan nog eind september. Met een mix van zon en bewolking. Nou, en die bewolking die wordt niet helemaal weggebrand. Dus we houden wel half-half bewolkte dagen. Maar met zo'n temperatuur erbij denk ik dat niemand klaagt.
8: Nee, inderdaad. En die administratiespad, hè, staat die al in de dikke vandaan?
11: Dat weet ik niet.
8: Ik vind het een mooie nieuwe neerslagterm. Houden we erin, oké?
11: Okidoki.
8: Hey, dankjewel Hans.
11: Fijne morgen.
8: Eerste informatie, de A28 Assen richting Zwolle, ruim 4 kilometer tussen knooppunt Hogeveen naar de N48 richting Ommen en De Wijk. Ook op de A32 staat het nog altijd vast. Meppel richting Heerenveen, 3 kilometer tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid is dat. En op de N34 Emmen richting Zuid-Laren, 4,5 kilometer tussen Borger en de aansluiting met de N33. Bij de rotonde van Gieten is dat. Tel de schaapjes en maak kans op 2 hoofdkussens.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
15: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.

0: Madonna. En Who's That Girl? Je kunt bellen.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: 0592 33 11 88 maak je kans op die hoofdkussens. We hebben een aantal schaapjes laten horen en de vraag is, ja, hoeveel heb jij er gehoord? Een heel goedemorgen. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Met wie? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo,
2: met Erna.
0: Met Erna.
2: Ik heb er drie gehoord.
0: Je hebt er drie gehoord? Yeah. Oh, hartstikke goed. Ik dacht...
2: De lijn die stoort.
0: Sorry. Wat zeg je? De lijn die stoort?
2: Ik hoor bijna niks.
0: Nou, dat is niet heel veel, maar toch heb je drie schapen gehoord. En laat het er nou drie schapen zijn geweest. En dat betekent dat er in ieder geval twee hoofdkussens jouw kant op komen.
2: Ik kan je niet...
0: Dank je.

De Rotterdamse fill-in en zanger Melle uit Leiden, die jaren geleden, 2012 was dat, in de finale stond van het Junior Songfestival. Remember Us was dit. Straks het binnenhalen van het WK wielrennen.

0: tenminste, hoor die voorbij komen. Neil Diamond en Longfellow Serenade. Het WK wielrennen en het WK para-wielrennen voor sporters met een lichamelijke beperking komen naar Drenthe en Groningen. Niet in 2032, dat gaat naar India, maar 2 jaar later. En dat werd gisteravond allemaal bekendgemaakt tijdens het congres van de Internationale Wielerbond UCI in Canada.
1: So the 2034 UCI Road and Paracycling Road World Championship, including paracycling, are awarding to Groningen Drenthe in the Netherlands.
0: Ja, die boodschap die zorgt voor blije reacties, onder andere bij onze commissaris van de Koning, Agnes Mulder. Net voor vertrek naar Nederland, stond nog op het vliegveld daar, reageert ze. Doet ze samen met de initiatiefnemer Thijs Rondhuis.
2: Ja, wat een feest. Wat ontzettend geweldig dat is gelukt. Hè? En ja, dat doen we natuurlijk ook om iets positiefs terug te geven vanwege naar het begin. Hè? We hebben heel wat moeilijkheden, ook bij ons in de provincie gehad. En wat is het dan mooi dat je over een heel aantal jaren ook iets terug kan geven. Waar de inwoners van Drenthe wat aan hebben. En ik ben daar heel blij mee. Dus ja, ik ben heel blij aan hier te plekken.
3: Ja, nu duurt het nog wel 8 jaar in plaats van 6 jaar voordat het WK naar Noord-Nederland komt. Is dat eigenlijk een probleem?
2: Nou ja, je wilt gewoon goede voorbereidingstijd. Hè? Dit moet niet alleen maar iets worden wat eventjes plaatsvindt in een paar weken bij ons in de provincie. Dus je hebt ook dat je de breedtesport goed in de etalage wil zetten met elkaar. Er zijn heel veel dingen die georganiseerd kunnen en mogen en moeten worden. En dus daar heb je ook wel wat tijd voor nodig. Dus het is niet heel erg dat het 2 jaar naar achteren schuift.
3: Ja, dan komt er in 2034 ook een wereldkampioenschap voor pararenners naar Noord-Nederland voor mensen met een fysieke beperking. Hoe belangrijk is dat geweest om de UCI over de streep te trekken?
4: Ja, we hebben het gevoel dat dat een van de onderscheidende dingen geweest is. Er is nog maar 2 keer eerder een gecombineerd kampioenschap geweest. Alleen bij de superkampioenschappen, 1 keer in de 4 jaar. En ja, dat paracycling past natuurlijk fantastisch bij Drenthe. We hebben het WK paracycling en nog gehad in 2019. Dus inclusiviteit, iedereen kan meedoen. Dat is een hele belangrijke geweest. Maar we hebben ook echt gemerkt bij de UCI dat zij met het gunnen van het wereldkampioenschap een bijdrage kunnen leveren aan het herwinnen van trots en identiteit bij een regio. Dat heeft bij hun ook heel erg meegespeeld dat dit meer is dan alleen een wereldkampioenschap. Dat hier een plan achter zit en wat uiteindelijk een groter doel heeft dan alleen maar een wielerwedstrijd gedurende 9 dagen.
3: Ja, het duurt natuurlijk nog heel lang, maar wat gaan wij in Drenthe van dat wereldkampioenschap wielrennen zien? Het is een Gronings-Drents feestje, maar wat gaan we vooral in Drenthe zien?
4: Ja, het is nog een poosje weg natuurlijk. We hebben wel plannen, Agnes, hè? We hebben wel ideeën, maar wat in ieder geval zeker is, is dat de individuele tijdritten gaan plaatsvinden in Noord-Drenthe met het TT-circuit als start- en finishgebied. Maar de routes zullen door de 3 Noord-Drentse gemeenten gaan. En voor de rest gaan we kijken hoe we een goede balans kunnen vinden tussen beide provincies.
0: Zegt als laatste Thijs Rondhuis, een van de initiatiefnemers en organisatoren van deze wereldkampioenschappen wielrennen in 2034 dus in Groningen en Drenthe. De bijdrage was van Karin Mulder. Love.

0: zijn Love Shine Light.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen de uitzending met het steunpunt tegen femicide. Want veel vrouwen die te maken hebben met geweld binnen een relatie, ja, die gaan voor hulp naar een steunpunt. Maar tot nu toe moesten Drentse vrouwen daarvoor naar Groningen. Maar vanaf vandaag is er ook een steunpunt in Drenthe, in Assen, bij het station in Assen. En trouwens, daar kunnen niet alleen vrouwen naartoe, maar ook mannen die slachtoffer zijn van mishandeling binnen een relatie. Drentse Archief waarschuwt voor het gebruik van AI bij stamboomonderzoek. Volgens Ellen van der Velds van het archief heeft AI er allerlei informatie bij gehaald die helemaal niet klopt. Complete bronnen of complete inventarisatienummers, zelfs complete trouwactes, die worden allemaal verzonnen door AI. En dat zet je natuurlijk helemaal op het verkeerde been. Dus een waarschuwing van het Drentse Archief. In Hogeveen is het grootste schoolsportevenement van Nederland deze week. Hartstikke leuk natuurlijk. Duizenden scholieren doen mee. 18 sporten kunnen ze gaan doen. En dat allemaal onder bezielende leiding van oud-Olympiagangers. Zo is beachvolleyballer, oud-beachvolleyballer Christian Varenhorst bijvoorbeeld van de partij. En je hoort het net nog, het WK wielrennen van 2034 komt naar Drenthe en Groningen. En dat zorgt voor blijdschap, blije reacties van onder andere de commissaris van de Koning, Agnes Mulder, en van wielenorganisator Thijs Rondhuis. Nieuws uit de regio, je weet het, ook altijd te vinden bij ons online. 24 uur per dag houden we je op de hoogte. Dus kijk ook vooral even in de app en op onze website.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Dag Wim, een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Hallo, zometeen lekker keuvelen met een bak koffie erbij. Wat
3: dacht
0: willen mensen nog meer?
3: We hebben wat chocola gekregen, dus wij komen de ochtend wel door.
0: Zo is het. Nou, wat ga jij doen? Waar ga je het over?
3: Oké, best wel druk eigenlijk. Natuurlijk eerst wat van Nederlandse bodem. We gaan 2 kussens weggeven. Ik ga in gesprek met Lute van der Bult. Die organiseert een wandeling in Bijlen op de begraafplaats. Dat is echt altijd interessant om daar rond te lopen.
0: Waarom moet ik bij Lute van der Bult denken aan klompen?
3: Ja, dat klopt. Die is een klompenmaker.
0: Klopt, hè?
3: Ja. Ja, heel goed. Ja. En ik ga even in gesprek met de in Friesland geboren Groningse troubadour, maar die in Drenthe woont, Edwin Jongerijk.
0: Nou kijk, dan ben je echt een Noordeling.
3: Dat dacht ik. Ja.
0: Koffie en Keuvelen, zometeen met Wim en David. Heel veel plezier erbij, tot later.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
5: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
10: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal €600.000 per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
12: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
11: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
13: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
11: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is verkeersinformatie. De A28 Assen richting Groningen. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat tussen Fries en Groningen-Zuid. En ook de N48 Ommen richting Hogeveen. Ruim 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen de aansluiting met de N36 en Dedemsvaart.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

0: dit liedje gaat niet over de presentator, maar is een autobiografisch liedje van Willem Duin. Willem.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 8:09, een hele goede morgen op deze donderdag, de 24e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Ook vanochtend blikken we met normaal terug op de Drentse Duizend. En Ilse de Lange, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Melvie Huff. Straks hoor je Tambourine met High Under the Moon, maar eerst is hij bluff. En alles is liefde.

0: En dat is Free for Tambourine was dat en High Under the Moon.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat de hele week in het teken van normaal. Want morgen verschijnt een nieuwe album, All the Shit. Dan trouwens hoor je ook de nieuwe single. Daarnaast krijgt Benny volgende week tijdens het Buma NL Gala de oeuvreprijs Hollandse Meester overhandigd. Nou, reden genoeg om met de normaal oeuvre te duiken. En elke dag een mooie normaal klassieker uit de Drentse Duizend te draaien. En vandaag doen we dat met Ik Kom Altijd Weer Terug. Het ging inderdaad, het was de titeltrack van de documentaire over Benny Joling in 2001. Nou, in 2021 bij de eerste editie van de Drentse Duizend op nummer 299. Vervolgens 205, 455, 709 en eind vorig jaar op 347 in de Drentse Duizend. Normaal. En ik kom altijd weer terug.

Groot en Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser? Het loopt zo mooi tegen 9:30. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst de zanger die afgelopen weekend nog in Amen bij de Amer optrad. Dit is Douwe Bob en Note to Self.

0: de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Profiteer nu bij Bosma Bedden.

0: tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Blije reacties in Drenthe en Groningen op het binnenhalen van het WK wielrennen. In 2034 wordt dat WK in Groningen en Drenthe verreden. De provincie wil meer geld vrijmaken voor breedtesport en topsportevenementen. Steeds meer organisaties vragen om financiële hulp van de provincie. En bij het vuurwerkinleverpunt in Emmen is gisteren zo'n 60 kilo vuurwerk ingeleverd. Vandaag kunnen vuurwerkbezitters in Assen hun vuurwerk inleveren zonder risico op een boete. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
7: Het is deze morgen vrij zonnig bij een zwak tot later matige noordwestenwind. En er wordt tegen de middag een graad of 17 tot 18. Vanmiddag zon en ook wat bewolking en het blijft droog.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Marco Bazzato. En je hoeft niet naar huis vannacht.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der Vaderlandse popmuziek weer eens even in. Nou, we zijn begonnen met de jaren 70, de jaren 80, 90... en deze week de laatste in de reeks van nederpophits... met muziek vanaf 2000 tot nu toe. Vandaag doen we dat met Ilse de Lange en Blue Bittersweet. Het is ook de titelsong van de Nederlandse film Het Diner uit 2013. Het was de verfilming van het gelijknamige boek van schrijver Herman Koch. Ilse de Lange en Blue Bittersweet.

fout van het goede doel. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Met vandaag een nieuwe single voor Mel VF, Missing You. Natuurlijk nieuwe muziek van Mel, de kleindochter van inderdaad Piet Veerman. En de appel die valt wat dat betreft niet zo ver van de boom. Ze deed in 2014 onder de naam Mel mee aan The Voice of Holland. En in 2015 wordt Mel & Vintage Future opgericht door drummer Ton Dijkman en toetsenist Nico Bransen. Mel die wordt bij het grote publiek bekend dankzij haar deelname aan het populaire televisieprogramma De Beste Zangers. We hebben het dan over seizoen 2023. En nu dus een nieuwe single voor Mel VF. Dit is Missing You.

Klein Orkest. En laat mij maar alleen. Het is 6:06. Het einde van het eerste uur. Koffie en Keuvel. Met de leukste nederpop. Tot slot proosten. Dit is Guus Meeuwen.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

0: Zo'n Flashdance van Michael Zambello en Maniac.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Zachte, rustgevende hoofdkussens. Soms mogen kussens nog een beetje hard zijn, of...
2: Ja, ik moet niet een te zacht kussen hebben.
0: Nee, dat ik er helemaal in wegzak. Ik moet een beetje ondersteuning hebben.
2: Ja.
0: Ja. En ik zat net te bedenken... ik denk niet dat iedereen op een kussen slaapt. Ik heb vroeger ook wel eens, toen ik jong was, dat ik geen kussen had. Dat kan toch?
2: You hear it here first.
0: Ja, maar dat kan toch, of niet? Dat je dat vervelend vindt?
2: Nee, dat kan.
0: Ja, nou ja. In ieder geval, wij geven...

Wel twee mooie kussens weg. En kussens kun je altijd bijvullen natuurlijk, dus dat is geen enkel probleem. En daarvoor hebben wij het spelletje. De komende tijd, twee plaatjes ongeveer, zeg maar, dan worden gedraaid. En dan komen een aantal schaapjes voorbij. En dan zien jullie gewoon om de schaapjes te tellen. Dus pen en papier erbij gereden. Of je kunt het uit je hoofd doen natuurlijk. En als je dan straks het antwoord weet, dan mag je bellen. Als we bij het tjoentje weer opnieuw instarten. En dan mag dan op 0592 33 11 88.

0: muziek van Alex Warren.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: En dat met zijn Fever Dream. Dat betekent, je hoort de muziekje weer, dat er dus gebeld mag worden met 0592 33 1188... als je enig idee hebt hoeveel schaapjes er voorbij kwamen. En het was natuurlijk soms een hele kudde die in één keer rotblaten, maar het aantal keren dat jij schaapjes hoorde, 0592 33 1188... Zullen we erin opzetten, David? Of...
2: Nou, laten we dat maar eens even doen.
0: Laten we dat eens even doen. Nou, Radio Drenthe, ja, goedemorgen met Wim.
3: Ja, goedemorgen, gezinnes.
0: Dag, gezinnes. Mooi, hoe is het?
3: Ja, prima.
0: Mooi. En leren slapen?
3: Ja, ik mag het niet slapen.
0: Nee. En als je op bed, als je gaat slapen, slaap je dan nog meteen? Of denk je altijd de dag nog even over?
3: Nou, meestal de hit nog wel in de dag.
0: Ja, hè?
3: En dan denk ik, nou, hoe is de dag begonnen?
0: Ja. Wat heb ik allemaal beleefd?
3: Ja, niet beleefd.
0: En niet beleefd. Wat had ik willen beleven? En misschien ook wel, wat ga je morgen doen? Hè?
3: Ja, nou ja, vrijdag van wit, hè?
0: Ja,
3: klusjesdag.
0: Oh, klusjes. Heb je vrijdag klusjesdag?
3: Ja, we hebben vrijdag klusjesdag.
0: Och, heerlijk. En doe je dat voor jezelf of voor iemand anders?
3: Nee, doe samen.
0: Oh, doe samen? Och,
3: ja.
0: Oh, lekker, ja.
3: En dus, en dan gaan we met boom de afstappen. Is je bij me dan.
0: Ja.
3: En zo waar ik mee op.
0: Hamilton noemt ze dat ook, hè?
3: Ja, Hamilton, ja.
0: Mooi zo.
3: Hamilton is dan.
0: Ja. Hey, gezien, had je gehoord het aantal schaapjes wat voorbij kwam? Wat dacht jij?
3: Ik had een dag van zeum.
0: Jij had dag van zeum, hè?
3: Ja.
0: Nou, moet je horen. Ja. Dan mag ik je feliciteren.
3: Dat vind ik perfect.
0: Ja, want dan heb je namelijk twee mooie kussens. Want heb je nog goede kussens in huis of...
3: Ja, die slaapt nog wel goed, maar is nooit weg.
0: Nou, het schijnt dat je ze om de 2,5 jaar ook moet vervangen.
3: Ja, maar de eerste zijn ze dat niet.
0: Blijkbaar. Ja, nou ja, dan weet je wel wat je kunt doen. Goed, blijf nog even een lijn gezien is. Dan gewoon de gegevens even noteren. En hemelse morgen, hè?
3: Ja, gaan we doen.
0: Yo, doen we dat. Dankjewel.
3: Hoi.
0: Dit is Wet op Rijn Drenthe. En Sweet Surrender.

hits van UB40 hier op Radio Rente. Dat met Your Ground. Straks staan we met de nieuws uit de regio. Tot die tijd hoort de Shirts. Dit is Tell Me Your Plans.

0: De Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
4: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rollen.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Het is 10:30, David nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen, het WK wielrennen komt naar Drenthe en Groningen. Niet in 2032, maar in 2034. Dat is gisteravond bekendgemaakt tijdens het congres van de Internationale Wielerbond UCI. Commissaris van de Koning Agnes Mulder was erbij en zij is in haar nopjes.
9: We hebben noaberschap in Drenthe en in Groningen. En dat betekent dat je elkaar helpt op momenten dat het nodig is. En dat is gebeurd tussen Drenthe en Groningen. Daar ben ik heel blij mee. Dat heeft me veel gedaan. En dat we dan eigenlijk dit als een beloning krijgen, ook om weer een nieuwe start te maken, een nijbegun. Ja, dat doet mij gewoon heel veel.
8: Het is de bedoeling dat over 8 jaar de tijdrit wordt verreden op het TT-circuit. De wegwedstrijd zal door Groningen en Noord-Drenthe gaan. Ook het WK para-wielrennen wordt in 2034 in Noord-Nederland verreden. In Hogesmilde is gisteravond een chalet afgebrand. Het gebeurde op een vakantiepark aan de Jannesbruggingweg. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het chalet helemaal uitbrandde. Er raakte niemand gewond. Er wordt nog onderzocht hoe de brand kon ontstaan. In en naast de oude melkfabriek in De Groeven komen 20 huizen. De Raad van State heeft daarvoor groen licht gegeven. Een buurman maakte bezwaar, maar dat is van tafel geveegd. Volgens de raad passen er in de woningen prima in de omgeving en zijn er geen problemen met parkeren. Met de aanleg van 25 parkeerplaatsen wordt voldaan aan het aantal plekken dat nodig is. Wanneer de bouw van de woningen begint, is nog niet duidelijk. En het inleverpunt voor vuurwerk in Emmen heeft gisteren ruim 60 kilo opgeleverd. Alle soorten vuurwerk, waaronder ook zwaar vuurwerk, konden daar anoniem worden ingeleverd, zonder gevolgen zoals een boete. De Rijksoverheid organiseert de inleverpunten vanwege het landelijk vuurwerkverbod. Tot en met 9 oktober is de bus door de week ergens in het land te vinden. In Drenthe stond hij gisteren in Emmen. Vandaag is het inleverpunt in Assen. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. Als die neus dan met het weer.
10: Het is deze morgen vrij zonnig bij een zwak tot later matige noordwestenwind. En er wordt tegen de middag een graad of 17 tot 18. Vanmiddag zon en ook wat bewolking en het blijft droog.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.

0: Stevie Wonder. And for once in my life.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Er is 7 minuten over, 10:30. Robert is vandaag voor ons op Chuck. En die is in gluren bij de buren. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, ik hoop dat ik doorkom, dat de verbinding stand houdt. Want wij zijn de provinciegrens even overkrasgerd. En voor de mensen die de televisie erbij aan hebben staan, die kunt als het goed is nou allemaal zien dat de op Tjakwagen geparkeerd staat in een dorp waar niet heel Drens aan duurt. Nou, dat klopt ook. Want dat dorp, dat is Giethoorn. En ja, werkelijk waar, ik ben hier ontoet in Niet-West. Je hoort al die de verhalen over busladingen vol toeristen en dan vooral vanuit Azië die hier rondloopt. Dat is ook echt het geval. Dat is bijzonder om dat toch te zien. Bodenvol. Maar niet alleen maar, want ja, ook de vrouwen van nu bent hier in grote getalen aanwezig. En ik geloof ja, een mannetje wou ik zeggen, maar het is eigenlijk een vrouw of 200, Ina, of niet?
4: Ja, 200 per dag. We doen 4 dagen. Dus we hebben 800 vrouwen in de weer.
3: Kan je hier naar aan, of niet?
4: Ja, ze heeft me wel gezegd dat het niet eenmaal zoveel bezwaar had.
3: Oh, nee. Gelukkig. Ja. Hey, we starten hier op een prachtige plek midden in het centrum van Giethoorn bij een klein scheepswarf hier eigenlijk, hè?
4: Ja, dat is de puntenwerf van Schreur. En die maakt dus nog ouderwetse punters. Ja. En we hebben net alleen wat aan uitleg gehad. En nou, ik vind het knap dat ze dat volhouden hier.
3: Ja. Ja, maar nog helemaal op de ouderwetse wiese. Als ik even de kop omhoog steek, ben ik buiten gaan staan. Want binnen bent wat mensen van de scheepswarf nog uitleg aan het geven. Er wordt ook al gelachen, hoor ik. Dus het loopt op zijn einde, denk ik.
4: Ja, ik denk het wel, hoor. Zeg, er zijn ook al vrouwen die gaat weer richting de rondvaartboord van Smit. Ja. En dan gaat ze nog een rondvaart over het Gieterse Wiede maken.
3: Juist, want jullie bent vanmorgen hier begonnen met een rondvaart? Of?
4: Ja, nou, we hebben eerst koffie gedronken bij Smit in, aan het Zuiderpad. En nou, toen houden ze spullen in 4 groepen verdeeld. En...

0: Twee bussen, twee boten. Eén boot gaat die gaat naar het Oldemoortus, het museum hier. Yeah. De andere boot gaat hier naartoe. De bus gaat naar het Magisch Hoeven in Kallenkoorde. En er is een bus die redt door de natuur. Die heeft een gids met van natuurmonumenten mee.
1: Dus er bent 50 dames zeg maar, per excursievak.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
1: Ik denk dat je hier 200 vrolijk binnen hebt, dan wordt het ook een keer behaak.
0: Ja, maar het is, met 50 wordt het wel lastig. Dan zal die nog niemand niet lusten. Nee, maar het is, nee,
1: is dat ervaring?
0: Ja, dat is ervaring. Dat is ervaring. En dan zeg ik er wel eens achter van, we kunnen allemaal wel samen zingen, maar niet samen praten. Nee. Dus dan hoop ik dat dat overkomt. Maar meestal lusten ze wel goed. Hè?
1: Je hebt elkaar misschien ook een poos niet zien en dan moet er weer een boel beprat worden.
0: Ja, maar een vrij groot aantal die met de bus komen. En in de auto kun je ook praten, hè? Als je met z'n handen in de auto zit. Ja. Dus me dunkt, dan kun je ook nog wel even 3 kwartier stil weer en dat je niet praat.
1: Dat is waar. Nou, voor mij ging dat hier goed. Ik spiek nog even, loop nog heel even gewoon naar binnen de warf. En was drak uitleg aan het geven. Maar ik zal even naar een van de mensen van de warf vragen. 100 dames een beetje lusten of niet?
2: Nou ja, ik heb ze allemaal een beetje stilgekregen. Dus ja, dan doe je wel wat wel goed.
1: Wat hij net vertelde hier?
2: Nou ja, over het ontstaan van de werf. Wie ik ben en hoe je een punten bouwt.
1: Ja. Dat ging er wel in?
2: Ja, dat ging er wel in, ja. Ik had ze allemaal stil, dus ze waren... het is natuurlijk een grote groep, dus ik probeer ze altijd een beetje op in tweeën te spitsen.
1: Oh, complimenten dan, want ik begreep net al van Ina hier dat nog niet zo makkelijk is om 50 vrouwen stil te
2: krijgen. Nee. Maar toch, het was net muisstil. Dus, en natuurlijk komen er wel vraagjes achterweg, maar dan ben ik een mooi verhaal en een mooie story. Dus,
1: heb je het goed gedaan?
2: Nee, ik heb het goed gedaan, ja.
1: Ik loop nog even door de werf heen, want de vrouw die gaat nu inmiddels via de grote roldeur. Mooi. Naar boeten toe, naar de rondvaartboot, waar ze allemaal al voorzichtig aan het instappen bent. Dus je hebt de gangen goed in, dus ik moet mijn pas ook even versnellen. Wichter, ik stoor jullie, maar was het een beetje interessant of niet?
3: Oh, hartstikke mooi.
1: Ja?
3: Ja.
1: Wat heb je ervan onthouden?
3: Nou, dan er zoveel verschillende punters ben en dan ze zo oud worden, dan ze een goede onderhoud nodig hebben.
1: Ja,
3: wat nog meer?
1: Nou, dat vind ik al heel waar.
3: Ja?
1: Ja, vind ik knap.
3: Nou, het is allemaal handwerk. Ja. Heel belangrijk. En nou, van generatie naar generatie is ook iets.
1: Ja.
3: Alles met elkaar. Ja. Heel interessant.
1: En wacht je daar reis nou naartoe? Jullie hebben een heel drak programma, begreep ik.
3: Heel veel. We hebben 4 dingen.
1: Ja.
3: En dit is de eerste in de punter. En dan, of in de boot. En dan nog naar iets. Dan gaan we weer eten bij Smit.
1: Och.
3: En dan weer 2 dingen vanmiddag op agrarisch gebied.
1: Ja,
3: we zijn vrouwen van nu.
1: Dat was bekend, maar dat is wat ik zeg, een drak programma en allemaal met een agrarisch tintje.
3: Ja, dat zit erbij. Ik vroeg net wel, waar komen jullie weg? Wij zijn van Nieuw-Buinen. Nieuw-Buinen is Drenthe, maar we zitten nu in de provincie Overijssel. Mm. Maar goed, ik vind een hele organisatie van de vrouwen van nu, van Drenthe. Ze doen dit al jaren en het is altijd heel goed georganiseerd. En het zijn hele leuke, leerzame programma's.
1: Nou, Ina, die stiert hierachter. Heur je dat, Ina? Die kun je toch in de zak steken?
0: Ik vind het geweldig, hoor.
1: Ja.
0: Ja, nou, wij doen het al voor de 25e keer, hè? We hebben een paar...
1: Ja, je mag doorlopen, mooi. Ja, hoor. Je hoeft niet mee te wagen. Nee, het is allemaal live, dus dat geeft niks. Want de boot, die, je moet nog in de rij staan. Dat valt mee, die komt niet te laat.
0: Nee. Ja, we doen het al voor de 25e keer. Denk ik ongeveer. In 1999 ben ik begonnen. Nou, we hadden een paar misjaren hadden met MKZ en corona. Nou ja, je weet het allemaal wel.
1: Ja.
0: En het doel was zeg maar, om de vrouwen van nu, van Drenthe. Toen waren het nog plattelandsvrouwen. De stroomgebieden van Drenthe te laten zien. Dus we begonnen bij ons aan de race. En toen was het nog 200 vrouwen. Dat was 2 dagen van 100. Maar het is zo groot. De top was 6 dagen van 200 vrouwen. Dus er was 1200 vrouwen. Dat was in Echgen en in Nijenveen.
1: Yeah.
0: Nou is het wel een beetje afgezakt. En de gratis bedrijf wordt gewoon lastiger. A, bent er veel minder. En B, je bent groter. En het volgende punt is, ze wil het allemaal niet meer.
1: Nee.
0: Want die moet de boel ook een beetje netjes hebben. En nou, dat valt allemaal niet zoveel mee.
1: Nee.
0: En dat, is, dat vind ik wel jammer. Maar we proberen wel altijd wat naar gratis tintje aan te knoppen. Dat is, nou ja, we hebben nou dus, we gaan dus in de natuur in. Nou, dat heeft ook helemaal met agrarisch te maken, want dat weten wij allemaal wel wat als er gebeurt. En bij de Magische Hoeve is een heel groot veebedrijf, meer dan 400 koeien. Maar je hebt ook een hele mooie zorgtaak erbij. En een theeschenkerij. En nou, ik weet allemaal niet wat, een kooklokaal.
1: Yeah.
0: En bij het Olde Moord is, nou, dan wordt het Olde Gieternim in tentoongesteld.
1: Precies.
0: En dan met een mooie filmpje erbij en zo.
1: Nou, ik zag in ieder geval een boot vol blije gezichten. Of zag, ik zie een boot vol blije vrouwengezichten daar. Die ja, de afgatmeren en Giedoorn weer intrekt. Op weg naar een dag vol met ding, met een agrarisch tintje. En ik koers de wagen, Wim, weer op Drenthe aan. Want ja, ik begon mij toch te jagen. Hij is zo lang buiten de provincie, verblieft.
4: Hij rukt de stal al. Dankjewel, Robert.
5: Heb jij ook een tip voor op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: van Exile op Radio Drenthe. En Kiss You All Over. Met het mooie donkere stemgeluid. Nou, dat stemgeluid dat past natuurlijk ook heel goed bij een Sinterklaas. Er was het David vorige week het nieuws dat er was een. De Sint die zouden stoppen in dit geval. En ja. Toen werd Daan Schuurmans met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid genoemd als de nieuwe Sinterklaas.
1: Ja.
0: En hij was zelf degene die het ontkende. Het was ook een beetje lastig, want zijn vrouw of zijn vriendin... Die publiceerde een fotootje op Instagram van, met een meitertje erop.
1: Ja, op ja. kussen. Ja, op kussen. Dat is ook een actrice trouwens, Bracha van Duisburg.
0: Ja, ja, klopt. Ja,
1: ja dat was een... Ja. Maar hij wordt het dus niet.
0: Nee. En nu is er weer een nieuwe naam bekendgemaakt. En weer door hetzelfde Instagram-kanaaltje. Sint-talk heet dat.
1: Ja.
0: En die met een 95% zekerheid weet ze nu te melden... dat Ramzi Nasser de opvolger is van Stefan de Wallen.
1: Ja.
0: Ik vind dat leuk.
1: Ja?
0: Ja. Nou, ja, hij is toch een gelauwerd acteur. Ja. Dichter des Vaderlands is hij volgens mij geweest.
1: Zeker.
0: Hij heeft een gouden kalf gewonnen. Het is niet de minste.
1: Nee.
0: Die kun je best hebben als Sinterklaas.
1: En ik moet eerlijk zien, ik zie het ook wel voor me dat ja. hij dat doet.
0: Ja, ja. Klopt. En hij is nog redelijk jong, dus hij kan nog redelijk wat jaren mee. 52 is hij. Dus ja, bekend natuurlijk als Erik in Oogappels en dat soort zaken meer. Nou, ik ben benieuwd, maar het is nog steeds 95% en de NTR die wil op geen enkele naam reageren.
1: Nee, maar het is wel interessant, want ik begreep ook dat deze week de opnames voor het Sinterklaasjournaal zijn begonnen.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat zij al wel weten wie het is.
0: Dat moet wel.
1: Ja.
0: Maar dat is toch ook in de openbaar. Mensen moeten dat toch ook zien dat dat gebeurt. En dan komt het toch ook naar buiten. Ja. Nou, ja. Ik geloof dat die man van Sintark die heeft een aantal fluisterpieten aan het werk gezet.
1: Nou, oké. Okay.
0: En die voorzien hem van alle juice die er omheen zit.
1: Pepernoten juice.
0: Ik ben benieuwd, ja. Hey, en dan is er ook nog nieuws over, jawel. Hoppakee, het Songfestival.
1: Ja.
0: Ja. Ik vind daar wel wat van, David.
1: Waar vind je wat van?
0: Nou, dat wij nu in één keer, we zouden niet meedoen... en nu in één keer werd gisteren bekend... de kogel is door de kerk. Nederland doet dit jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival.
1: Okay.
0: In ieder geval door meerdere media ja. gemeld. Waarom dan? Zijn we dat verplicht om dat te doen of zo? Avro Trossi heeft zich teruggetrokken. En de NOS die doet het dan. Die heeft het ook uitgezonden. Als zeg maar verplichting. Want wij moeten de kijkers en de luisteraars van informatie voorzien. Dat snap ik. Maar waren we dan ook actief op zoek gaan naar een deelnemer?
1: Ja, nou ja, ik denk dat een heleboel mensen het gewoon heel belangrijk vinden dat we daar meedoen.
0: Maar ik lees dan wel, ze willen een beetje terug naar het basisbegin van het Eurovisie Songfestival. En dat is eenheid veroorzaken in Europa.
1: Ja, en dat ja. is in principe natuurlijk best een mooi principe om te hebben.
0: Ja, maar dat was 50 jaar geleden misschien zo. Maar ik denk niet of dat de laatste jaren ook nog zo is.
1: Nee, ja, het is natuurlijk allemaal een beetje ingewikkeld geworden... na de oorlog in Gaza eigenlijk. Ja. En de deelname van Israël aan het Songfestival. Dat zorgt voor mij, voor heel veel landen, toch voor het ongemak.
0: Ja.
1: Dan daar aan mee te doen.
0: Ierland doet sowieso niet mee. En Spanje twijfelt u nog.
1: Ja.
0: Dus, maar Nederland gaat wel meedoen. Er komt dan wel het volgende probleem. Wie gaan wij dan nu uitzenden?
1: Ja, ik denk dat het maar één kan zijn.
0: Jij denkt Davina.
1: Davina Michel.
0: Davina Michel. Maar ja. zou die willen... in dit geval, omdat er zoveel onrust over is.
1: Ja, geen idee.
0: Ik weet het niet. Volgens mij zijn er heel veel artiesten die denken van... nou, ik moet me hier maar niet aan wagen, geloof ik. Want dat is niet goed voor mijn carrière. Zou het? Ja.
1: Ik denk dat er altijd iemand te vinden is die dit zou willen doen.
0: Dat denk ik wel. Nou, net als jij denkt dat Nederland vanavond met 7-0 verliest van Duitsland... denk ik dat Nederland alsnog niet meedoet met het Eurovisie Songfestival.
1: Jawel.
0: Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Goed zo.
1: We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken. ABBA nu hier op Radio Drenthe. En One of Us

0: drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
4: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Na
9: aan. Ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

Beach Boys op Radio Drenthe en I Can Hear Music. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze donderdagochtend. En straks in 2,5 uur even een gesprek met Edwin Jongerijk, de Gronings Drentse Friese troubadour. Die komend weekend optreedt hier in Drenthe. En straks even bellen met Lute van der Bult over een historische wandeling.

0: Muziek van Kim Carnes op Radio Drenthe. En dat met de Bette Davis Eyes.
1: Op stap in Drenthe.
0: Op stap in Drenthe. Maar misschien kunnen we beter zeggen op stap in Bijlen. Want dat gaat aankomende zaterdag gebeuren. Want de werkgroep Kuien en Kieken die holt daar dan een historische wandeling over de oude begraafplaats aan de Toornlaan in Bijlen. En daarvoor reken ik nou aan de telefoon Lute van der Bult. Lute, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Nu heb ik zelf de ervaring. Ik ben een paar weken geleden was ik in Schotland, in Edinburgh. En daar heb je ook mooie begraafplaatsen. En mijn vriendin die zegt van, moeten we toch eens even overheen gaan lopen? Want dan leer je heel veel over de historie van zo'n plaats. En dat is inderdaad het geval.
2: Ja, zo moet je het eigenlijk wel beschouwen. Kijk, de begraafplaatsen aan de Toornlaan, dat ben de eerste officiële begraafplaats. Mm-hmm. Mensen werden vroeger rondom de kerk begraven, in de kerk. En 1829 kwam de wet op de begraafplaatsen. En dan mocht dat niet meer, ook in het kader van besmettelijke ziekten en weet ik wel wat allemaal.
0: Okay.
2: En toen is er een akker aangelegd aan de Toornlaan. En daar is men dan van begraven. En op een bepaald moment was die akker vol. En toen hebben ze nog een stukje erbij gekocht. Mm-hmm. En toen hebben ze nog een beetje uitbreid. En in de oorlogsjaren toen hebben ze een tweede akker erbij gekocht. Want toen was die helemaal vol. Maar op dat oudste gedeelte, ja, dan kun je allerlei interessante dingen kun je daar ontdekken. Ja. Bepaalde teksten op de grafsteen. De soorten grafsteen. Je kunt dan aan de soort grafsteen ongeveer de titel aflezen. Het waren vroeger allemaal van die grote vier rechthoekige stenen, ja, bakken als het ware. Mm-hmm. Heel mooi, heel mooi. We hebben met de werkgroep op de Oude Kerkhof, welke ik 15 jaar geleden opgericht heb, hebben wij een aantal van die graven hebben weer restaureerd.
0: Ja.
2: Weer netjes gemaakt, weer recht gemaakt. En ja, ook de symbolen die erop staan, de teksten die erop staan op sommige graven. En als je daar een beetje in gaat verdiepen, is dat heel erg interessant.
0: Ik denk dat bij het begraven dat ook bepaalde modeverschijnselen wel bindt. Een bepaalde periode dat ze dan dit gebruiken en een periode daarna dat ze weer wat aan gaan doen. Hè?
2: Dat kun je ook zien. Kun je ook aflezen aan de serken.
0: Ja.
2: Op een bepaald moment waren het allemaal van die liggende graven. En later werd het allemaal van die stijlers, van die staande, rechtopstaande, ja. Natuurstenen, platen als het ware, met de tekst erop en wanneer hij overleden waren en noem maar op. En dat kun je ja, heel mooi zien.
0: Ja.
2: Dan is er verder nog een stukje natuur op de oude begraafplaats, wat je bijna niet voorstellen kunt, maar een boom die het bezit neemt van een hek rondom een graf.
0: Ah.
2: Die boom is als het ware over het hek heen groeit. Dat hek dat zit gewoon in de boom.
0: Ja.
2: Dat is heel apart, heel apart.
0: En je hebt natuurlijk de oorlogsgraam, je hebt de Liekenhuisje, heb je het ook nog uit 1892. Ben jij nou zelf degene, Lute, die dat allemaal gaat vertellen? Of heb je er iemand anders
2: nodig? Nee hoor, Wim Joosten is onze begeleider. En ik loop vanmiddag of zaterdag wel mee.
0: Ja.
2: Maar Wim die heeft dat al een paar keer vaak gedaan. En die is er ook heel bedreven in.
0: Ja.
2: En dat komt wel goed.
0: Reuze interessant. Het begint om 10:00 aan de Perk, in dit geval aan de zuidkant van de historische Stefanuskerk.
2: Ja.
0: Het is aan de overkant van de straat daar, in dit geval.
2: Het is aan de overkant van de straat.
0: Ja.
2: En je kunt eventueel, als je met auto komt, kun je auto parkeren achter de kerk. Dus een klein netje lopen naar de ingang. Maar de ingang is dus aan de Perk.
0: Ja.
2: En daar kun je verzamelen. En we kunnen nog wel een paar deelnemers gebruiken.
0: Is het handig dat men zich van tevoren opgeeft? Hoe doen we dat?
2: Dat kan. Men kan zich opgeven. En dan moet ik even kijken via de link info@kuien-kieken.nl.
0: Ja.
2: Of met telefoonnummer. En, maar ze mogen ook zo aankomen hoor, dat is geen punt.
0: Oh, oké. Okay. Ik heb hier een WhatsApp bericht in het persbericht staan. Dat nummer mag ik wel even noemen, denk ik, hè nou?
2: Ja hoor.
0: Dat is 06-3068-1320. Of inderdaad even een mailtje sturen naar info@kuien-kieken.nl of spontaan aankomen. Ik denk niet dat ze met heel veel beurzen aankomen, in, maar je weet het nooit, hè?
2: Je weet het nooit. Het zal heel mooi weer natuurlijk als de bus van vol komt. Maar
0: ja. Goed zo.
2: Je moet ook niet te veel hebben.
0: Zaterdag dus, de 26e, om 10:00 dan aan de perken verzamelen. Voor ik denk een hele interessante wandeling daar. Mooi zo.
2: Dat wordt het zeker.
0: Lute, dankjewel.
2: Ja, oké. Okay, ook bedankt.
0: Hoi.
2: Yo, hey.

0: Hé, René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

Spice Girl Melanie C. Samen met de rocker Brian Adams en When You're Gone. En mochten er nou mensen inderdaad komende zaterdag mee willen lopen, stuur dan even een mailtje naar info@kuijen.nl voor de historische wandeling langs graven op de begraafplaats in Bijlen. Straks David met het nieuws uit de regio. Tot die tijd is het America and the Horse with No Name.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Friends and Family actie in Designen Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designenoutletochtrop.nl.
5: Het is 1 minuut voor 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen, veel blije reacties op het binnenhalen van het WK wielrennen. Drenthe en Groningen gaan in 2034 het WK organiseren. De commissaris van de Koning, Agnes Mulder, was bij de toekenning. En het deed haar veel.
7: We hebben nabuurschap in Drenthe en in Groningen. En dat betekent dat je...

0: elkaar helpt op momenten dat het nodig is. En dat is gebeurd tussen Drenthe en Groningen. Daar ben ik heel blij mee. Dat heeft me veel gedaan. En dat we dan eigenlijk dit als een beloning krijgen, ook om weer een nieuwe start te maken, een nijbegun. Ja, dat doet mij gewoon heel veel.
1: Het is de bedoeling dat de individuele tijdrit wordt verreden vanaf het TT-circuit en de wegwedstrijd gaat door Noord-Drenthe en Groningen. Ook het WK para-wielrennen wordt in Noord-Nederland verreden. In Hogesmeelde is gisteravond een chalet afgebrand. Dat gebeurde op een vakantiepark aan de Jannesbruggingweg. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het chalet helemaal uitbrandde. Er raakte niemand gewond. Hoe de brand kon ontstaan, wordt nog onderzocht. En in en naast de oude melkfabriek in de Groeven komen 20 huizen. De Raad van State heeft daarvoor groen licht gegeven. Een buurman maakte bezwaar, maar dat bezwaar is van tafel geveegd. Volgens de raad passen de woningen prima in de omgeving en zijn er geen problemen met parkeren. Met de aanleg van 25 parkeerplaatsen wordt voldaan aan het aantal plekken dat daar nodig is. Wanneer de bouw van de woningen begint, is nog niet duidelijk. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
2: Dankjewel, David. Alzienhuis dan met het weer.
3: Het is deze morgen vrij zonnig bij een zwak tot later matige noordwestenwind. En er wordt tegen de middag een graad of 17 tot 18. Vanmiddag zon en ook wat bewolking en het blijft droog.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Zanger en liedjesmaker Edwin Jongedijk. Ja, ik lees hier in het persbericht. Hij verstiet de kunst om ieders gevoelens te verpakken in pure en krachtige Grunningse woorden en heerlijke melodielijn. Ik heb nou een telefoon, Edwin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een geboren Fries die in Grunning zingt en in Drenthe woont.
1: Ja, hoe kan het, hè?
0: Ja, nou, hoe kan het? Leg dat eens in u dan.
1: Ja, ik ben in Noord-Wolde geboren. En daar wordt eigenlijk geen Fries gesproken. Dus ik ben nooit opgegroeid met het Fries, maar wel met Neder-Saxisch. Dus, ik kwam in Pekela terecht. En ik vond het zo mooi.
0: Ja,
1: ik ben me erin gaan verdiepen. En toen eerst schreef ik natuurlijk in het Engels. Op een gegeven moment toen popte er ook iets in het Gronings af. Nou, toen ging er een laadje open en
0: Mooi man.
1: Ja.
0: Maar we kunnen jou omschrijven als een echte een Noorderling dan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, nu stel ik mezelf als de vraag. Als jij een optreden hebt, moet je dan eerst voor je kledingkast gaan staan en zeggen, wat voor pak moet ik vanavond aan?
1: Ja, inmiddels hoef ik er niet zo lang over na te denken. Maar ik heb wel, bijvoorbeeld bij Sjanker Lens, dan heb ik niet bij als de grunnige zanger.
0: Nee, daarom, ja. En ik lees op jouw website, Sjanker Lens inderdaad, je gaat solo. Je doet wel met de troubadours nog Tiny Town. Ik weet niet of je daar nog wat bij doet.
1: Nee, wij eten alleen nog spergels met elkaar.
0: Oh, oké, op die manier, ja.
1: Ja.
0: En nou ook solo bezig dus?
1: Ja. Ik ben dat genoemd, dat doe ik solo.
0: Mm-hmm.
1: Dat doe ik nog wel, maar niet heel veel meer. Want dit is denk ik de eerste optreden weer sinds een anderhalf jaar of zo dat ik de solo in het genoemd doe.
0: Ja. Ja. Moet je dan ook nog speciaal voorbereiden of zit het allemaal nog vers in het geheugen?
1: Ja, ik dacht van, dan moet ik echt weer een man de bak. Maar ik zat van de week, de liedjes in door te nemen en ze zitten er allemaal nog. Dus
0: het is net als fietsen en dan verleer je ook niet.
1: Nee, klopt.
0: Al die geitenpaadjes die je ooit hebt aanlegd, die zitten er nog mooi in. Ja,
1: ja.
0: Hey, hoe heb jij de zomer een beetje beleefd? Heb je ook echt rustig aan dan of heb je ook nog op muzikaal gebied wat dan?
1: Nou, wij hebben, allebei. Dus ben ook met de jongens, we hebben nog wat liedjes afgemaakt voor St. Clans.
0: Ja.
1: En we zijn de studio in geweest en voor de basis om stop te nemen.
0: Ja.
1: En nu worden er links en rechts wat koortjes nog opgezet. En dan is die, hebben we straks volgende maand hebben we een single.
0: Oké.
1: Dus we hebben muzikaal ook, aan de weg getimmerd.
0: Dus er komt wat nieuw werk aan.
1: Ja.
0: En de samenwerking met Jan, Henk en Alex?
1: Ja, dat is er ook nog. We zijn met de troubadours. We hebben dus elke 2-3 jaar gaan we een rondje maken.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben nu van dat rondje hebben we nog 1 optreden staan.
0: Ja, dit is ook altijd een feestje om te doen met die beide heren, denk ik, of niet?
1: Ja, dat is altijd gezellig.
0: Ja. Hey, en dan lees ik in de agenda, de 26e september, dan sta jij in MFC, dat zal multifunctioneel centrum wezen, de Spil in Gasselt-Nijveen.
1: Ja.
0: Ja. Wat kunnen we daar verwachten als publiek?
1: Nou, daar ga ik dus uitgebreid de tijd nemen om weer mijn Groningse liedjes te vertolken. En ik heb er heel veel zin aan. Dus
0: ja.
1: Het zal ontspannen zijn. En dan twee sets met allemaal alleen maar mijn Groningstalig werk.
0: Ja, en wat verhalen erbij, denk ik?
1: Verhaaltjes erbij, zeker. Ja.
0: Een genoeglijke avond, dus in dit geval in Gasten de Nijveen.
1: En daar ga ik wel voor, ja.
0: Ja, mooi zo. Hey, we gaan natuurlijk ook wat werk van jou draaien. Als ik de kaas wil krijgen, de plaat die je wellicht ooit op mijn buurlof nog een keer gaat spelen, die afspraak die stiet nog. Of toch zo wie het komt, dan moet ik mijn vrouw of mijn aanstaande maar eens met overleg dan.
1: Ja.
0: Hey, succes, kom de zaterdag en we spreken elkaar ongetwijfeld weer ook met het nieuwe werk van Sjanker Lens.
1: Ja, weer bedankt, hè.
0: Mooi zo, yo.
1: Yo.

0: muziek van Billy Joel op Radio Drenthe en My Life.
1: Anouk in de middag.
0: Met Marita Slip.
2: Hallo.
0: Marita.
2: Hi.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed. Ja.
0: Mooi zo.
2: Ja, lekker, lekker warm ook. Vind ik ook fijn.
0: Ja, en, we hebben een paar weken hier. Soms heb je een airco, dan heb je de koelcel, zeg maar. Dan
2: kun
0: je
2: rustig studio,
0: je kropje sla meenemen naar het werk.
2: Ja.
0: Maar die is een beetje stuk.
2: Ja.
0: Het is hier een beetje warm.
2: Nou, ik ben blij dat ik wol aangetrokken heb vandaag. Hè?
0: Nou.
2: Wordt gezellig. Maar dat geeft niks.
0: Morgen ga ik niks aan doen hier. Dus dat ik waarschuw de luisteraars alvast.
2: Ik geloof daar niet meer in. Dat beloof jij al weken.
0: Ja. Ja.
2: Maar het zou leuk zijn.
0: Ja, ik ga toch met vakantie, dus ben jij.
2: Ja, nou.
0: Marita, wat gaan we over doen straks?
2: Nou, we gaan het hebben over katten en poezen. Daar is iets mee. En daarover ga ik bellen met Alwin Tol van het Dierenasiel. Het is natuurlijk donderdag, hè, dus Drentertainment dag.
0: Even wachten hoor, want vanochtend was Ellen, die was ook al bij Judith. Mijn Ellen. En nu heb je mijn Alwin ook vanmiddag in de show. Wacht even.
2: Jouw Alwin bij mij vanmiddag in de show.
3: Ja, we sorteren vast voorop. Als jij hier straks niet meer werkt, dan heb je in je blote naakje.
0: Oh, dat bedoel je. Oh ja, is goed. Ja.
2: En Alwin zei, wat leuk Marita, lijkt me heel gezellig. Veel leuker dan bij Wim.
0: Ah.
2: Nou ja, het is ook gekheid. zo onaardig dit.
0: Wat dan weer?
2: Goed, Elizabeth Hope, daar gaan we mee bellen, want ze heeft een nieuwe single. Verder gaan we natuurlijk slingen platen. En ga ik natuurlijk ook weer een mooie kussen weggeven. Dus let op de schaapjes.
0: Heb je al een mooi onderwerp voor de slingerplaatje?
2: Ja.
0: Ja?
2: Okay. Ga ik niks over zeggen.
0: Ga daar niks over zeggen.
2: Is dat flauw?
0: Ja, nee, dat mag. Ja,
2: het heeft iets te maken met sportiviteit.
0: Sportiviteit.
2: Ja. Dat is een sportief plaatje.
0: Daar kun je nog alle kanten op.
2: Ja.
0: Natuurlijk.
2: Dan ga maar vast nadenken.
0: Nou ja, ik blijf luisteren natuurlijk.
2: Ja.
0: Goed, David, mag je jou bedanken?
3: Dat mag.
0: Mooi zo. Nou, IJzer Wederdien ben ik er morgen weer. Dus,
2: dan zonder kleren.
0: Ja, medium rare of well done. Dat zien we dan nog wel weer. Tot slot is hier Don Henley en The Boys of Summer. Nog een fijne dag en tot morgenochtend 9 uur. Hoi!

0: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
6: Met Marita Slip

0: Net geen nummer 1 hit in 1981 voor de Jacksons. Can You Feel It was dat?
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag. Een bomvolle show vanmiddag. Met natuurlijk ook weer het laatste nieuws uit Showbizland. Want zo is dat altijd op donderdag. En Maarten zit naast me. Maarten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dat is even geleden.
2: Ja, maar het mocht weer een keer. Ik heb heel lang gevraagd. En uiteindelijk dachten ze, ja, doe maar dan. Dan zijn we van het gezeur af.
0: Oh, was dat het?
2: Ik denk het wel.
0: Nou, ik vind het gezellig dat je er bent.
2: Ik ook.
0: Je houdt natuurlijk ook voor ons het laatste nieuws in de gaten.
2: Yep.
0: Zometeen om 12:30 dan horen we van jou. Ja, verder gaan we het hebben over over katten en poezen en ook nog over slangen, zo moet ik het zeggen. En Arjan die zoekt mensen die nu al met de kerst bezig willen zijn. Dat straks allemaal is naar Groen als Gras. Dit zijn de All-Stars.

0: Smokey Robinson was dat, samen met The Miracles en Tears of a Clown. Vanaf 1 januari, moet ik zeggen, 2028... moeten alle pasgeboren katten en poezen verplicht gechipt worden. Dat wil het kabinet. Maar wat vindt het dierenasiel daarvan? Daar heb ik het over met Alwin Tol van het dierenasiel in Bijlen. Alwin, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, inmiddels.
0: Nou, ja. Wat vind je ervan, van dat voorstel?
1: Ja, jammer dat we nog een jaar moeten wachten.
0: Oké, dus je vindt het een goed idee?
1: Zeker, ja. Zeker. Ja. Ja, dit had eigenlijk al jaren eerder gemoeten. Maar wij zijn groot voorstander.
0: Ja, want het kabinet zegt hè, van nou, op deze manier hopen we het aantal zwerfkatten in Nederland drastisch te verminderen. Gaat dat ook zo zijn, denk je?
1: Uiteindelijk hoop ik dat wel. Dat zal er nog wel een paar jaar overheen gaan. Maar je moet rekenen. Kijk, wij als asiel wij vangen natuurlijk al jaren zwerfkatten op. Mm-hmm. Wij zijn ook al jaren verplicht om alles te chippen wat bij ons weggaat en te kasteriseren. Ja. En toch zie je dat het aantal zwerfdieren niet afneemt, maar alleen maar toeneemt.
0: Maar hoe kan dat dan? Dat je dan toch een toename ziet in het aantal zwerfkatten?
1: Ja, geen idee. Nee, dat door de jaren heen. Dit jaar is helemaal extreem. Maar je ziet elk jaar dat er een toename in zit. En je zou verwachten van, hè, als je kijkt, wij vangen per jaar tussen de 1600 en de 1700 katten op. Die allemaal geholpen worden. Ja, dan zou ik ook zeggen, dan moet toch een keer die cijfers naar beneden gaan.
0: Ja, dan zou je effect moeten zien, toch?
1: Ja, en dat is niet zo.
0: Nee, en hoe groot is het probleem met zwerfkatten? Veroorzaken die veel overlast?
1: Wat wij horen natuurlijk wel, en wat je natuurlijk in de zomer ook ziet, heel veel met de kittens, hè, die overal geboren worden. En die dan ook weer uiteindelijk bij ons terechtkomen. Ja. Kijk, je moet rekenen, ik heb er even de cijfers erbij gepakt. Als ik voor dit jaar kijk, hebben wij inmiddels bijna 1100 zwerfkatten dit jaar binnengekregen. Mm-hmm. Van die 1100 katten zijn er 62 die retour eigenaar zijn gegaan.
0: 62 van die 1100?
1: Ja.
0: Dat is heel weinig.
1: Dat is heel weinig. En die 62, daar zitten ook de katten tussen die gechipt waren en weer met de eigenaar herenigd konden worden.
0: Jeetje.
1: De rest niet. Dus dat geeft wel aan hoe groot het probleem is.
0: Ja, en wat gebeurt er dan met de rest? Die komen dan op straat terecht?
1: Ja. En die worden dan, door de dierenambulances komen die bij ons terecht.
0: Ja.
1: En van die 62 zit er ook een aantal tussen die de toer-eigenaar gaan, die dus geen chip hadden. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wel weer naar een eigenaar gaan.
0: Ja.
1: Kijk, en dat is ook een beetje het andere probleem. Een hond vindt men heel normaal. Die hoort niet op straat te lopen. Die wordt gelijk een dierenambulance gebeld als er een hond loopt.
0: Ja.
1: Maar katten, ja, die zijn, mensen vinden ze wat ondergeschikt of zo. Dat hoor je hier ook vaak, dat mensen zeggen, ja, maar hij loopt daar altijd.
0: Ja, maar het is ook natuurlijk wat lastiger, denk ik. Hè? Want als je een hond zomaar zonder zijn baas op straat ziet lopen, dan snap je ook van, hey, die zou wel eens weggelopen kunnen zijn of verdwaald kunnen zijn. Maar ja, zie ik een kat op straat lopen zonder baas, dan denk ik, ja, die is misschien gewoon door de baas even naar buiten gelaten.
1: Ja, nou ja, maar dat is ook wat wij wel vinden. Kijk, dat is wat wij altijd zeggen van, je laat ze chippen.
0: Ja.
1: Als je ze buiten laat, moet je wel zorgen dat iemand kan zien dat jouw dier een baas heeft.
0: Mm-hmm.
1: En nu laat iedereen ze maar buiten lopen. En in sommige gevallen wordt men boos op ons als een dier opgehaald wordt. Want hij loopt er altijd.
0: Ja.
1: Maar niemand kan zien of hij een eigenaar heeft.
0: Ja, dus doe een bandje om of belletje. Maar in ieder geval een duidelijk...
1: Een
0: ja, precies, of een chip. Maar duidelijk dat de kat een baasje heeft. Wat kost dat nou, dat chippen van katten?
1: Wij doen het hier voor het asiel alleen. Kijk, anders voor particulieren kunnen we met de dierarts terecht. En wat ik weet, zijn de kosten tussen de 30 en de 50 euro.
0: Ja, ja.
1: En dan ben je voor de rest van je leven van de kat. Hè, laat een kat tussen de 12 en de 15 jaar worden, ben je klaar.
0: Ja, maar als je natuurlijk verplicht om vanaf 1 januari... alle pasgeboren katten en poezen te chippen, dat kost dan toch ook nog wel een flinke boel geld?
1: Als je een nestje hebt, wel, ja.
0: Ja,
1: ja, klopt.
0: Keer zoveel, hè? 30 keer bijvoorbeeld 6. Nou, dat loopt dan aardig in de papieren.
1: Dat is het, zeker. Ja, ja. Alleen het is wel ja, in die zin dat het dan niet meer een zwerfdier kan worden.
0: Ja, precies.
1: Ja, daar zijn wij groot voorstander van.
0: Denk je ook dat er dan mensen zijn die zeggen, ja, jeetje, als ik heel veel gedoe met dat chippen en het kost me geld, dan neem ik maar geen kat?
1: Uiteraard zullen die er zijn, maar ik denk dat dat maar een heel klein gedeelte is.
0: Ja, hè? Zal meevallen.
1: Ja. Okay. Dat zal heel erg meevallen. Daar ben ik absoluut niet bang voor. Nee hoor.
0: Okay, dus wat jou betreft gewoon goed nieuws en doen.
1: Ja, zeker. Ja, wij doen het al jaren. Tegenwoordig alles wat als boerderijkat weggaat bij ons, wat verwilderd is, wordt ook allemaal gechipt. Dus alles chippen en wij zijn er groot voorstander van.
0: Hartstikke goed. Alwin, dankjewel. En morgen horen we je denk ik weer met de hond en kat van de week, hè, bij Wim.
1: Dat denk ik wel. Ja, en onze open dag hè, die eraan komt. Ja. Daar gaan we het vast morgen ook over
0: hebben. Oh, want dat is zaterdag?
1: Volgende week zaterdag, 3 oktober.
0: Ja. Ah, kijk, helemaal goed. Dan gaan we het dan inderdaad morgen nog even uitgebreid over hebben. Dankjewel voor dit moment.
1: Helemaal goed.
0: Doei.

Got It was dat van Roy Orbison. Zometeen hoor je Maarten met het laatste nieuws uit Drenthe. Ik heb eerst nog een plaatje voor je. Dit zijn de Rolling Stones, As Tears Go By.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
8: Het is 12:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Maarten Stultjens. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.

0: Doorlopende controles op de stations van Emmen en Zwolle lossen de overlast op die trein niet op. Dat stelt reizigersvereniging Rover. Vervoerder Arriva is deze week weer begonnen met de controles op de perrons om zwartrijders en overlastgevende asielzoekers te weren uit de treinen tussen Emmen en Zwolle. En dat helpt misschien een beetje, maar het is geen blijvende oplossing, zegt Rover. De organisatie wil dat de overheid ingrijpt om de overlast definitief te beteugelen. Dat moet reizigers een veiliger gevoel geven. Rover is bang dat treinreizigers anders afhaken en niet meer met de trein gaan. Een vrouw is vanochtend gewond geraakt bij een botsing op de N381 in Emmen. Er waren 4 auto's bij het ongeluk betrokken. Het gebeurde rond 10 uur voor de verkeerslichten op de kruising met de Hondsrugweg in Emmen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. En in Hogersmeelde is gisteravond een chalet afgebrand. Gebeurde op een vakantiepark aan de Jannesbruggingweg. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het chalet helemaal uitbrandde. Er raakte niemand gewond. Hoe die brand kon ontstaan, wordt ook nog onderzocht. En tot zover het nieuws.
1: Ja.
0: Meer vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app.
1: Maarten, dank je wel. En dan gaan we natuurlijk nog eventjes naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis, een hele goede middag.
2: Hoi Marita, goedemiddag.
1: Nou, het is weer prima weer, Hans. Ja, het is een beetje saai aan het worden. Want elke keer als ik jou spreek, dan zeg ik, nou, prima weertje. Maar het is ook weer zo, hè?
2: Nou, wat dat betreft knijpjes in je handen wat een mooi weer het eigenlijk is.
1: Ja.
2: Had ik op hele andere plekken kunnen zitten waar het bijvoorbeeld compleet bewolkt is. Denemarken kijkt vandaag de hele dag tegen een grijs plafond aan. In Tsjechië vallen buien en in Oostenrijk er is het ook regenachtig.
1: Oh,
2: en wij
1: nee.
2: zitten ja, in een prachtig mooi zonnetje met wat van die vriendelijke wolken ertussendoor.
1: Ja.
2: Het blijft vandaag ook gewoon droog en de temperatuur 17, 18 graden. Misschien tegen 19 in het zuiden, maar ik denk dat dat net niet lukt. Dus 18, hou het daar maar op. Heel gemiddeld.
1: Ja, en blijft dat dan ook zo?
2: Het gaat wel een klein beetje veranderen, maar eigenlijk gaat het ten goede veranderen. We zien nu een matige noordwestelijke wind die ook wat vlagerig is. Die gaat afnemen en in de avond dan staat er eigenlijk helemaal geen wind meer. Dan passeert precies het midden van een eigenlijk eivormig hoge drukgebied. Hebben tijdelijk even geen wind. En morgen komt die wind terug uit het zuiden. In Zeeland, in het zuidwesten, waait nu al uit het zuiden. Heel langzaam komt dus die rugas over ons heen. Maar bij ons gebeurt dat in de nacht. En daardoor kan het vannacht bij heel rustige condities toch scherp afkoelen. Het is vannacht een graad of 5 in de weerhut. En op de klomphoogte misschien maar 2 of 3 graden.
1: Ja.
2: Een koude nacht met nevel en ook mist later.
1: Mist. Dus even morgenochtend goed opletten voor de mist.
2: Ja, precies. Als je morgen gewoon op tijd de weg op moet. Het zou even dicht kunnen zitten. Op sommige plekken zal de mist misschien verkeersbelemmerend zijn. Andere plekken is dat niet gezegd. Dan zal het enkele honderden meters zijn. Of misschien zelfs nog wel meer dan dat. Maar dat duurt niet heel lang. Want de zon die slaagt er morgen nog in om die mist weg te krijgen. We houden wat hoge bewolking over. Maar het voelt wel aan als een zonnige dag. Met een graad of 20 tot 21. En slechts een zwakke zuidelijke wind. Dus morgen ziet eigenlijk nog beter uit dan vandaag. En die hoge druk blijft ten oosten van ons liggen. Het gaat eigenlijk van een hele week duren. Dus de wind blijft uit zuidelijke richtingen waaien. Later wat zuidoost, maar in ieder geval aflandig. Zaterdag en zondag, beide dagen een graad of 21. Dan hebben we een mix van zon en bewolking. Waarbij de bewolking vooral in de ochtend aanwezig is. Ochtendgrijs dat soms moeizaam oplost. In de middag is er dan wat meer ruimte voor de zon. Maar het blijft een gemengd beeld, wel droog. Maandag en ook dinsdag, die 2 dagen, houden we die zuidenwind. Datzelfde spel met bewolking en zon blijft gespeeld worden. Maar de aanvoer van lucht komt uit een nog warmere streek. Dus die temperatuur gaat verder omhoog. En ik heb goede hoop dat we midden volgende week, dinsdag en woensdag, die kant op ongeveer 23, 24, bijna 25 graden zouden kunnen zien op onze thermometers.
1: Nou, en dat dan terwijl we al bijna in oktober zitten.
2: Ja, wat dat betreft is het wel bijzonder warm aan het worden. Maar het is nog geen recordwaarde of zoiets. Het is gewoon echt een nazomerse periode die eigenlijk wat later valt dan we gemiddeld gesproken zouden denken. Dan heb je midden september of zo.
1: Ja.
2: Nu is hij aan de late kant. En het is natuurlijk nog maar de vraag in hoeverre dit uit gaat komen. Want ik zeg het al, glazen bol, het is een week vooruit.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat die 24 graden wel ergens getikt gaat worden in Drenthe.
1: Nou, maar deze dagen zijn ook fijn. Dus we gaan eerst maar eens even lekker genieten van vandaag.
2: En zo is dat.
1: Helemaal goed, Hans. Dank je wel.
2: Fijne middag.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Hey!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.

0: Bruno Mars was dat. En All My Soul. En hij heeft zich laten inspireren door de muziek van Curtis Mayfield. Nou, dat was zeker te horen.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, ik zei het net al. Robert die is naar Nijenveen gereden. Robert, wat is daar te doen? Goedemiddag.
3: Ja, er is hier altijd wat te doen. En in dit geval is dat Dobberpop. En ik moet eerlijk wezen, ik ben hier naar Noordwest. En dat is eigenlijk wel jammer, want het is volgens mij iets heel prachtigs. Bij mij staat Jan Harm en Rudy van de organisatie. Die ben nog hem drak aan het overleggen hoeveelste keer het is. Of ben je erover eens?
4: Dat weet me, want dat is de negende keer. Is het. Ja.
3: Wat was je nog aan het opzoeken dan, Jan Harm?
5: Nou, de precieze naam van de band, want dat is...
3: Oh, ja, maar dat kun je ook niet allemaal in de kop hebben.
5: Dus dat is nog wel een hele mond vol.
3: Heel Billy Moon, shine.
5: Precies, maar ze zijn supergoed.
3: Meestal dan blikken wij ergens op het programma halverwege de reportage, maar dat is nu alvast bekend. Want, nou, we kunnen er ook met beginnen, ja, waarom ook niet. We staan hier namelijk voor het, ik denk het hoofdpodium. Het podium aan de rand van de Nijenveense plaats. Wat komt hier allemaal? De heel Billy Moon, shine dus?
5: Ja, dat was in mijn naam, die moesten we in mijn opzoeken.
4: Empire. En we hebben een speciaal eigenlijk. We hebben altijd iets bijzonders, dat eigenlijk heel naïef in zeggen van allemachtig, dus niet normaal dat het er is.
3: Oké, de Rolling Stones.
4: Nou, we hebben, het is een speciaal eigenlijk.
3: Benaderd.
4: Hij nou helemaal die kant te kijken, dan heb je een podium van 10 bij 15.
3: Ja.
4: Ja, en dan komt die speciale act op. Maar als we nu gewoon bekendmaken wat het wordt,
3: dan
4: is het geen speciaal.
3: Dat is nog geheim dus.
4: Klopt.
5: Okay. Klopt. Nou, we hebben in het verleden eens een keer een lasershow gehad. En we hebben eens een keer een van de mensen die uit het water komen met zo'n jetski gebeuren. Dat uit het water komen ze met zo'n pak en zo. Dus dit is ook weer wat apart. Dus dat, ja, dat is wel leuk. Ja.
3: Is Nijenveen er al klaar voor zoveel spektakel of niet?
5: Ja, we doen het in principe, dit is de negende keer, dus jazeker, die is er klaar voor. Nijenveen is er klaar voor.
3: Dat is goed om te horen. Hé, maar we staan hier bij het hoofdpodium. Hier achter mij een niet misselijk groot podium, dat is al helemaal opgebouwd. Kijk, en als ik daar kijk, dan is dat dus wat jij zegt. Ja, moeten we dat dan het tweede podium noemen? Of?
4: Verrassingsact.
3: Een verrassingsact. Dus je hebt daar een podium helemaal op, tuurt in het water, dat is ook niet zomaar wat. Speciaal voor die act.
4: Ja, het eigenlijk duurde 20 minuten. En we hebben ongeveer twee denkbalken aan.
3: Ja, ik wil het zeggen, want het is helemaal met een staketsel plaatmateriaal en dikke balken. En dan moet ik allemaal veilig wezen. Natuurlijk is het helemaal een reling toe.
4: Ja, we doen alles veilig. Wij doen alles via de regeltjes.
3: Ja, okay. Je lacht erbij.
4: We kregen achteraf al die gezeur dat we iets over het regeltje best hebben. Maar dat komt altijd goed.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: Oh, dat is belangrijk. Hé, hey, maar deze plek is werkelijk ook prachtig. Want het water, wordt dat bij het spektakel betrokken of hoe? Kunt mensen zwemmen? Of, hoe was de bedoeling?
5: Nou, als ze borrel die op hebben, kunnen ze wel hem afkoelen in het water.
3: Jawel, hè?
5: En als ze wat, nou ja, wat warm worden, kunnen ze al die water in.
3: Ja.
5: Maar wij hebben hele grote, dat wel ik, ja, grote waterstralen, echt hoog. En er zijn een spektakel, verlichting erop. Dus dat is, ja, dat is een machtig spektakel.
3: Ja, het is veilig, hè, want het is niet heel diep, dus je kunt er niet in verzoeken.
5: Nee.
3: Het enige wat je hierin kunt verzoeken is, geloof ik, de biertanks die er
5: staan. Ja, en dat wilt kan dan... Kan dat lukken, ja.
3: Nou, dat giet vast gebeuren.
5: Ja.
3: Dat hoort er wel bij, denk ik.
5: Ja, zeker. Ja, ja. Het is altijd gezellig versteen.
3: Dat geloof ik, ja.
5: Jong en oud, het hele dorp.
3: Ja.
5: Ze komen van 8, 9 jaar tot 80, 82. De alle leeftijd.
3: Ja. Hey, en moeder, zien jullie als een dorpsfeest? Of ja, betrek je ook de hele omgeving erbij? Je zit natuurlijk kort aan Muppel. Misschien is er nog een volk voor.
4: Ja, maar we doen serieus wat van Nijenveen. Iemand anders bij hem, vroeger was het de handelsvereniging. En daar zaten wij in en we zijn van, jongen, we moeten even wat doen voor... Eigenlijk voor het dorp, wel nog geld in de kas.
3: Yeah.
4: Toen hebben wij, nou, bij die publiciteit is dus bij de Mabel Krant. Nou, en die bond ons eigenlijk voor de karren. En die had eigenlijk met niks, na 4 potjes bier en 3 flessen wijn, moesten we 10.000 euro hebben ergens anders gang. Dat hebben we toen gedaan. En dat is gelukkig goed gegaan. Aan de mond voor toe. En dat was uiteindelijk een goede publiciteit mee. En sorry, verder gewoon. En we doen van Nijenveen. Maar wel allemaal met ondernemers uit Nijenveen.
3: Hoeveel inwoners heeft Nijenveen?
4: Bijna 4.000 man.
3: Okay. Ja, want het is wel een serieus festival. Als ik dit om me toe kijk, de gemiddelde dorpsfeest van Drenns dorp. Je hebt niet zulke tenten staan en zulke podia.
4: Nee, maar ja, dat is...
5: ook het voordeel dat we met de hele handelsvereniging ben. We hebben 100 leden.
3: Yeah.
5: En er zit van alles bij. Dus er zitten loonwerkers bij, timmerman bij. Dus je kunt gauw met elkaar wat doen. En het is ook altijd een goede sfeer. We hebben ook nooit geen gedoe. Er zit concurrenten onderling. Maar we hebben altijd... het is altijd gezellig. Altijd, altijd goed.
4: Yeah. En we benutten de faciliteiten van elkaar, dan ben je gewoon, hè, die tent die heb ik geregeld, maar dat maakt niet zo gek voor. Maar ik heb wel een kennis die dat heeft.
3: Ja,
4: en dan kun je wat makkelijker en goedkoper ergens aan komen als uit dat Als je ja, als
3: jullie
4: je
3: ondernemers dan kan dit ook, zeg ja, maar, dat je dit op deze manier... En jullie kunnen misschien met elkaar nog een mooi van u deden. En denken van, ja, maar er blijft niks...
4: Maar dat maakt niet uit, dat doen we niet van.
3: Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, je hoeft er geen dik winst op te pakken.
5: Nee, helemaal niet. Nee. Maar je dit gewoon op geld zetten, dan kan dat helemaal
4: niet. Nee, dat kan
5: niet.
4: Ja,
5: dat niks. Daarom. Wij doen het zelf en met onze eigen inzet. Ja. Dat zeg ik. Dus we zijn hier gisteren waren weer meer kleine 20 man. En dan helpt iedereen mee en het is gewoon gezellig.
3: Nou, zo'n podiumbouw, ja, voor de mensen die er geen beeld bij hebben. Het is een serieus ding van, ik denk 10 met 10 of zo.
5: Ja, nou, dat heb ik geluk dat ik in de bouw zit. En wij maken prefab dakplaten. Dus we hebben een soort tussenbedrijf door het podium in gebouwd. Ja. En dat hebben we prefab hier neergelegd. Dus dat is dan ook...
4: 10 bij 15, hè? Maar niet
3: 10 bij 15.
4: Met een klein neer, hè? Maar het is 10 bij 15, man.
3: Ja, dan is dat in mijn inschattingsvermogen. Een lap scheef weg, denk ik. Van mijn zicht hier. Dus dat is dat die lesde 5 meter. Dat is, nou, dat wil ik je geven. Dan is die 10 bij 15. Het is een serieus ding in ieder geval. Wat is
4: het water, hè?
3: Ja, precies. Boven op het water. Dus ja, daar moet ik rekening met houden. Het is allemaal geheid, denk ik, in de lagen hier. Ja, het is allemaal veilig. Die grond is VCA-gekeurde hek erop toe. Dat het allemaal dik voor elkaar is. Hé, wanneer ging het feest niet los, heren?
5: Zaterdag 9 uur, half 9.
4: Half 9.
3: Dan begint het. En dat zal nog in een lade uurtjes doorgaan, denk ik.
5: Tot 1 uur. En dan stappen we ermee.
3: After party.
5: Ja, after party.
3: Bij de Meul of zo in Nijenveen. Of
4: after party is zondags, hè?
5: We hebben zondag altijd alles opruimen. Ook, ja. Maar ja, dan hebben we er veel meer. Dan is er een man of 50, ook van de handelsvereniging. En dan is ook... Nou, dat duurt denk ik een uurtje of 3 en dan is ook alles weg.
4: Alles
5: ja,
4: weg.
5: Ja, ja, ja.
3: Dan je weer allemaal schoon.
5: Ja.
3: Dan kunnen mensen niet weer de hond uitlaten met
5: ja,
3: de plaats.
5: Ja, dan kun je niet de king, dat gaat met geweld, dat is ook klaar. Dat ja, is, opbouwen gaat snel, maar dan moet je natuurlijk ook nadenken waar je ding neerzet. Maar afbreken, dat is 3 uurtjes is alles weg.
3: Het wordt een fantastisch feest in ieder geval. Het weer is goed, dat zit allemaal hartstikke goed met. Ja, en wat voor act hier dan op dat staketsel boven het water komt, het zal mij nee doen. Hmm. Maar ja, ik mag er niks over zeggen. Ik weet het ook niet, dus ik kan er ook niks over zeggen. Maar goed, dik, oh... Ja,
4: ik denk aan Charlotte dat je een beetje het nieuws gaat volgen. Dat ze denken van, wat was dat? En dan zeg ik van, god, dat ik waar nog. Maar daar had ik niet in de gaten.
3: Hoe dan op rekenen? Een grote vuurbal die boom neer of heen?
4: Mij zegt helemaal niks, maar denk er gewoon maar aan. Ik denk dat de landelijke pers er op duikt.
3: Vanaf de Holsrug zien kunnen, dan weten we wat er aan de hand is. Nijenveen, hold dat in de gaten. Dus het is geen oefening van defensie, zaterdagavond. Het is waarschijnlijk Nijenveen.
0: Nou.
3: Mij hoor je straks weer vanaf die Holsrug van Udem.
0: Ja, en één ding weten we zeker. Die heel Willy Moonshiners, die zijn er sowieso. En laten die nou een plaatje hebben gemaakt samen met René Kars. Namelijk een country versie van Atje voor de Sfeer. Heb ik die toevallig gewoon klaarstaan. Komt-ie. Dankjewel, ja, Robert.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur. Met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel. De Engelse blueszanger Sean Webster. AJ Plug uit Hollo. De Blues Caravan met 3 getalenteerde dames. En de Black River Roots.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
6: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
7: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1 richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in 2 richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de 2 buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
15: Goedemorgen.
14: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. en is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
8: Met Marita Slip.

0: Ten de BG's op Radio Drenthe en Tragedy.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Ja, we schakelen natuurlijk altijd eventjes de hulplijnen in rond dit tijdstip. En vandaag, dat doet Arjan dat. Arjan van de Mark. Arjan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent artistiek leider en dirigent van het vocaal ensemble, moet ik het zo zeggen, van de Koorschool Drenthe? Of is het toch iets anders?
3: Ja, ik ben artistiek leider van Koorschool Drenthe in zijn algemeenheid. Maar onze vraag gaat inderdaad dit keer over een projectkoor inderdaad.
0: Ja, en dat is dan weer dat vocaal ensemble, denk ik, hè?
3: Ja.
0: Ja, ja. Kijk, dan hebben we dat weer duidelijk. Jullie zitten in Assen.
3: Ja.
0: En jullie zijn begonnen met een project. Wat voor project?
3: Ieder jaar draaien we meerdere projecten, maar het is zomervakanties geweest, dus dan gaat de blik langzaamaan richting kerst. En voor onze kerstconcerten zoeken wij projectzangers die met ons mee willen doen.
0: Ja, en jullie hebben al wel een groepje bij elkaar, geloof ik.
3: Ja, ja, dat klopt. Maar we kunnen nog ongeveer 10 zangers in de verschillende stemgroepen erbij gebruiken. En dan zit het koor echt vol.
0: Ja, in de verschillende stemgroepen hoor ik jou zeggen. Welke stemgroepen zoek jij je nog zangers in?
3: Zowel mannen en vrouwen, beide hoge en lage stemmen. Dus zeg maar alle vier stemgroepen kunnen we nog wel mensen gebruiken.
0: Oké, okay. En je moet wel een beetje ervaring hebben, denk ik, met zingen.
3: Ja, je krijgt een link naar een map met bladmuziek en oefenopnamen. En dan is het in principe de bedoeling dat je het thuis instudeert. En dan in een repetitie of 6-7 zetten we de hele boel onder elkaar. En dan gaan we de concerten in.
0: Oké, okay. En wat wordt er dan zoal gezongen? Wat ga je repeteren?
3: Kerstmuziek, maar dat is vrij logisch als je kerstconcerten gaat geven. Maar er zit muziek bij van Buxtehude, Henry Purcell. Echt oude klassieke muziek, zeg maar, die we daar gaan zingen.
0: Oké, okay, dus je moet een beetje feeling hebben met dat genre, zeg maar. Hè? Dat moet je leuk vinden natuurlijk om dat te zingen. Je krijgt dan dus thuis kun je gaan oefenen. Maar komen jullie ook nog bij elkaar om samen te oefenen?
3: Ja, we gaan 6 of 7 repetities gaan we samen houden om de boel onder elkaar te zetten.
0: Ah, kijk, ja, ik zie ook inderdaad een aantal data hier op papier staan. En dat begint geloof ik op 20 oktober, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: En dat is op de dinsdagavond, dus dan moet je wel zorgen dat je dan kan. Dan houden dinsdagavonden dus vrij.
3: Precies.
0: Ja, en vervolgens gaan jullie natuurlijk optreden met het hele koor. En wanneer is dat?
3: Uit mijn hoofd 4 december in Zuid-Laren, 12 december in Emmen en 24 december in Borger.
0: Ja. En dat moet je dus ook kunnen. Dus ook die data moet je vrij zijn. En verder, maakt je leeftijd nog wat uit? Hoeveel ervaring je hebt?
3: Nee, leeftijd maakt niet uit. Ervaring maakt wel uit.
0: Ja, ja. En wat is een beetje het niveau? Wat je ongeveer moet hebben?
3: Je moet echt wel een gevorderde zanger zijn, hoor. Om dit te kunnen doen.
0: Okay. Dus je zoekt wel gevorderde zangers. Maar ik neem aan, als je iemand hebt die zich aanmeldt, dat je ook zegt van, nou, kom even langs, dan kunnen we gaan zingen. En dan even kijken of het
3: precies,
0: wat voor je is.
3: Ja, hoor, dan gaan we altijd kijken wat haalbaar is.
0: Ja. Ja. Mensen die nu luisteren en denken, hey, dit lijkt me wel wat. Waar kunnen zij zich aanmelden?
3: Via de mail. Ja? info@koorschooldrenthe.nl.
0: Ja. Helemaal goed.
3: En dan komt die mail bij ons binnen en dan nemen we vanzelf ook weer contact op.
0: Ja, lijkt me helemaal duidelijk. info@koorschooldrenthe.nl. En dan komt die mail bij jou terecht en dan neem jij contact met ze op. Dankjewel dat je de oproep wilde doen. Heel veel succes.
3: Graag gedaan.
0: En alvast een fijne kerst dan, hè?
3: Ja, dankjewel. Het is nog ver weg, maar...
0: Maar we kijken vast vooruit, hè?
3: Ja, hey, dank je.
0: Doeg.
3: Hoi.

0: Het zijn de Pointer Sisters op Radio Drenthe. En Jump for My Love.
1: De slingerplaat.
0: Tijd om eens eventjes een thema te gaan bepalen voor de slingerplaat. Het hoogtijd al, zie ik. Jeetje, we gaan vliegen door de tijd. Ik zei het in het begin al, we gaan het hebben over poezenkatten en slangen. Nou, het moment dat we het over slangen gaan hebben, Maarten, dat is nu.
2: Is hier, ja. Ja.
0: Want, wat is er aan de hand?
2: Nou, er is een slang gevonden in Hoogveen. Dat gebeurde begin augustus al, dus het is al even geleden. Het is naar de opvang gebracht, dus de slang maakt het in principe goed.
0: Ja.
2: En nu zoekt de opvang naar een nieuw baasje voor de slang. En dat wil nog niet zo lukken, want hij is een beetje saai.
0: Want, hoe ziet hij eruit?
2: Ja, als een boa constrictor zonder kleurtjes. Een beetje bruinig, een beetje grijzig. Ja, en mensen die al een slang in huis willen, voor zover die er zijn, want ik ken er zat die dat niet willen.
0: Nou, ik ook.
2: Ik noem geen namen. Mm. Ja, die vinden hem dus een beetje te saai en die willen liever een slang met mooie kleurtjes.
0: Oké, maar het is een wurgslang. Op zich vind ik dat al spannend genoeg als je een wurgslang volgens mij in huis houdt, ongeacht wat voor kleur die heeft. Maar hij is dus niet kleurrijk genoeg.
2: Nee. Ja, je kunt hem op onze website, staat een foto, dat kun je hem zien.
0: Ja. Zielig.
2: Ja, het is een beetje sneu voor de slang.
0: Ja.
2: Want of hij ooit nog een nieuw thuis krijgt, is maar de vraag.
0: Ja.
2: Dat is een beetje sneu.
0: Maar goed nieuws voor ons, want wij kunnen daar muzikaal gezien dan weer wat mee.
2: Zeker.
0: Ja, wij zoeken namelijk vandaag naar kleurrijke plaatjes. Dus liedjes die gaan over een kleur, of liedjes die gewoon heel erg over de top zijn. Beetje kleurrijk, die een beetje show zo geven aan de dag. Heb je een leuke suggestie, kun je die natuurlijk doorgeven. Dat kan via de telefoon 0592-33-11-88. En naar datzelfde nummer kun je ook een appje sturen. Dus ik zou zeggen, doe dat vooral. En dan gaan we al die leuke plaatjes eens even verzamelen.

0: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van e-beheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Het is 2:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Maarten Stultjens.
6: Met nieuws over de kunstroof, want de ontbrekende armband van die kunstroof uit het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat denkt kunstdetective Arthur Brandt. De gestolen gouden helm van Cotofanesti

0: en de twee armbanden zijn door de verdachte teruggegeven in ruil voor strafvermindering. Maar de derde gestolen armband is nog altijd niet terug. Reken er ook maar niet meer op, zegt Arthur Brand.
1: Als er een deal gesloten wordt, wat ze hebben gedaan, van we krijgen een minder hoge straf als we de spullen teruggeven. Ja, dan wil je ook alle spullen teruggeven. Dan moet je wel een heel duidelijk bewijs hebben dat je het laatste stuk niet kan inleveren. Anders is er gewoon geen deal. Dus het ziet er toch naar uit dat dit stuk niet meer terugkomt. Dat die toch via een andere persoon is verdwenen.
0: Dat zei kunstdetective Arthur Brand in de podcast Het Verhoor met Frank en Noor. Dat is van onze collega's van NH Nieuws in Noord-Holland. Doorlopende controles op de stations van Emmen en Zwolle lossen de overlast op die trein niet op. Dat stelt reizigersvereniging Rover. Vervoerder Arriva is deze week weer begonnen met de controles op de perrons om zwartrijders en overlastgevende asielzoekers te weren uit de treinen tussen Emmen en Zwolle. Dat helpt misschien een beetje, maar het is geen blijvende oplossing, zegt Rover. De organisatie wil dat de overheid ingrijpt om de overlast definitief te beteugelen. Dat moet reizigers een veiliger gevoel geven. Rover is bang dat treinreizigers anders afhaken en niet meer met de trein gaan. Een vrouw is vanochtend gewond geraakt bij een botsing op de N381 in Emmen. Er waren 4 auto's bij het ongeluk betrokken. Gebeurde rond 10:00 vanochtend voor de verkeerslichten op de kruising met de Hondsrugweg in Emmen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. En dat is het Drentse nieuws voor nu. Meer altijd op rtvdrenthe.nl en in onze app.
2: Maarten, dankjewel. En dan gaan we natuurlijk nog even naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis.
3: Deze middag houden we die mix van een bleke zon en verschillende soorten bewolking bij maximaal een graad of 18. Misschien in het zuiden van Drenthe net 19 graden. Het blijft droog en de noordwestenwind is matig en wat vlagerig. Vanavond zakt de temperatuur snel tot vannacht een graad of 5 en dan ontstaat nevel en later mist.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Hey Remo!
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: De Dire Straits waren dat en Lady Writer.
1: De Slingerplaat.
0: Tijd voor het overzicht van de Slingerplaat, want er zijn zo verschrikkelijk veel leuke liedjes binnengekomen. We zijn op zoek, Maarten, naar kleurrijke liedjes.
2: Zo is dat.
0: Ja, en dat heeft alles te maken met die zielige slang in Hoogeveen. Ja. Ja, die boa constrictor, die wurgslang, die zit maar in de opvang. En er is geen nieuw baasje voor hem, want mensen vinden hem te saai.
2: Ja, hij heeft geen kleurtjes. Dus tenminste, ja, een paar kleurtjes, maar geen vrolijke kleurtjes. Hey. Dan vind ik dat ook niet zo bij een slang passen, persoonlijk. Nee, ja. Vrolijke kleurtjes, maar ja.
0: Ja, in dit geval had hij beter glitter kunnen hebben, denk ik. Dan was hij misschien wel...
2: Een glitterslang, met lampjes.
0: Ja, met lampjes. Ik ben een beelddenker, dus dit zie ik. Maar goed, het inspireerde ons dus om op zoek te gaan naar kleurrijke plaatjes. Nou, er kwamen echt ontzettend veel suggesties binnen. Dank alvast daarvoor. Beginnen we eventjes met een plaatje die door meerdere zangers, bands gedaan is. Hij kwam ook meerdere keren binnen in allerlei variaties. Deze is van Neil Diamond, Red Red Wine. Dan hebben we het over het origineel.
3: Red Red Wine.
0: Ja.
3: It's up to you.
0: Hartstikke mooi. Rood natuurlijk, twee keer zelfs. Maar we kennen hem denk ik beter nog van UB40. En toen zei jij van, ja, maar hij is er ook van een oer-Hollandse jongen.
2: Zeker.
0: Want?
2: Peter Tettero was ooit de zanger van T-Set.
0: Ja.
2: Haagse band volgens mij. Hij is geboren in Delft en die maakte hem ook.
0: Ja, dan klinkt hij zo.
2: Best gewoon een hele leuke versie.
0: Heel leuk. Oh, dat heeft hij goed gedaan.
2: Ja.
0: Nou, helemaal goed. Ja, van rood gaan we naar geel. Want deze kwam ook nog binnen. Van Dan, Tie a Yellow Ribbon.

0: Helemaal goed. Meerdere mensen, waaronder Peter, die gingen voor een nummer wat wij wel verwacht hadden dat hij vaak binnen zou komen, hè?
1: Ja, dit is waar die boa gebrek aan heeft. True Colors. Ja.

0: Nou, ik vind het gewoon zielig voor die slang. Ja. Wat kwam er nog meer binnen, Maarten? En van wie?
1: Ja, meerdere mensen. Even kijken in die lange, lange lijst. Ja. Annette bijvoorbeeld en Henry. Die dachten aan Prince.
0: En Purple Rain, ja.

0: Hartstikke toepasselijk, ja. Absoluut. Tom belde Bert en die zei van... ja, Ali, die heeft ook een hele leuke suggestie. En hij komt vaker binnen. Volgens mij ook van Iris, die thuis is met een zieke... kind, geloof ik, of zo?
1: Ja, nou ja, Leila is 5 en op bezoek bij Iris. Oma, geloof ik, dat Iris is. Leila is ziek, maar kon wel deze bedenken van K3.
0: Ja. Leuk. Leila... heel erg veel beterschap, hè?
1: Ja, beterschap.
0: Ja, absoluut. She's a Rainbow van de Rolling Stones, die kwam ook meerdere keren binnen. Onder andere van Nico en van Peter. Nou heb je elke kleur getackled die er is, tenminste die van de regenboog.
1: Ja, ja. Nou ja, dan ben je een heel eind. Als je die bij elkaar mixt, dan kom je er wel.
0: Daarom, we gaan van de regenboog naar de kleur rood. Want Annette had een liedje van Marco Borsato, namelijk, nou ja, rood.

0: mis.
1: Dat is zeker niet mis. Nee, helemaal niet. Nog eentje dan om ermee af te sluiten.
2: Ja, en dan meteen. Sorry voor al die mensen die we nou even niet hebben. Want ik kan nog wel 20. Ja. Kijk even naar de WhatsApp. Ik kan nog wel 20, 30 leuke suggesties en tips vinden.
1: Absoluut.
2: Maar we doen er nog eentje. Drents product.
1: Monica West en de regenboogmantel. Mama's die

Nou, je kunt nog, denk ik, een minuut of drie je suggestie doorgeven. Dus heb je nog een leuke die er absoluut bij moet op het rad? Bel dan nog even 0592 33 11 88. Gaan wij naar Viveur. Dit is De Tiet.

0: Smokey was dat, hè? Needles en Pins.
1: De slingerplaat.
0: Ik kijk naar de klok en dan denk ik, oei, oei, oei, oei, oei. Ja.
2: Slingeren.
0: Slingeren, we moeten heel snel, want het gaat zo meteen natuurlijk onverbiddelijk. Wordt het 2 uur en dan willen de collega's van de NOS graag erin. Dus dan moeten wij klaar zijn. Ja, we zijn natuurlijk op zoek naar liedjes met kleuren erin, kleurrijke liedjes. En dat heeft alles te maken met die zielige wurgslang in Hoogeveen, die maar geen nieuw baasje krijgt, omdat hij heel saai, grijs en bruin met vlekjes is. En eigenlijk gewoon niet genoeg kleurtjes
3: heeft. Hij ziet er niet uit, joh.
0: Hij zit er gewoon niet uit. Arm beest. Nou, we hebben alle liedjes verzameld de afgelopen uur. En Maarten die heeft ze op een lijstje gezet. En mag nu een slinger aan het rad gaan. Enorm lijstje.
3: Ik begin te slingeren vanaf de S. Is dat oké? Okay?
0: Vanaf de van slang?
3: Ja.
0: Oh, leuk. Ja. Wie weet levert dat nog wat op. Ja, ik weet het
3: kunnen.
0: Niet.
3: Ja, het,
0: ik ben heel benieuwd.
3: Ja, dat is een harde slinger. Hij draait aardig rond.
0: Het duurt even voordat we er zijn. Maar dan geeft hij. Dan hebben we ook wat. we zijn er volgens mij.
3: De A.
0: De A.
3: A.
0: Ja. De A. Dit is natuurlijk bovenaan het lijstje. Dus
3: gewoon bovenaan kijken, ja.
0: Ik zet hem heel snel klaar, want het is niet zo heel moeilijk. Dat is de suggestie van Roel. En die heeft wel een hele leuke, want er zit en een kleur in en het woordje slang. Namelijk.
3: Ja, ik moest er 2 keer over nadenken.
0: Ja, ik ook. Ik dacht, waar zit het dan? Maar het is Whitesnake. En here I go again. Dankjewel voor het meedenken.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
5: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark
6: en het DJ Jari Live.
5: Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
16: Echt waar, joh?
15: Ja, Bob. Leed u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
14: Met Marita Slip.

0: Welkom in Verzat en Susu Studio.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Het is een populaire prijs deze week, Maarten.
2: Snap ik wel. Ja. Ik denk ook meteen wil ik. Maar ja, mogen we niet meedoen.
0: Nee, helaas, wij niet.
2: En terecht
0: niet.
2: Trouwens, hoor. Die gaan we gewoon lekker weggeven aan iemand die ze goed kan gebruiken en ze wil.
0: Ja, absoluut. Ja, en het is ook echt zoiets, je gebruikt dat dan een poosje. En voor je het weet, moet je het eigenlijk vervangen. Maar dat heb je niet zo goed door.
2: Nee,
0: dat doe je misschien niet zo snel. Of zo.
2: Ik schijn ook te lang te doen met mijn kussens.
0: Ja, ik eigenlijk.
2: Wat staat er eigenlijk voor?
0: Weet ik eigenlijk niet zo goed. Hoe lang mag je met een hoofdkussen doen?
2: Daar gaan we al, dat weten we niet eens.
0: Nee. Nou, en als je het niet weet, dan ben je vaak te laat met vervangen. Pas als ik last van mijn nek krijg, denk ik, misschien moet ik eens een ander kussen kopen. Nou, hoe mooi is het dat wij je gewoon twee weggeven. Je kunt ze gewoon winnen, dus hier. Twee hoofdkussens geven we weg. Wat moet je daarvoor doen? Nou, wij hebben schaapjes verstopt in de komende twee liedjes. Het is dus eigenlijk gewoon heel simpel. Tel die schaapjes die voorbij komen. Weet jij hoeveel schaapjes het er zijn? Bel dan naar de studio 0592-33-1188. Maar ja, een instinkertje is dus wel. Blijf gewoon luisteren naar die twee liedjes. Want die schapen, die kunnen gewoon overal opduiken in die twee liedjes.
2: Ja, auto aan de kant, radio harder.
0: Ja, en heel goed luisteren of je een schaap voorbij hoort komen. Nou, ik ga in ieder geval vertellen dat we naar John Mayer gaan luisteren met Taylor Swift en Half of My Heart. En dan naar Dusty Springfield met I Just Don't Know What to Do With Myself. Nou, en ergens in die twee liedjes zitten dus schapen. En als je weet hoeveel, dan bel je naar ons toe 0592 33 11 88 voor die prachtige set hoofdkussens.

0: Ja, dat waren de liedjes. Nou hoop ik dat je heel goed hebt opgelet.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, voor die kussens, voor die geweldige hoofdkussens die we weg gaan geven. Maarten, zullen we gewoon willekeurig iemand even erin tikken?
2: Ja.
0: Ja, wil jij dat doen? Ja, die?
2: Gaan eens even kijken.
0: Eens kijken wie we hier hebben. Hallo, goedemiddag met Marita. Met wie?
3: Met Deborah.
0: Hey Deborah, hallo.
3: Hey, dat is lang geleden.
0: Dat is even geleden. Ik wou zeggen, ik heb jou het verleden vaker aan de lijn gehad. Maar je bent er weer. Gezellig.
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: Het is überhaupt al knap dat je erdoor komt, Deborah. Want de lijnen staan hier rood gloeiend. Echt waar.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb de hele week al geprobeerd. Oh,
0: zo graag wil jij die kussens winnen.
3: Ja, ik zou het heel leuk vinden.
0: Ja, heb je ze nodig?
3: Ja, in principe wel, ja.
0: Je kunt ze eigenlijk altijd wel gebruiken, hè? Is het niet voor je eigen bed, dan wel voor een logeerbed of zo?
3: Ja, helemaal. Klopt.
0: Ja, nou, dan hoop ik, Deborah, dat je goed hebt opgelet en geteld hebt. Want hoeveel schapen heb je gehoord?
3: Drie?
0: Ja, heb je helemaal gelijk in. Ja, er zat nog een heel gemeen schaapje. Die drukte ik een beetje aan het einde van het liedje er nog in, hè?
3: Klopt. Hoorde je? Ja, ik ben er heel blij mee.
0: Oh, maar jij hebt heel goed opgelet. Nou ja, van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Je hebt ze gewoon. En we gaan ze jouw kant op sturen. Blijf maar aan de lijn, dan gaat Maarten het allemaal met je regelen.
3: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan. Fijne

0: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
3: Friends and Family actie in Design na Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer. Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Het is 2:30. We gaan naar het nieuws uit Drenthe met Maarten Stultjens.
7: De ontbrekende armband van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat denkt kunstdetective Arthur Brand. De gestolen gouden helm van Cotofanesti en 2 armbanden zijn door de verdachte teruggegeven in ruil voor strafvermindering. Maar de 3e gestolen armband, die is nog altijd niet terug en reken daar ook maar niet meer op, zegt Arthur Brand.
8: Als er een deal gesloten wordt, wat ze hebben gedaan, van we krijgen een minder hoge straf als we de spullen teruggeven. Ja, dan wil je ook alle spullen teruggeven. Dan moet je wel een heel duidelijk bewijs hebben dat je het laatste stuk niet kan inleveren. Anders is er gewoon geen deal. Dus het ziet er toch naar uit dat dit stuk niet meer terugkomt. Dat die toch via een andere persoon is verdwenen.
7: En dat zei kunstdetective Arthur Brand in de podcast Het Verhoor met Frank en Noor. Dat is van onze collega's in Noord-Holland van NH Nieuws. Doorlopende controles op de stations van Emmen en Zwolle lossen de overlast op die trein niet op. Dat

0: meldt reizigersvereniging Rover. Vervoerder Arriva is deze week weer begonnen met de controles op de perrons om zwartrijders en overlastgevende asielzoekers te weren uit de treinen tussen Emmen en Zwolle. Dat helpt misschien wel een beetje, maar het is geen blijvende oplossing, zegt Rover. Die organisatie wil dat de overheid ingrijpt om de overlast definitief te beteugelen. Dat moet reizigers een veiliger gevoel geven. Rover is bang dat de treinreizigers anders afhaken en niet meer met de trein gaan. En een vrouw is vanochtend gewond geraakt bij een botsing op de N381 in Emmen. 4 auto's waren er bij het ongeluk betrokken. Het gebeurde rond 10 uur voor de verkeerslichten op de kruising met de Hondsrugweg in Emmen. Wat er precies gebeurd is, dat wordt nog onderzocht. En dat is over het Drentse nieuws. Meer altijd op rtvdrenthe.nl en in onze app.
1: Maarten, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis.
2: Deze middag houden we die mix van een bleke zon en verschillende soorten bewolking bij maximale graad of 18. Misschien in het zuiden van Drenthe net 19 graden. Het blijft droog en de noordwestenwind is matig en wat vlagerig. Vanavond zakt de temperatuur snel tot vannacht een graad of 5 en dan ontstaat nevel en later mist.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Hé, René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Fleetwood Mac en As Long As You Follow.
1: Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Trentertainment.
0: Ja, elke donderdagmiddag dan bellen we natuurlijk eventjes met iemand die weer wat nieuws te melden heeft. Nou, vandaag is dat nieuwe muziek en wij zijn gek op nieuwe muziek. Want Elizabeth Hope die heeft een nieuwe single. Goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
0: Ja, hoe lang is die uit?
2: Hij is afgelopen zaterdag is die online gekomen.
0: Ah, vers van de pers dus.
2: Vers van de pers, ja, inderdaad.
0: Ride the Miles, zo heet hij.
2: Ja, klopt.
0: Hoe is het nummer ontstaan?
2: Nou, eigenlijk, ik neem natuurlijk al jaren op bij John en Nienke van Neo Music.
0: Ja.
2: En weet je, inmiddels ken je elkaar zo goed.
0: Ja.
2: En zij weten precies wat bij mij past en wat ik doormaak in mijn leven. En ja, dat is gewoon zo fijn dat zij je zo aanvullen.
0: Ja, ja.
2: Dus, op alles.
0: Dus zij hadden
2: zij
0: eigenlijk
2: wisten
0: een liedje.
2: Eigenlijk gewoon precies, zij hadden een liedje liggen. En zij zeiden, die is gewoon perfect voor jou.
0: Kijk, en toen hoorde je
2: dat
0: hem,
2: is ook zo.
0: En toen dacht je, ja, dit moet hem worden.
2: Ja, ik denk dit is hem, ja.
0: Waar gaat hij over?
2: Ja, eigenlijk gaat hij over de reis van je leven. Over alles wat je onderweg een beetje tegenkomt. Mm-hmm. Dingen loslaten in je leven. Maar vooral ook over doorgaan. En je eigen weg blijven volgen.
0: Ja, mooi.
2: Dus het heeft een hele mooie boodschap.
0: Ja, en dat is iets wat jij dus blijkbaar je heel erg in herkent.
2: Ja, daar herken ik mij wel heel erg in. Ja.
0: Mag ik vragen
2: Ik denk
0: waarom?
2: Wel heel veel mensen.
0: Mag ik vragen waarom?
2: Nou, weet je, iedereen heeft wel een punt in zijn of haar leven. Dat je toch een beetje op een punt komt van, wat wil ik in mijn leven? Mm-hmm. Vind ik het nog leuk? Wat ik doe?
0: Ik snap dat.
2: Ja.
0: Dat je erover na gaat denken van, moet ik niet eens wat anders gaan proberen of het omgooien?
2: Ja, midlife misschien voor...
0: maar zo willen we het niet
2: voor sommige
0: noemen,
2: mensen.
0: Ja.
2: Nee, precies.
0: Jij hebt met het nummer opgetreden al tijdens Volkan de Gruppen Festival in Nieuw-Schonebeek.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe ging dat? Hoe waren de reacties?
2: Ja, goed. Wel heel positief. Ja,
0: mooi.
2: Ik vond het ook een erg leuk festival. Echt een aanrader om naartoe te gaan. Heel mooi gemoedelijk.
0: Leuk.
2: Leuke sfeer.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Super.
2: Ja, was heel leuk.
0: Het gaat best wel goed met de country muziek, hè? Tenminste, dat gevoel heb ik een beetje. Als je nu ook kijkt naar de top 40, wat daarin staat. Ik heb haar geknipt, want ik was heel eventjes... vond ik het wel leuk om dat even te laten horen. Ella Langley bijvoorbeeld, dat is een country artiest.
2: Oh, en,
0: Jij kent denk ik het liedje ook, dat Choosing Texas. Dat staat heel hoog. Ik heb een stukje, dus dit nummer. She's from Texas, I can tell by. Dit nummer dat staat gewoon ontzettend hoog in de top 40, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Ik volg haar al een hele tijd.
0: Oké. Okay.
2: En het is heel grappig, want ik heb al in het begin al gezegd van zij gaat heel groot worden.
0: Nou, dat is gewoon uitgekomen.
2: Dat is ook gewoon uitgekomen, ja.
0: Ja.
2: Dus zij is heel goed. Ze is echt heel goed.
0: Ja, en ze staat volgens mij in Amerika, heeft ze een record volgens mij in handen. Volgens mij staat ze al 22 weken op 1 in die Billboard top 100.
2: Dat klopt.
0: Merk jij dat ook, zeg maar, onder mensen, dat country toch wat populairder aan het worden is?
2: Ja, dat merk ik wel. Ja, zeer zeker.
0: Ja.
2: En met name ook eigenlijk alle leeftijden, maar ook echt de jongere leeftijden. Merk je echt wel dat echt wel in trek is.
0: Ja, het is een goede ontwikkeling.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja,
2: ja, heel goed. Ja,
0: mooi.
2: Heel leuk.
0: Ik ga jouw nieuwe single draaien, Ride the Miles. En ik wil je bedanken dat je even tijd voor me had.
2: Nou, hartstikke leuk. Ja, tuurlijk. Jullie ook hartstikke bedankt.
0: Graag.
2: Een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Fijne dag. Doeg.
2: Dank je. Hetzelfde.

0: liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Zaterdagavond is het weer tijd voor voetbal op de Oude Meerdijk. FC Emmen neemt het om 8 uur op tegen Top Os. Samen maken we er weer een prachtige voetbalavond van. Dus trek je rood-witte shirt aan en moedig onze mannen aan. FC Emmen, Top Os, zaterdagavond om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
5: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van €20 miljoen extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat. Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
17: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
18: 60s en 70s.
19: Met René Steenbergen.

0: En zo is de eerste muzikale klap meteen weer een muzikale daalderwaarde. En met dit soort klassiekers, ABBA en Does Your Mother Know.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Dat was in 1979 een hele grote hit. En mag dus nog net meedoen in dit uurtje, want daar draait het allemaal om. De hits uit de jaren 60 en 70, dus dat zijn 20 jaren totaal. En deze is dan met 1979 net een beetje op de grens. Fijn dat hij weer op het stapeltje lag. Ja, en het wordt alleen maar mooier het komend uur, kan niet anders zeggen. Ja, fijn dat je er weer bij bent, fijn dat je er weer getuige van bent. Dus even kijken wat hier zoal in de platentas zit. Nou, bijvoorbeeld deze soulklassieker van Sam & Dave. Deze van Sherbet.

en de Beach Boys. Verder staat de jukebox aan het eind van dit uur in het teken van The King of Rock'n'Roll. Waarom dat is en welke twee klassiekers van The King dat zullen zijn, dat hoor je helemaal aan het eind van dit uur. De datum van vandaag gaan we onder de loep nemen. Ik heb een oude top 40 bij me liggen. Dat is vandaag de top 40 lijst van deze dag in 1969. En ik heb vanochtend vroeg in de eindeloze muzikale archieven van Radio Drenthe ook weer een pareltje gevonden, waarvan ik hoop dat je het leuk vindt dat die voorbij komt, omdat het misschien al een poosje geleden is dat je hem voorbij hebt horen komen op de radio. Nou, dat is weer zo'n beetje de inzet tussen nu en 4 uur. En laten we die muzikale klap meteen maar doorzetten met Kenny Rogers. You've painted up your lips and rolled and curled.

daarmee bewezen ze toch wel, hè, voor de zoveelste keer dat het nog wel eens over wat anders kon gaan ook, hè, dan alleen maar mooie meiden op het strand en surfplanken. The Beach Boys, en Tears in the Morning, en daarvoor nog Kenny Rogers, toen nog met zijn band The First Edition, en Ruby Don't Take Your Love to Town. 3:15 exact. Mooie tijd om weer eens eventjes de geschiedenis in te duiken. Het is op deze dag in 1961 dat John Layton de nummer 1 bereikt in de Britse hitparade met dit liedje.

Remember Me. Het zal zijn enige nummer 1 hit blijken. Het is ook de eerste Engelse nummer 1 voor de legendarische producer Joe Make. En dat is ook de man achter bijvoorbeeld Telstar van de Tornado's. Weet je wel, die gitaarplaat. Dan is het op deze dag in 1967 dat de Beatles de grote finale opnemen voor hun tv-film Magical Mystery Tour. Op een groot showpodium, inclusief showtrap en maar liefst 160 danseressen zingen de Beatles, gekleed in witte smokings, dit liedje.

0: Your Mother Should Know heet het liedje. Nou, die tv-film wordt 3 maanden later, met de kerst, uitgezonden op de Engelse tv. Maar, en dan zeg ik diplomatiek, die film wordt niet bepaald enthousiast ontvangen. Nee. In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam wordt op deze dag in 1974 de One Man Show van Toon Hermans opgenomen. Nou, die komt later op LP uit en daarop staat onder andere die beroemde conferentie over Sinterklaas.
1: Ik kwam Sinterklaas binnen. Nou, ik zie hem nog binnenkomen. Had een sprei om. En ik kende die sprei. Kom uit Spanje, zei die gek. Ja. Yeah. Met mijn sprei om kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die.
0: Ja, dat blijft toch legendarisch dit, hè? En dan naar Rod Stewart. Hij bereikt op deze dag in 1975 de nummer 1 in de Engelse hitlijst met deze prachtige ballad.

0: Sailing wordt een hit nadat het gebruikt is in een tv-documentaire. Ja, je snapt wat er gebeurt. TV-kijkend Engeland vraagt zich na die uitzending af wat dat toch voor mooi liedje is. Iedereen rent massaal naar de platenwinkel en Rod Stewart scoort er zo ongeveer de grootste hit uit zijn carrière mee. En dan nog even naar deze dag in 1977. Dan demonstreren duizenden mensen tegen de bouw van de kerncentrale Kalkar in Duitsland. Nou, die centrale wordt uiteindelijk in 1985 opgeleverd, maar wordt nooit in gebruik genomen. Jaren later weet ondernemer Henny van der Most er wel raad mee.
1: Ja, we hebben de hele kant eroverheen gevlogen en hij stond leeg. En toen heb ik gevraagd, zei, jongens, is dat wel hier om een zoiets te bouwen?
0: Ja, en dat werd dus het beroemde pretpark. We gaan naar een oude top 40 en dat is vandaag de lijst van deze dag in 1969. En de formule is inmiddels bekend, hè? Ik haal daar gewoon met de natte vinger drie grote hits uit en die zet ik voor je op een rijtje. Zo hoor je zometeen het prachtige My Special Prayer van Percy Sledge. Ook nog Johnny Cash met A Boy Named Sue. En dit rijtje van drie trappen we af met Andy Kim. Dit is Baby.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtroep Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochtroep.nl.
2: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolleuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhoort in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Het is een paar seconden over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De ontbrekende armband van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat denkt kunstdetective Arthur Brandt. Het is het enige deel van de buit dat niet is ingeleverd toen de verdachten een deal sloten met het Openbaar Ministerie. Dus denkt Brandt dat die armband niet meer terugkomt. Doorlopende controles op de stations van MNS Zwolle lossen de overlast op die trein niet voorgoed op. Dat stelt reizigersvereniging Rover. Rover wil dat de overheid ingrijpt om de overlast definitief te beteugelen. En een vrouw is vanochtend gewond geraakt bij een botsing op de N381 in Emmen. Er waren 4 auto's bij het ongeluk betrokken. Het gebeurde op de kruising met de Hondsruglaan in Emmen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan voor het weer naar Hans Nienhuis.
8: Deze middag houden we die mix van een bleke zon en verschillende soorten bewolking bij maximaal een graad of 18, misschien in het zuiden van Drenthe net 19 graden. Het blijft droog en de noordwestenwind is matig en wat vlagerig. Vanavond zakt de temperatuur snel tot vannacht een graad of 5 en dan ontstaat nevel en later mist.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet?

0: Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Studio Steenbergen.
8: 60s en 70s.
7: Met René Steenbergen.

is Linda Ronstedt en You're No Good. Ook nog Sam en Dave met Soulman. En je hoort als eerst in deze rij van drie Sherbet en Howzet. En daarmee is het 13,5 minuten over 3:30. En ik heb er weer eentje hoor. Elke ochtend dan keer ik hier het hele platenarchief echt om. Alles gaat op de kop. Op zoek naar weer zo'n liedje waarvan ik hoop dat je het leuk vindt dat het weer eens tevoorschijn komt. Omdat het een poosje geleden is dat je het gehoord hebt. En zo kwam ik vandaag uit. Ja, het was eigenlijk meteen bij de afdeling A al raak. Want ik liep aan tegen de Association. Ja, een Amerikaanse band. Los Angeles kwamen ze vandaan. Met name eind jaren 60 waren ze behoorlijk populair. Bijvoorbeeld met Along Comes Mary, met Cherish, Never My Love. Maar er was er nog eentje. En die ga ik zo meteen voor je draaien. Maar wat was nou het lollige met de Association? Dit is ook weer zo'n geval dat je denkt, oh, ik wou dat ik erbij geweest was bij die bandvergadering. Want dat heb je natuurlijk, hè. Dan ben je een bandje begonnen, op een gegeven moment moet er een naam komen. Nou, dat probleem hadden deze mannen dus ook. Woordenboek erbij en op zoek naar een goede kreet. En op een gegeven moment kwamen ze terecht bij de Aristocrats. De aristocraten. Nou, dat vonden ze aanvankelijk wel een goed plan. Vonden ze wel een mooie naam. Alleen, niet alle leden waren het er even erg over eens. En toen keken ze nog even verder in dat rijtje. Nou ja, van Aristocrats was het nog maar eventjes een paar woorden verder naar Association. En toen dachten ze, hé, maar dat is lollig. The Association, dat maken we ervan. Nou, dat werd dus de officiële naam van de band. En zoals gezegd, eind jaren 60 lieten ze regelmatig van zich horen. Met die hits die ik net al noemde. En deze niet te vergeten, dit is Windy.

Suzy Quattro en If You Can't Give Me Love. Ook nog de Association met Windy. En oh ja, nee, ik dacht dat daar nog eentje voor zat. Maar nee, ik zat namelijk ook al even met een schuin oog te kijken naar de jukebox. Want daar is het alweer tijd voor. We gaan alweer op naar het einde van dit uur. En dan tover ik altijd twee juweeltjes uit de jukebox die iets te maken hebben met de datum van vandaag. En daarvoor neem ik je vandaag mee terug naar deze dag in 1977. Want dan komt Elvis Presley nieuw binnen in de top 40 met zijn single Way Down. Ja, Elvis is dan net overleden, dus er heerst nog een soort van Elvis-koorts over de hele wereld. Een hele Elvis-hype. En dat zie je dan altijd terug in de hitparades. En die single Way Down die is afkomstig uit zijn laatste opnamesessie van een klein jaar eerder. In oktober 1976 dan legt Elvis een soort van mobiele opnamestudio aan in zijn huis in Graceland, in de Jungle Room, zo gezegd. En daar nemen ze nummers op die uiteindelijk zijn laatste nummers blijken te zijn. Nou, veel van die nummers komen uiteindelijk terecht op de LP Moody Blue. En daar krijg je twee nummers van te horen. Nou, en laten we dan zometeen het titelstuk doen. Gooi ik daar alvast het muntje voor in de jukebox. En dan hoor je die zometeen. En eerst dus de aanleiding voor vandaag. Way Down, nieuw binnen in de top 40 op deze dag in 1977.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: Nou, het kan niet anders dan een dynamisch uurtje worden als je dit liedje draait. Mud and Dynamite.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, ik wil ook niet veel zeggen, maar mijn meest dynamische collega Maarten Stultjes is in elk geval al binnen. Dat scheelt wel.
3: Ik zwaai maar even.
0: Ja, heel goed.
3: Het lijkt heel dynamisch. Hey, René.
0: Fijn dat je er bent. Het is, het is een beetje dierenweek. Niet alleen in dit programma, maar op de hele zender. Want straks gaan we weer bezig met de schaapjes. Hè?
3: Zeker.
0: Ja. Uitermate populair spel. De prijs is er ook naar. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Als je twee van die professionele hoofdkussens kunt winnen. Zou ik bijna zeggen.
3: Professionele kussens.
0: Ja, nou ja.
3: Dan kun je
0: van
3: goed slapen.
0: Niet van dat flutspul in elk geval. Dat
3: nee,
0: een beetje.
3: Niet van
0: en daarvoor gaan we straks weer schapen tellen. Hartstikke leuk spelletje. En ja, als we dan toch al in het dierenhoekje zitten.
1: Studio Steenbergen.
4: Dierennieuws.
0: Want jij trekt alweer van alles uit de dierentelex hier.
3: Ja, zo is dat. Die hebben hier speciaal in de hoek staan natuurlijk. Wij hebben zwaluwen en een Norgebrug. Schiet niet op hè, met die brug, want die zwaluwen die wonen daar en dat mag je niet bouwen. In Renswoude hebben ze konijnen en hazen.
0: Renswoude, waar is dat?
3: Ja, dat is in de buurt van Veenendaal.
0: Oh, ja.
3: Iets zuiden van Veenendaal.
0: Juist.
3: Daar willen ze nieuwe huizen, net als overal. Hè. En denken ze, nou, dan bouwen we een wijk bij met een stuk of 40 huizen. Maar er wonen daar nu al konijnen en hazen.
0: Ja, en dat mag ook al niet meer dan?
3: Nee, ja, die konijnen en hazen mogen daar wel wonen, maar je mag daar niet meer bouwen.
0: Vanwege de konijnen en hazen?
3: Ja, ik heb altijd gedacht, dat zijn heel normale beesten, daar hebben we er genoeg van.
0: Miljoenen, denk ik.
3: Ja, maar dat valt toch een beetje tegen.
0: Maar door, hè?
3: Ja, nee, wij rijden ze misschien dood. Het is allemaal gruwelijk, maar op de Nederlandse rode lijst van zoogdieren, daar staan konijnen en hazen ook op, dus het zijn kwetsbare beestjes. In elke provincie gelden andere regels. En in Renswoude, provincie Utrecht, geldt niet bouwen als er konijnen en hazen wonen. Maar een vergunning aanvragen. Nou, dat is nu dus aan de gang. Ze hadden in april al moeten beginnen met bouwen. En dan zou het komend jaar april, mei af zijn. Maar Anna bijvoorbeeld, in de Telegraaf doet zij haar verhaal. Ze is 24 en heeft een huis gekocht. En die wacht daar natuurlijk enorm op. Maar omdat het uitgesteld wordt, kan het ook wel eens zo worden dat ze het niet meer kan betalen.
0: Ja, en van uitstel komt afstel, om wat voor reden dan ook. Hè? Is natuurlijk de klassieke.
3: Ja, precies. Als het lang duurt, moet je opnieuw hypotheekafferten aanvragen. Oh, de rente is gestegen. En zo kun je als 24-jarige, die dacht dat je een huis had, mooi in de kou staan.
0: Bedankt, Nijntje.
3: Zo is het.
0: Meer dierennieuws.
3: Ja, heb jij een paard? Hou je van paarden?
0: Nou,
3: doe je iets
0: met... ik vind ze, vooral als je er dichtbij staat, vind ik ze altijd nogal groot.
3: Ja, dat snap ik.
0: Ja. Ja.
3: Je hebt ook kleintjes trouwens, hè, kleine modelletjes. Dan heette ze pony.
0: Ja.
3: Nou, elke vader en moeder die een dochter heeft, heeft vast wel een keer de vraag gekregen. Ah, mag ik op paard rijden? Mag ik een pony?
0: Mm-hmm.
3: Nou ja, dan kun je natuurlijk nee zeggen. Ik denk dat veel ouders dat ook doen. Anders hadden we meer...
0: Schijnt nogal een dure hobby te zijn.
3: Ja, precies. Hadden we meer paarden dan konijnen. In Engeland was een mevrouw die als kind nee te horen kreeg. Toen ze aan haar ouders vroeg, mag ik een paard of een pony?
0: Ja.
3: En toen ging ze My Little Ponies verzamelen.
0: Ja, ik voel hem al aankomen. Van die plastic poppetjes, paardenpoppetjes. Ja.
3: En een beetje verzamelaar houdt met 5 niet op natuurlijk. Deze mevrouw ook niet. 5000 Little Ponies in het huis van deze mevrouw.
0: In alle soorten en maten.
3: Ja, ongetwijfeld. En vast met kleertjes aan. En ik weet niet wat voor varianten je er allemaal in hebt. Maar groot en klein. Nou ja, dan kun je misschien toch beter een kleine pony in je tuin hebben.
0: Ja, dat heeft dan ook wel weer zijn voordelen. Zelf een paard in de tuin. Maar dat is ook een hoop onderhoud. Hè? Je betaalt hier bijvoorbeeld blauw aan de douchegel.
5: Ik heb laatst in de winkel echt 5 minuten voor me uitstaan kijken. Omdat voor mij in het schap in de winkel stond... een 1,5 liter fles Sanex douchegel. Hoe komen ze bij dat de behoefte is aan zo'n koeie grote fles? Wie zijn die mensen? Je weet dat er marktonderzoek wordt gedaan. Zou het de pech van Sanex zijn dat ze net bij hun steekproef... alle vreemde mensen in Nederland... met rare douchegewoonten hebben opgebeld?
6: Ik ben Fred. En ik douche regelmatig... met mijn pony Rita. Wat ik behoefte aan heb, is een grotere fles. Zodat wij, Rita en ik, elkander kunnen insmeren. Ja, ja. Wordt dat gewerkt? Dankjewel.

0: het is Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Mr. Know-It-All, Mr. Know-It-All. Nee, ik ga de voorspelbare brug niet maken. Nee, ik ben heel benieuwd waar Robert uithangt. Nou ja, ik weet het wel een beetje, want Robert, jij bent op die prachtige, nostalgische plek midden in Emmen.
3: Ja, het was even een zoektocht door de voormalige dierentuin. Het Rensenpark had dat nou met een mooi woord. Naar het biogron waar de heiden vroeger zwemmen. Ja, boomgrond is er weinig meer van te maken. Ik dacht ook, het is helemaal weg. Maar er stond helemaal nagelnij gebouw op. En in dat nagelnij gebouw is er nog wel het een en ander aanwezig. Want de Majori, we bent hier nou in een stuk van alle dierentuin waar nieuw en oud elkaar eigenlijk een handje geven. Hè?
4: Ja, dat klopt. Eigenlijk is het gebouw vooral nog zoals 10 jaar geleden is achtergelaten. Je ziet nog heel veel sporen van dat het een haaienbassin was. Yeah. Dat je hier vroeger de krabben kon vinden in de dierentuin. Dat is er allemaal nog. En we hebben onze nieuwe laag er een beetje overheen gelegd.
3: Ja, precies. Want boven de grond is... Ja, ik sta onder de boom te kijken, ja. Maar wij staan onder de grond. Nou. Ja. Maar boven de grond is het allemaal vernijd.
4: Ja, dat klopt. Maar wel met het idee van vroeger nog in het achterhoofd. Yeah. Het gebouw is ontworpen in natuursteden. In de natuursteden zie je nog allemaal kleine fossieltjes. En biogron, wat vroeger was natuurlijk in de dierentuin... Daarin stond ook het ontstaan van de wereld centraal. En is juist dat hele mooie natuursteen met die fossieltjes wel weer een hele mooie verwijzing terug naar wat het was.
3: Ja. Hé, hey, maar ik ben hier dan tiet niet west. Een hele lange tiet niet. En als ik hier nou zo sta, dan is licht... wat natuurlijk een prachtig woord is, een prachtig fenomeen. Maar licht is nou het thema hier in Diep.
4: Klopt, we hebben een lichtkunsttentoonstelling. En dat is natuurlijk symbolisch. Je bent ondergronds, het is hier donker. Het biogron, vroeger was het ook donker en wij doen het licht aan. Yeah. Wij zijn een nieuwe bewoner en wij nemen het pand over. En daarmee doen we symbolisch het licht aan.
3: Nou, ik vind het al heel bijzonder, want waar ik nou naar zit te kijken... Ja, ik heb geen idee wat het is, maar het doet me wel denken aan iets... Nou, onheimisch is het woord niet, maar het is een hele grote rode cirkel voor de mensen die er geen beeld bij moeten. Dan een klein beetje om schriem. Ja. En het spiegelt in het water, dus water is ook nog altijd een thema hier.
4: Ja, water is nog steeds een thema hier. Ja, dat klopt. Je kijkt naar een hele grote rode zon. Een zonsopkomst of een zonsondergang, dat mag je zelf weten. Met honderden spiegeltjes erin, die dansen. Ja, en hier draait het echt om licht als fenomeen in de natuur.
3: Ik vind het werkelijk iets bijzonders. Ja. Als we nog even deze kant op lopen. Je zegt al, de haaienbassins, die bent er nog. Lopen hier nog langs een heel mooi kunstwerk met... wat is het? Neonachtige lampen. Ja, neon, hè?
4: Ja, heel veel neon. Ja, dat klopt.
3: En dit, hier zwemt de haaien. Vroeg, ja, je kunt er nou niks meer van zien, want de haaien met voort. Maar het bassin is er eigenlijk nog.
4: Ja, de hele aquariumwand is er nog. Dus voor iedereen die hier nog herinneringen heeft liggen... je herkent het ook meteen nog weer terug van vroeger. Hè? Dat is natuurlijk ook het mooie, ja. En nou krijg je ook echt een idee bij hoe ontzettend dik die glaswand wel niet is.
3: Ja, want die glaswand, dat is nog de originele?
4: Ja, zeker. Dat is nog
3: kunnen we dan beneden toe?
4: Ja, tuurlijk.
3: Oh, dan we staan nou een soort van... Oh ja, ik zie hier de trap. Een soort van verhoging. Dan lopen wij hier even de trap af. Richting de wand waar vroeger misien wel honderdduizenden mensen hebben staan kijken. Naar de haaien, naar het bassin. We zijn nu op de verdieping waar de mensen dan staan. En dit is dus nog die originele glaswand.
4: En als je naast je kijkt... Dan zie je ook, we hebben een gat in de muur gezaagd... zodat je ook straks in de aquariumbak kunt gaan lopen. Dus in het haaienbassin. En dan zie je hoe ontiegelijk dik die muren wel niet zijn.
3: We lopen er nog even naartoe. Want dit ben natuurlijk ding waar je vroeger niet... dit is immens.
4: Ja, dit zag je niet. Nee. Dit is gigantisch. Dit was helemaal gevuld met water. Dus daar moet enorme druk op hebben gestaan. Dus dat moet ook wel.
3: Ja. Nou, we lopen de trap af, het haaienbassin in. Dus hier zwom de haaien vroeger. En ja, nou zie je inderdaad ook vanaf deze kant... hoe de haaien vroeger naar de mensen nemen staan kieken, wat dat betreft.
4: Ja, precies. Dat is ook wel leuk om over na te denken, toch? Ja.
3: Gigantisch wat een wand, hé. De dikte van dat glas.
4: Ja, dat is toch hartstikke mooi dat je dat ook kunt bewaren. Ja.
3: En ook hier in het haaienbassin staketsels. Ik zie daar een hele... Ik weet niet wat voor stellage dat is. Maar dat is, heeft er ook wat met te maken.
4: Ja, het zijn allemaal kunstwerken die je hier ziet. Dat is een kunstwerk van Joris Strijbos. En het zijn allemaal een soort van transparante plaatjes, glasplaatjes. Die reageren op een bepaald algoritme en dansen. En dat maakt een soort van waterschittering eigenlijk.
3: Ik moet het zeggen, dat doet het mij aan denken.
4: Ja, eigenlijk alles wat je hier ziet doet je wel een beetje denken aan water. En brengt me toch weer een beetje terug.
3: Ja. Ik vind een prachtige expositie die hier nou hangt en stiet. Mensen kunnen die natuurlijk ook bekijken. En daar bouw ik een klein beetje voor. Want 26 september, en dat is als ik het wel heb zaterdag, dan is het zover, hè?
4: Klopt. Vanaf zaterdag 11 uur is iedereen hier welkom en maken we er een grote feestdag van. We hebben van alles georganiseerd. Muziek, lekkers, rondleidingen, workshops. Dus kom vooral.
3: En natuurlijk die prachtige lichtkunst.
4: Absoluut. Prachtige lichtkunsttentoonstelling.
3: Nou, hartstikke mooi. Zaterdag dus hier in het voormalige biogrond. Het is nog altijd de biogrond. Het is wel opknapt. Maar je ziet hoe het vroeger was, Stef. Ja, en hoe prachtig het worden is. En waar nieuw en oud elkaar dus een handje geven.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
1: Lekker slapen. Dekker slapen.
2: Dekkerslapen.nl.
3: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
6: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
7: Even voor de goede orde, Maarten. Die schapen die we daarnet hoorden in dat reclamespotje.
8: Die tellen die mee?
7: Nou ja, dat duidelijk is, dat die niet meetellen in het spelletje. Niet. Want ik zie hier al allerlei dingen oplichten en berichtjes binnenkomen en zo. Nee mensen, het schapenspel is nog niet officieel begonnen.
8: Wacht daar dus op.
7: Gaan we zo meteen doen. Eerst de andere belangrijke zaken. Want het is namelijk zo'n beetje 16:30 en dat betekent het regionale nieuws.
9: Het is vrijwel uitgesloten dat de ontbrekende armband van de kunstroof in het Drents Museum nog boven water komt. Mogelijk is hij omgesmolten, dat denkt kunstdetective Arthur Brandt. De gestolen gouden helm van Cotofenesti en twee armbanden zijn door de verdachte teruggegeven, toen in ruil voor strafvermindering. Maar die derde gestolen armband is nog altijd niet terug. Reken er ook maar niet meer op, zegt Arthur Brandt.
10: Als er een deal gesloten wordt, wat ze hebben gedaan, van we krijgen een minder hoge straf als we de spullen teruggeven. Ja, dan wil je ook alle spullen teruggeven. Dan moet je wel een heel duidelijk bewijs hebben dat je het laatste stuk niet kan inleveren. Anders is er gewoon geen deal. Dus het ziet er toch naar uit dat dit stuk niet meer terugkomt. Dat die toch via een andere persoon is verdwenen.
9: Kunstdetective Arthur Brandt zei dat in de podcast Het Verhoor met Frank en Noor. Dus van onze collega's in Noord-Holland en haar nieuws. Alle nieuwgeboren katten moeten vanaf 2028 worden gechipt. Het kabinet wil daarmee het aantal zwerfkatten drastisch verminderen en zorgen dat weggelopen katten weer sneller terug kunnen naar hun baasjes. Alwin Tol van het dierenasiel in Bijlen, die gelooft daar wel in. Hij krijgt jaarlijks zo'n 1100 katten in zijn asiel.
11: Van die 1100 katten zijn er 62 die retour-eigenaar zijn gegaan. Dat is heel weinig. En die 62, daar zitten ook de katten tussen die gechipt waren en weer met de eigenaar herenigd konden worden.
9: Honden worden al verplicht gechipt en dat lijkt goed te werken. De dierenbescherming brengt 90% van de gevonden honden terug naar de eigenaar. En vier auto's zijn vanochtend betrokken geraakt bij een botsing op de N381 in Emmen. Een vrouw raakte daarbij gewond. Het gebeurde rond 10:00 voor de verkeerslichten op de kruising met de Hondsrugweg in Emmen. De politie onderzoekt nog hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren. En dat was het nieuws van u. Meer is er altijd op rtvdrenthe.nl en in onze app.
7: Hans Nienhuis, wat houden we deze middag?
12: Deze middag houden we die mix van een bleke zon en verschillende soorten bewolking bij maximale graad of 18, misschien in het zuiden van Drenthe net 19 graden. Het blijft droog en de noordwestenwind is matig en wat vlagerig. Vanavond zakt de temperatuur snel tot vannacht een graad of 5 en dan ontstaat nevel en later mist.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
16: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
15: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie.

0: Yes.
1: Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
0: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Studio Steenbergen.
7: Met René Steenbergen.

0: Diana Ross en de Supremes en Love Child. En daarvoor nog, uit de film Mad Max Beyond Thunderdome, waar Tina Turner in meespeelde. En ja, als Tina Turner toch al meedoet in die film, dan laat je er natuurlijk ook meteen eventjes de titelsong zingen. En dat werd een hele dikke hit. We Don't Need Another Hero.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, en we roepen er nog maar eens een keertje. Dat is geen flutmateriaal, Maarten.
2: Nee, het is echt rustgevend. En ik had er eerder vandaag met Marita over hoe lang wij met een kussen doen. Dat weten we niet eens.
0: Ja, dat houdt ons de hele week al een beetje bezig op de radio. Officieel schijnt de regel een jaar of vijf te zijn. Ja, ik vind het nogal ruim hoor. Ja. Ik heb altijd, je hebt natuurlijk wel eens... Nou ja, ik wil het niet al te smerig maken. Maar ja, soms dan kwijl je eens een beetje in je slaap.
2: Ja,
0: of zo.
2: Ja, je
0: en dan
2: bent niet helemaal waterdicht soms.
0: Op het moment dat ik dan al een of ander vochtvlekje of zo in mijn kussen zie... als ik kussensloop wil verschonen, nou haal ik meteen een nieuwe.
2: Ja. Nou ja, ik ben daar wat minder alert op.
0: Oh, jij hebt al een krokant kussen waarvan alles in beweegt.
2: Nee, ik ben wel het enige wat beweegt als ik op het kussen lig. Ja.
0: Nee, maar niet zo dat je s'nachts wakker gehouden wordt... doordat je van alles wordt
2: krielen. Geluiden uit mijn kussen, nee gelukkig niet.
0: Okay.
2: Nee, zo erg is het niet.
0: Nou, goed.
2: Nee, maar we hebben prachtkussens. Om weg te geven.
0: Ja.
2: Daar komt het op neer.
0: Heerlijk naar Dromenland. Heerlijk kun je daarop slapen. En je krijgt er niet één, maar twee. Nou, heb je het over slapen, dan heb je het over schaapjes. En dit spel spelen we de hele week al. Ik ga nu ook weer twee platen draaien. En het kan maar zo zijn dat je daar schapengeluiden in hoort.
2: Nou ja.
0: Misschien wel één keer, misschien ook wel tien keer.
2: Dat hoort toch niet?
0: Of alles wat daartussen ligt. Nee, en daarom hoop ik ook dat het goed genoeg opvalt. En dat je het juiste aantal weet te turven.
2: Ja.
0: Daar gaat het een beetje om. En natuurlijk hopen dat je onderweg niet in slaap valt. Want dat is het gevaar van schaapjes tellen.
2: Ja, maar doe dat op een goed kussen, dan dat is de beste combinatie. Nu nog even
0: niet. Ja, je kunt het goed verkopen. Hoe dan ook, gespitste oren, die zijn essentieel bij dit spelletje. Ik heb dus twee liedjes, dat gaat een minuutje of zes duren ongeveer. Dat doe je natuurlijk altijd al extra ingespannen luisteren naar deze uitzending, dat begrijp ik wel. Maar nu moet er nog net even een tandje bij, dus zet de radio eventueel nog een klein beetje harder.
2: Zet maar ook een auto aan de kant, want dat stoort ook alleen maar.
0: Niks hoeft te missen. En vertel ons straks aan het eind van de tweede plaat hoeveel schapen je gehoord hebt. Dan gaan we zo'n beetje in, wat zullen we doen? Een beetje de laatste halve minuut van het tweede plaatje of zo. Zetten we hier de lijnen open. En dan gaan we mensen in de uitzending halen. En de eerste met het goede antwoord, die dat doorbelt, die wint die twee hoofdkussens.
2: Ja.
0: Zo simpel is het.
2: Goeie deal.
0: Ja. 0592-3311-88, dat is het nummer dat je daarvoor kunt gebruiken. Bellen dus straks in de laatste tellen van het tweede liedje. Wordt nu al gebeld, vind ik heel knap. Ik heb
2: iets
0: nog geen schaap gehoord.
2: Iets te vroeg.
0: Ah, dat zijn mensen die de telefoon op programmeren, denk ik.
2: Dat zou,
0: zou best kunnen.
2: En dan meeluisteren, denk ik, dan hoor ik vanzelf.
0: Ja, dat zou best kunnen. Hoe dan ook, hou het goed in de gaten de komende 5,5 tot 6 minuten. En vertel ons straks via 0592-3311-88 hoe vaak je een schaap hebt gehoord. Succes!

0: Nou, OMD met Forever Live and Die. En daarvoor nog onze eigen regionale heldinnen Anouk en Jora met hun stoute schoenen.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, om de flauwe grap dan maar even te maken. Blijkbaar hebben weer heel veel mensen de stoute schoenen aangetrokken om kans te maken op die hoofdkussens.
2: Wij dachten, we geven ze volgende week weg als prijs, de stoute schoenen.
0: De stoute schoenen, dat zou toch leuk zijn.
2: Ja.
0: Nou, we gaan eens even kijken hoe het met het schapentellen gegaan is. Eens even kijken. Hallo, op lijn 1, wie hebben wij hier?
3: Ina Kok.
0: Met wie?
3: Ina Kok.
0: Ina Kok. Oh, Ina, doe hem even van de handsfree af, want ik hoor eigenlijk alleen maar medeklinkers.
3: Ja, oké. Okay.
0: En doe de radio even uit.
3: Ja, heb ik.
0: Ja, zo is het al ietsje beter. Hé, hey, Ina, heb je met viltstift en kladblok naast de radio gezeten?
3: Wel naast de radio, ja. Ja, inderdaad. Ja.
0: En is het gelukt met het schaapje tellen?
3: Ik heb er volgens mij maar één gehoord.
0: Eentje maar?
3: Ja.
0: Was het schapenhok zo dun bevolkt vandaag?
3: Nou, kennelijk.
0: Weet je het heel zeker? Eén schaapje gehoord? Ina?
3: Moest het er meer zijn dan?
0: Ja, dat is de vraag aan jou.
3: Ja, nee, ik heb er maar één gehoord.
0: Het had natuurlijk kunnen zijn dat je misschien toch een beetje ongemerkt ingedut was. Dat je daar een paar schapen gemist had. Maar nee, het was een beetje flauw, het was er echt maar eentje. Ja, klopt.
3: Nee,
0: ja.
3: Hey,
0: kun je een nieuw kussen gebruiken, Ina?
3: Zeker weten.
0: En twee ook wel, denk ik.
3: Twee ook wel, ja.
0: Nou, dan gaan we dat toch helemaal regelen. En dan gaan we dat mooi even afspreken met jou. En dan kun jij binnenkort heerlijk onderweg naar dromenland. En eindeloos doorslapen zonder wekker op die nieuwe kussens. Leuk, hè?
3: Heel vriendelijk bedankt alvast.
0: Ja, nou, de telefoonlijn is op dit moment weer een beetje kwaliteit AliExpress. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen met één schaapje. Ina, we gaan het allemaal regelen met je. En heel veel plezier ermee.

0: Ja, die Ina, die was wakker genoeg, hè? 1 schaapje slechts. Zo kan het gaan, ja. De ene keer is het 1. Ik heb eerder vandaag al een stuk of 7 of 8 bij Wim gehoord, geloof ik. Eerder vandaag, ja. Misschien zijn het er morgen wel 10. Wie zal het zeggen? We spelen er nog een paar dagen. Morgen nog 4 keer en zaterdag ook nog weer 2 keer. Een keertje in Hemeltiet en nog een keer bij Ruben in de Zizo zaterdagshow. En dan is die pallet met al die hoofdkussens die hier beneden in de parkeergarage staat ook wel leeg. Morgen het eerstvolgende rondje van het schapenspel, zoals het inmiddels in de Drentse volksmond al is gaan heten. Weer rond 8:30. Dus zorg dat je er dan weer bij bent. Dan is er weer een nieuwe kans. Michael Bublé hoorde je en Everything. Zometeen tussen 5 en 6 kijken we terug op de afgelopen radiodag. En daarin natuurlijk nodige aandacht voor het WK wielrennen dat er aan zit te komen over een paar jaar. Superleuk. Hoor je zometeen de details over en nog veel meer. En tot die tijd, Barry White.
1: One ticket, please.

0: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
12: Dus kom langs.
15: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Hans, waar liggen de regenjassen?
18: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
19: Allsafe geeft ruimte.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
24: Radio Drenthe.
25: Studio Steenbergen.
24: Met René Steenbergen.

0: heerlijke niks aan de hand muziek, hè, van Christopher Cross en Alright.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou ja, niks aan de hand, niks aan de hand. Dat is in de Drentse actualiteit wel even anders, Maarten.
3: Nee, dat klopt, maar daar zingen we dan ook niet over.
0: Dat klopt, dat is een vak.
3: Ja. Ja, dat zingen zeker, ja. Nee, we hadden het vandaag over de controles op de stations van Emmen en Zwolle. Daar zijn weer doorlopende controles ingevoerd.
0: De perroncontroles, hè, zoals dat officieel heet.
3: Precies. Ja. Arriva gaat weer alles en iedereen controleren in de strijd tegen de overlast op die trein van zwartrijders en overlastgevende asielzoekers. Rover, de reizigersvereniging, zegt dat is geen, wat zij dan noemen, duurzame oplossing. Dus op de lange duur heb je er niet zoveel aan. Rover wil dat de overheid harder ingrijpt om de overlast definitief onder controle te krijgen. Kunstdetective Arthur Brand die gelooft niet dat de derde armband die uit het Drents Museum werd gestolen nog ooit terugkomt. Waarschijnlijk is hij omgesmolten, denkt Brand. Anders hadden de daders hem al moeten inleveren toen ze een deal sloten om strafvermindering te krijgen. Bij die inbraak werd dus ook de gouden helm van Cote Funesti en 3 gouden armbanden gestolen. 2 armbanden en de helm zijn weer terug. En in en naast een oude melkfabriek in De Groeven komen 20 huizen. Er was een bouwplan voor. De Raad van State heeft daarvoor nu groen licht gegeven. Een buurman die had er problemen mee. Zijn bezwaren zijn van tafel geveegd.
0: Verder ook geen konijnen en vleermuizen?
3: Nog niet gesignaleerd. Zwaluw wordt nog opgezocht. Ja, vleermuis misschien. Nee. Volgens de Raad passen de woningen prima in die omgeving. En zijn er ook genoeg parkeerplaatsen voor de nieuwe huizen. Dus het plan kan door.
0: Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws kun je allemaal terugvinden in de app. En natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl.

0: grunniger troubadour Jan Henk de Groot en ik vernieuw hem hier wel. Ja, het is gelukt, hè? Het WK wielrennen en het WK parawielrennen komen naar Drenthe en Groningen. Nou, niet in 2032, zoals eerst de bedoeling was, want die WK gaat naar India. Maar 2 jaar later komt het toch echt onze kant op. Het werd gisteravond bekendgemaakt tijdens het congres van de Internationale Wielerbond UCI in Canada.
1: So the 2034 UCI Road and Paracycling World World Championship, including paracycling, are awarding to Groningen, Drenthe, in the Netherlands.
0: Ja, en die boodschap zorgde voor veel blije reacties. Onder andere bij onze commissaris van de Koning, Agnes Mulder. En net voor vertrek terug naar Nederland reageerde ze samen met initiatiefnemer Thijs Rondhuis.
2: Ja, wat een feest. Wat ontzettend geweldig. Dat is gelukt, hè. En ja, dat doen we natuurlijk ook om iets positiefs terug te geven vanwege Nijbegun. Hè. We hebben heel wat moeilijkheden ook bij ons in de provincie gehad. En wat is het dan mooi dat je over een heel aantal jaren ook iets terug kan geven. Waar de inwoners van Drenthe wat aan hebben. En ik ben daar heel blij mee. Dus ja, ik ben heel blij aan hier te plekken.
3: Ja, nu duurt het nog wel 8 jaar in plaats van 6 jaar voordat het WK naar Noord-Nederland komt. Is dat eigenlijk een probleem?
2: Nou ja, je wil gewoon goede voorbereidingstijd. Hè? Dit moet niet alleen maar iets worden wat eventjes plaatsvindt in een paar weken bij ons in de provincie. Dus je hebt ook dat je de breedtesport goed in de etalage wil zetten met elkaar. Er zijn heel veel dingen die georganiseerd kunnen en mogen en moeten worden. En dus daar heb je ook wel wat tijd voor nodig. Dus het is niet heel erg dat het 2 jaar naar achteren schuift.
3: Ja, nou komt er in 2034 ook een wereldkampioenschap voor pararenners naar Noord-Nederland voor mensen met een fysieke beperking. Hoe belangrijk is dat geweest om de UCI over de streep te trekken?
4: Ja, we hebben het gevoel dat dat een van de onderscheidende dingen geweest is. Er is nog maar 2 keer eerder een gecombineerd kampioenschap geweest. Alleen bij de superkampioenschappen, 1 keer in de 4 jaar. En ja, dat paracycling past natuurlijk fantastisch bij Drenthe. We hebben het WK paracycling en nog gehad in 2019. Dus inclusiviteit, iedereen kan meedoen. Dat is een hele belangrijke geweest. Maar we hebben ook echt gemerkt bij de UCI dat zij met het funnen van het wereldkampioenschap een bijdrage kunnen leveren aan het herwinnen van trots en identiteit bij een regio. Dat heeft bij hun ook heel erg meegespeeld dat dit meer is dan alleen een wereldkampioenschap. Dat hier een plan achter zit. En wat uiteindelijk een grotere doel heeft dan alleen maar een wielerwedstrijd gedurende 9 dagen.
3: Ja, het duurt natuurlijk nog heel lang. Maar wat gaan wij in Drenthe van dat wereldkampioenschap wielrennen zien? Het is een Gronings-Drents feestje, maar wat gaan we vooral in Drenthe zien?
4: Ja, het is nog een poosje weg natuurlijk. We hebben wel plannen, Agnes. Hè? We hebben wel ideeën, maar wat in ieder geval zeker is, is dat de individuele tijdritten gaan plaatsvinden in Noord-Drenthe met het TT-circuit als start- en finishgebied. Maar de routes zullen door de 3 Noord-Drentse gemeenten gaan. En voor de rest gaan we kijken hoe we een goede balans kunnen vinden tussen beide provincies.
0: Ja, dat zei Thijs Rondhuis, een van de initiatiefnemers en organisatoren van de WK wielrennen in 2034 in Groningen en Drenthe. Hij noemt het WK een van de grootste sportevenementen van de wereld. Nou, commissaris van de Koning Agnes Mulder die voegde er nog aan toe dat het een dik, vet compliment aan Drenthe is. En oud-wielrenner Gert Jacobs die heeft ook gereageerd. Die noemt het een bak reclame waar een paard de hik van krijgt.

0: verhaal over de bokser Ruben Hurricane Carter op muziek gezet door Bob Dylan, Hurricane Part 1. Het Drents Archief roept op terughoudend te zijn met het gebruik van AI of AI bij archiefonderzoek. Het archief krijgt allerlei vragen over bronnen die uiteindelijk helemaal niet blijken te bestaan. Ja, dat is natuurlijk raar. Ellen van der Velds van het Drents Archief vertelt wat er zoal mis kan gaan.
1: Ja, het gaat alle kanten op. Maar wat we vooral zien is dat we heel veel vragen via de mail binnenkrijgen van mensen die bijvoorbeeld met stamboomonderzoek bezig zijn. En die hebben dan een hele uitgebreide vraag. Soms krijgen we een compleet familieverhaal al te horen, of we krijgen een stamboom voorgelegd met de vraag of wij dan alle bijbehorende actes kunnen vinden en het liefst even kunnen scannen en op kunnen sturen. Maar als we dan verder in zo'n vraag duiken, ja, dan zien we heel veel gegevens die eigenlijk helemaal niet bij die vraag passen. Dus we zien namen, jaartallen of een inventarisnummer. Dat is een uniek nummer dat gekoppeld is aan een bepaald archiefstuk, wat dan helemaal niet met elkaar matcht. Dus dan krijg je hele rare vragen die wij eigenlijk niet goed kunnen beantwoorden.
2: En heb je enig idee hoe dat dan werkt bij AI? Wat er dan gebeurt waardoor mensen dit wel krijgen en denken dat dit werkelijkheid is?
1: Ja, wat een AI-tool doet, is een soort antwoord voorspellen op basis van een hele grote hoeveelheid content die hij online kan vinden. Hij geeft dus als het ware een meer logisch antwoord, maar niet altijd het juiste. In het geval van stamboomonderzoek is dat bijvoorbeeld, ja, als ik zoek op Jan de Vries is in Emmen, dan vind ik in onze database al 50 Jannen de Vries die geboren zijn in Emmen. Maar geef ik AI geen context mee of beperkt context mee, bijvoorbeeld ik geef geen geboortedata, geen overlijdensdata, geen namen van ouders of grootouders, ja, dan gaat AI voorspellen, die gaat op basis van wat hij weet een antwoord verzinnen. En dat antwoord dat lijkt heel echt, lijkt heel overtuigend, maar het wordt vaak met geen enkele bron ondersteund. Mm-hmm. En dat noemen we hallucineren. En dat doet AI best wel vaak als het om archiefonderzoek gaat.
2: Wat is het gekste dat je hebt gezien?
1: Nou, we krijgen best wel veel vragen van dezelfde strekking. Mensen die toch een naam zoeken waarvan AI zegt, ja, die moet in jouw stamboom voorbij komen. Nou, we kunnen de hele archiefcollectie op de kop zetten, maar we komen zo'n naam niet tegen bijvoorbeeld. Dat zien we wel heel vaak. Wat we ook wel eens zien is dat mensen bijvoorbeeld iets zoeken in onze collectie van de Maatschappij van de Weldadigheid. Mm-hmm. En dan komen ze met ondersteunende archiefnummers, dus die inventarisnummers. En dat blijkt dan te gaan over een zuivelfabriek of over de etstoel of over, nou ja, elk willekeurig ander onderwerp in de Drentse geschiedenis. Dus ja, die combinatie van onderwerp plus een uniek nummer, dat zien we wel vaak misgaan.
2: Ja, kijk, het valt jullie op, hè? Jullie zijn professionals op dit gebied. Maar zouden wij het als leken ook moeten kunnen zien dat AI is gebruikt?
1: Nou, AI gebruiken is niet zozeer het probleem. Het probleem ontstaat eigenlijk wanneer je een AI-antwoord meteen voor een gecontroleerde bron aanziet. En dat is niet zo. Dus wij raden helemaal niet af om AI te gebruiken. Mm-hmm. Maar gebruik het dan wel op een soort andere manier dan dit. Vertrouw niet blind op alle feiten en aktennummers die genoemd worden. Maar gebruik het echt als een soort onderzoeksmaatje. Dus vraag AI heel goed om uit te leggen wat een bepaald beroep wat eerder bestond betekende. Wat dat inhield, zo'n baan. Maak je verhaal compleet. Laat hem zoektips geven van ik wil iets meer weten over dit onderwerp. Welke bronnen zou ik daarbij kunnen gebruiken? Dat helpt bij je onderzoek.
2: Ja.
1: Maar gebruik het niet blind als waarheid en blijf altijd zelf nadenken.
0: En dat is een heel goed advies van Ellen van der Velds van het Drents Archief.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ICTpitstop.nl.
6: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark
7: en het DJ Jari Live.
6: Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
8: Exact 1 minuut over 5:30. Het Drentse nieuws krijg je van Maarten Stultjes.
9: Het is vrijwel uitgesloten dat de ontbrekende armband van de kunstroof in het Drents Museum nog boven water komt. Mogelijk is hij omgesmolten. Dat denkt kunstdetective Arthur Brand. De gestolen gouden helm van Cotofanesti en 2 armbanden zijn door de verdachte teruggegeven, toen in ruil voor strafvermindering. Maar die derde gestolen armband is nog altijd niet terug. Reken er ook maar niet meer op, zegt Arthur Brand.
10: Als er een deal gesloten wordt, wat ze hebben gedaan, van we krijgen een minder hoge straf als we de spullen teruggeven, ja, dan wil je ook alle spullen teruggeven. Dan moet je wel een heel duidelijk bewijs hebben dat je het laatste stuk niet kan inleveren. Anders is er gewoon geen deal. Dus het ziet er toch naar uit dat dit stuk niet meer terugkomt. Dat die toch via een andere persoon is verdwenen.
9: Kunstdetective Arthur Brand zei dat in de podcast Het Verhoor met Frank en Noor. Dus van onze collega's in Noord-Holland, NH Nieuws. 4 auto's zijn vanochtend betrokken geraakt bij een botsing op de N381 in Emmen. Een vrouw raakte daarbij gewond. Het gebeurde rond 10:00 voor de verkeerslichten op de kruising met de Hondsrugweg in Emmen. De politie onderzoekt nog hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren. En dat was het nieuws van u. Meer is er altijd op rtvdrenthe.nl en in onze app.
8: En dan gaan we de weer technische zaken weer eens eventjes doornemen. En met wie kun je dat beter doen dan met Hans Nienhuis? Mooi Hans.
11: Mooi René, goedemiddag. Hoi.
8: Hans, dit zijn zo van die dagen. Dat gaat een beetje ongemerkt aan mij voorbij of zo. En dan loop ik langs een kalender en denk, verrek, het is al eind september.
11: Ja, en dat terwijl we eind augustus dachten van, nou, die bomen die gaan al te kleuren, dat gaat snel allemaal dit jaar.
8: Ja.
11: Nee, de logica lijkt een beetje zoek te zijn, maar het weer is deze week en zeker ook een stukje van volgende week nog iets blijven hangen in de nazomer. En die bomen die zijn al een maand eigenlijk in een soort stilstand beland. Het wordt allemaal niet bruiner, het wordt ook allemaal niet groener meer. Dan denk ik, wat is dit voor 5e seizoen dan? Aan de andere kant, het is wel prettig, want als je vandaag uit de wind en in de zon zat, ja, dan was het eigenlijk gewoon zomer. En die wolken, nou ja, een paar van die vriendelijke stapelwolkjes waren er dan. En verder van die hoge vegen die de zon een beetje konden hinderen zo nu en dan, maar het niet

0: echt blokkeren of zo.
1: Wel mooie plaatjes hoor.
0: Ja, het is een prettig gezicht buiten nu. Je kunt echt voelen aan alles dat het wel najaar is. En toch kun je nog een klein beetje genieten van wat nazomer.
1: Ja, en gaat dat nog een tijdje zo door, denk je?
0: Nou, daar lijkt het eigenlijk wel op. We zien nu aankomende avond en nacht dat de temperatuur flink gaat dalen. Het is vannacht een graad of 5 in de weerhut en op neushoogte. En op de grond misschien maar een graad of 3. De wind valt vrij snel weg zometeen, dus het wordt een hele rustige nacht. En dan gaat er wat nevel en mist ontstaan. Het kan morgenochtend hier en daar een klein wereldje zijn. Andere plekken hebben wat beter zicht en hebben gewoon wat ochtendgrijs. Maar dat blijft deze keer niet hangen, want de zon gaat het lukken om het weg te branden. Dus morgen in de loop van de ochtend verdwijnt die bewolking. En eigenlijk krijgt de zon het dan bijna helemaal voor het zeggen. Er blijft nog een veegje hoge wolken over en dat is alles. En bij een zwakke zuidelijke wind wordt het 20 tot 21 graden in de middag. Prettige dag, niets aan de hand, zeker een mooi najaarsgevoel. Beetje na zomer zelfs dus.
1: Na zomer, wie had dat gedacht hè?
0: Ja, en als we dan kijken naar waar dat hoge drukgebied terechtkomt, ten oosten van ons, boven het continent, daar blijft hij eigenlijk wel een week liggen. Het is niet een heel uitgesproken exemplaar zometeen, een beetje slordig op de weerkaart, maar wel voldoende om die zuidelijke stroming in gang te houden. In het weekend op zaterdag en zondag hebben we beide dagen een graad of 20 tot 21. Wel wat meer bewolking, het ochtendgrijs heeft moeite om op te lossen en ook in de middag zul je een mix zien van grote brede wolkenvelden of grote brede opklaringen. Het hangt er net vanaf waar die terechtkomen, dus de ene kant van de provincie kan boffen en de andere kant kan in het grijs blijven steken. Maar beide dagen lijken dus veel op elkaar en het is ook gewoon droog. Nou, begin volgende week nog steeds een zuidelijke aanvoer en dan komt er nog wat mildere, wat zeg ik, warmere lucht onze kant op. Maandag een graad of 22, misschien in het zuiden van Drenthe richting 23. En heel stiekem, als ik richting dinsdag en woensdag kijk, ruim 24 graden op de thermometer. Het zuiden van het land gaat een tropische dag, of een tropisch om mij dan.
1: Dat is wel heel enthousiast dan.
0: Dan moet je naar Frankrijk voor een tropische dag. Het zuiden gaat de zomerse dag binnenhalen met 26, 27 graden in Limburg. Nou, bij ons gaan we dus tussen de 4 en 25 graden uitkomen, zoals het nu lijkt. Maar ja, dat is 5 dagen vooruit. Ik durf het nog niet helemaal weg te geven, maar de kaarten liggen er goed bij.
2: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flowerdome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
3: Gezellig naar Vitalis!
2: Vitalismarkten.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
5: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hey Raymond!
9: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Hey Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Studio Steenbergen.
18: Met René Steenbergen.

0: muziek van Madness en Embarrassment. Vanaf 1 januari 2028 moeten alle pasgeboren katten verplicht gechipt worden. Dat wil het kabinet. Meer gevonden katten kunnen dan worden teruggebracht naar hun baasjes. En bovendien kun je het aantal zwerfkatten ermee tegengaan. Aldin Tol van het dierenasiel in Bijlen, ja, die gelooft er wel in.
1: Uiteindelijk hoop ik dat wel. Dat zal er nog wel een paar jaar overheen gaan. Maar je moet rekenen. Kijk, wij als asiel wij vangen natuurlijk al jaren zwerfkatten op. Mm-hmm. Wij zijn ook al jaren verplicht om alles te chippen wat bij ons weggaat en te kastelen, te steriliseren. Ja. En toch zie je dat het aantal zwerfdieren niet afneemt, maar alleen maar toeneemt.
2: Maar hoe kan dat dan? Dat je dan toch een toename ziet in het aantal zwerfkatten?
1: Ja, geen idee. Nee, dat door de jaren heen. Dit jaar is helemaal extreem. Maar je ziet elk jaar dat er een toename in zit. En je zou verwachten van, als je kijkt, wij vangen per jaar tussen de 1600 en de 1700 katten op. Die allemaal geholpen worden. Ja, dan zou je ook zeggen, dan moet toch een keer die cijfers naar beneden gaan.
2: Ja, dan zou je effect moeten zien, toch?
1: Ja, en dat is niet zo.
2: Nee, en hoe groot is het probleem met zwerfkatten? Veroorzaken die veel overlast?
1: Wat wij horen natuurlijk wel, en wat je natuurlijk in de zomer ook ziet, heel veel met de kittens, die overal geboren worden. En die dan ook weer uiteindelijk bij ons terechtkomen. Ja. Kijk, je moet rekenen, ik heb even de cijfers erbij gepakt. Als ik voor dit jaar kijk, hebben wij inmiddels bijna 1100 zwerfkatten dit jaar binnengekregen. Mm-hmm. Van die 1100 katten zijn er 62 die retour eigenaar zijn gegaan.
2: 62 van die 1100?
1: Ja.
2: Dat is heel weinig.
1: Dat is heel weinig. En die 62, daar zitten ook de katten tussen die gechipt waren en weer met de eigenaar herenigd konden worden.
2: Jeetje.
1: De rest niet. Dus dat geeft wel aan hoe groot het probleem is.
2: Ja, en wat gebeurt er dan met de rest? Die komen dan op straat terecht.
1: Ja, en die worden dan, door de dierenambulances komen die bij ons terecht.
2: Ja.
1: En van die 62 zit er ook een aantal tussen die de toer-eigenaar gaan, die dus geen chip hadden. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wel weer naar een eigenaar gaan.
2: Ja.
1: Kijk, en dat is ook een beetje het andere probleem. Een hond vindt men heel normaal, die hoort niet op straat te lopen. Die wordt gelijk een dierenambulance gebeld als ergens een hond loopt.
2: Ja.
1: Maar katten, mensen vinden ze wat ondergeschikt of zo. Dat hoor je hier ook vaak, dat mensen zeggen, ja, maar hij loopt daar altijd.
0: En dat zei Aldin Tol van het dierenasiel in Bijlen.

0: Halverwege.
1: En zo heet het liedje ook, Halverwege van Suzanne en Freek. Ja, ook vandaag was er even na 1 uur weer een hulplijn. En daarin deed Arjan van der Mark, artistiek leider en dirigent van Koorschool Drenthe, een oproep voor een kerstproject.
2: Voor onze kerstconcerten zoeken wij projectzangers die met ons mee willen doen.
3: Ja, en jullie hebben al wel een groepje bij elkaar, geloof ik.
2: Ja, dat klopt. Maar we kunnen nog ongeveer 10 zangers in de verschillende stemgroepen erbij gebruiken. En dan zit het koor echt vol.
3: Ja, en de verschillende stemgroepen hoor ik jou zeggen. Welke stemgroepen zoek jij je nog zangers in?
2: Zowel mannen en vrouwen, beide hoge en lage stemmen. Dus zeg maar alle 4 stemgroepen kunnen we nog wel mensen gebruiken.
3: Oké. En je moet wel een beetje ervaring hebben, denk ik, met zingen.
2: Ja, je krijgt een link naar een map met bladmuziek en oefenopnamen. En dan is het in principe de bedoeling dat je het thuis instudeert. En dan in een repetitie of 6-7 zetten we de hele boel onder elkaar. En dan gaan we de concerten in.
3: Oké, en wat wordt er dan zoal gezongen? Wat ga je repeteren?
2: Kerstmuziek, maar dat is vrij logisch als je kerstconcerten gaat geven. Maar er zit muziek bij van Buxtehude, Henry Purcell. Echt oude klassieke muziek, zeg maar, die we daar gaan zingen.
3: Je krijgt dan dus thuis kun je gaan oefenen. Maar komen jullie ook nog bij elkaar om samen te oefenen?
2: Ja, we gaan 6 of 7 repetities gaan we samen houden om de boel onder elkaar te zetten.
3: Kijk, ja, ik zie ook inderdaad een aantal data hier op papier staan. En het begint geloof ik op 20 oktober, hè?
2: Ja, dat klopt.
3: En dat is op de dinsdagavond, dus dan moet je wel zorgen dat je dan kan. Dan houden dinsdagavonden dus vrij.
2: Precies.
3: Ja, en vervolgens gaan jullie natuurlijk optreden met het hele koor. En wanneer is dat?
2: Uit mijn hoofd 4 december in Zuid-Laren, 12 december in Emmen en 24 december in Borger.
3: En verder, maakt je leeftijd nog wat uit, hoeveel ervaring je hebt?
2: Nee, leeftijd maakt niet uit, ervaring maakt wel uit.
3: Ja, en wat is een beetje het niveau? Wat je ongeveer moet hebben?
2: Nou, je moet echt wel een gevorderde zanger zijn, hoor, om dit te kunnen doen.
3: Dus je zoekt wel gevorderde zangers, maar ik neem aan, als je iemand hebt die zich aanmeldt, dat je ook zegt van, nou, kom even langs, dan kunnen we gaan zingen en dan even kijken of het
2: precies,
3: wat voor je is.
2: Precies, ja hoor, dan gaan we altijd kijken wat haalbaar is.
3: Ja. Mensen die nu luisteren en denken, hey, dit lijkt me wel wat, waar kunnen zij zich aanmelden?
2: Via de mail, info@koorschooldrenthe.nl.
3: Ja.
2: En dan nemen we vanzelf ook weer contact op.
1: Ja, zo simpel kan het zijn. Hè? Gewoon even zoeken op de koorschool in Drenthe. En misschien zing je binnenkort al die mooie kerstmuziek wel mee. Ja, daar is hij voor, hè? De hulplijn. Elke middag even na 1 uur is hij beschikbaar voor je. Zoek je medewerkers voor je zaak, voor je clubje, voor je vereniging. Zoek je nog iets, een ontbrekend item voor je verzameling. Wat dan ook, de hulplijn die is ervoor. Allerlei oproepjes zijn van harte welkom. Wil jij, net als deze Arjan van der Mark van Koorschool Drenthe, ook een keer in de hulplijn? Super simpel. Gewoon even een mailtje sturen naar hulplijn@rtvdrenthe.nl. Ja!

0: van de Bluebells en Young at Heart. Nou, we kunnen nog even naar de avonturen van onze opjakker van dienst, Robert. Want die keek vanochtend met grote ogen naar zijn geplande routelijstje, hoor. Hij mocht namelijk naar het uitje van de vrouwen van nu. Waar deze week maar liefst 800 Drentse vrouwen aan meedoen. Nou, dat Robert de opjakbak daarvoor over de grup moest sturen, dat nam hij daarbij maar een keertje voor lief.
1: Ik hoop dat ik doorkom, dat de verbinding stand houdt. Want wij zijn de provinciegrens even overkrasgerd. Want het dorp, dat is Giethoorn. En ja, werkelijk waar, ik ben hier ontoerd in Niet-West. Je hoort altijd de verhalen over buslading vol toeristen. En dan vooral vanuit Azië die hier rondloopt. Dat is ook echt het geval. Het is bijzonder om dat toch te zien. Bodenvol. Maar niet alleen maar, want ja, ook de vrouwen van nu bent hier in grote getalen aanwezig. En ik geloof, ja, een mannetje wou ik zeggen, maar het is eigenlijk een vrouw of 200, Ina, of niet?
2: Ja, 200 per dag. We doen 4 dagen. Dus we hebben 800 vrouwen in de weer.
1: Kan je hier gewoon naar aan, of niet?
2: Ja, ze heeft me wel gezegd dat het niet eenmaal zoveel bezoren had.
1: Oh, nee, nou, nee. Gelukkig. Ja. Hey, we starten hier op een prachtige plek midden in het centrum van Giethoorn bij een klein scheepswarfje eigenlijk, hè?
2: Ja, dat is de puntenwerf van Schreur. En die maakt dus nog ouderwetse punters. Yeah. En we hebben net alleen wat een uitleg gehad. En nou, ik vind het knap dat ze dat volhouden hier.
1: Yeah. Ja. Ja, maar nog helemaal op de ouderwetse wiese. Als ik even de kop omhoog steek, ben buiten gaan staan. Want binnen bent wat mensen van de scheepswarf nog uitleg aan het geven. Er wordt ook al gelachen, hoor ik. Dus het loopt op zijn einde, denk ik.
2: Ja, ik denk het wel, hoor. Zeg, er zijn ook al vrouwen die gaat weer richting de rondvaartboord van Smit. Ja. En dan gaat ze nog een rondvaart over het Gieterse Wiede maken.
1: Juist, want jullie bent vanmorgen hier begonnen met een rondvaart? Of?
2: Ja, nou, we hebben eerst koffie gedronken bij Smit in, aan het Zuiderpad. En nou, toen houden dus spullen in 4 groepen verdeeld. En 2 bussen, 2 boten. Eén boot gaat die gaat naar het Oldemoortus, het museum hier. Yeah. De andere boot gaat hier naartoe. De bus gaat naar het Magisch Hoeven in Kallenkoorden. En er is een bus die redt door de natuur. Die heeft een gids met van natuurmonumenten mee.
1: Dus er bent 50 dames, zeg maar, per excursie, ja. Vak.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
1: Ik denk dat je 200 vrouwen binnen hebt, dan wordt het ook een keer behaakt.
2: Ja, maar met 50 wordt het wel lastig. Dan zal die nog niemand niet lusten.
1: Nee, maar het is, nee, is dat ervaring?
2: Ja, dat is ervaring. Dat is ervaring. En dan zeg ik er wel eens achter van, we kunnen allemaal wel samen zingen, maar niet samen proden. Nee. Dus dan hoop ik dat overkomt. Maar ach, meestal lusten ze wel goed. Hè?
1: Je hebt elkaar misschien ook een poos niet zien en dan moet er weer een boel beprat worden.
2: Ja, maar een vrij groot aantal die met de bus komen. En, nou, en in de auto kun je ook praten, hè? Als je met z'n handen in de auto zit. Ja. Dus me dunkt, dan kun je ook nog wel even 3 kwartier stellen weer en dat je niet praat.
0: En zo gaat het dan, hè, tijdens die bijeenkomsten. Mooi. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur. Johan Derksen met muziek voor volwassenen. Veel plezier daarbij en een mooie avond.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
11: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
12: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
13: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
20: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
22: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Radio Drenthe.
0: Muziek voor volwassenen.
7: Met Johan Derksen.

Alle nummers die u dit uur hoort zijn gecomponeerd door de Amerikaanse songwriters Doc Pomus en Mort Schumann. Het was een single van Elvis Presley. Het werd de nummer 1 hit in België, het nummer 5 in Nederland en Amerika, 6 in Noorwegen en 25 in Duitsland. En er verschenen nog covers van Dwight Yoakam, Ry Cooder en Robert Plant. Elvis Presley, Little Sister.

Elvis Presley, Little Sister. Ralph Donner, dat was een rockzanger uit Chicago met een Elvis Presley geluid. Hij was de zanger van de Rockin' Five, de Gents en de Sparkle Tones. Maar hij overleed op 41-jarige leeftijd. Ralph Donner, School of Heartbreakers. Here you

Terrell Donner, School of Heartbreakers. Ray Peterson uit Texas had grote hits met Tell Laura I Love Her, Corina, Corina en The Wonder of You. Maar in de jaren 70 werd hij plotseling predikant in de Baptistenkerk. Ray Peterson, Teenage Heartache.

Ray Peterson, Teenage Heartache. Gene McDaniels uit Kansas City begon als gospelzanger in de Echoes of Joy en later zong hij nog in de Mississippi Piney Woods Singers. Hij schreef nummers voor Roberta Flack, Ray Charles, Della Reese, John Legend en Sweetwater. En deze single van hem eindigde 7 in de Amerikaanse hitparade. Gene McDaniels, Spanish Lace.

Maxine McDaniels, Spanish Lace. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika voor de Drifters met leadzanger Ben E. King. En er verschenen 406 covers, onder meer van Jerry Lee Lewis, Paul Anka, The Swinging Blue Jeans, The Righteous Brothers, Cliff Richard, Emmylou Harris, Dolly Parton, Neil Diamond, Tom Jones en Ian Gillan. The Drifters, Save the Last Dance for Me.

The Drifters, Save the Last Dance for Me. Dion en de Belmonts uit de Bronx in New York. Dat was de band van zanger Dion DiMucci. En de Belmonts, dat waren muzikanten die in de omgeving van Belmont Avenue woonden. Het nummer eindigde 2 in Canada, 5 in Amerika en 28 in Engeland. Dion en de Belmonts, A Teenager in Love.

Dion en de Belmonts, Teenager in Love. Liedzanger Benny King van The Drifters ging solo verder en had meteen grote hits. Stand By Me, Spanish Harlem. Deze opname werd geen hit. Er verschenen nog wel covers van Bill Morton, Wayne Fontana en de Nightbenders, de Midgill 5 en Derek Morgan. Benny King, First Taste of Love.

Benny King, First Taste of Love. Het was een single van Ray Charles in 1956... en het nummer eindigde 6 in de Amerikaanse hitparade... en er verschenen covers van The Crickets, Peter and Gordon... The Avery Brothers, The Animals, The Blues Band... Lee Dorsey, Van Morrison en Bill Medley. Ray Charles, Lonely Avenue.

Ray Charles, Lonely Avenue. The Mystics, dat is een band uit Brooklyn, New York. En de band had wat pech met singles. De single The Lion Sleeps Tonight flopte in Amerika, maar de cover van The Tokens werd daar een nummer 1 hit. En toen wilde de band Teenager in Love opnemen, maar Lorry Records gaf dat nummer aan Dion en de Belmonts. En toen werd het ook weer een grote hit. The Mystics, dit was een top 20 hit in Amerika. Hushabye.

The Mystics, Hush You By. Barry Darvall uit Virginia was de zanger van Barry Darvall en The Blazers. En in The Blazers zaten twee beroemde muzikanten. Scott Cushney zagen we later terug bij Ronnie Hawkins en The Hawks. En Robbie Robertson zagen we terug bij de band. In 1982 stapte Barry Darvall uit de muziek. Hij verhuisde naar Alabama en ging verder als makelaar. Barry Darvall, A King for Tonight.

Barry Darvell, A King for Tonight. Terry Stafford uit Oklahoma had in 1964 zijn grootste hit en hij maakte vooral tijdens live optredens veel indruk met covers van Elvis Presley. Dit nummer eindigde 4 in de Amerikaanse hitparade en 4, dat kwam omdat de Beatles al 1, 2 en 3 stonden. Terry Stafford, Suspense.

Terry Stafford, Suspicion. In 1964 was het een single van Elvis Presley, maar hij zong het nummer nooit live. Het nummer eindigde 3 in Denemarken, 4 in Australië en Nieuw-Zeeland, 5 in Zweden, 6 in Noorwegen, 8 in Ierland en Italië, 14 in Canada, 16 in Amerika en 17 in Engeland. Er verschenen nog covers van Rel Donner, Bruce Springsteen, CT Top, The Blues Brothers, Dolly Parton en The Grascals. En dit is een singer-songwriter uit South Dakota, Sean Colvin. Viva Las Vegas.

Sean Colvin, Viva in Las Vegas. Ook dit was een single van Elvis Presley in 1960. De nummer eindigde 2 in Engeland, 4 in Noorwegen, 6 in Nieuw-Zeeland en Australië en 22 in Amerika. Later werd het ook nog een hit voor Status Quo en er verschenen covers van Tom Jones, Peter and Gordon, Delbert McClinton, PJ Proby en Led Zeppelin. En dit is John Hyatt, A Mess of Blues.

John Hiatt, A Mess of Blues. Het was een single van blues, soul en jazzzanger Johnny Adams uit New Orleans. B.B. King nam het nummer op met de huisband van het B.B. King Blues Café in Los Angeles onder leiding van gitarist Arthur Adams. B.B. King, Blinded by Love.

B.B. King, Blinded by Love. De single van The Coasters werd in 1957 een nummer 1 hit in Amerika. De Beatles speelden dit nummer vaak tijdens liveconcerten. Bad Company had er later een hit mee. En het werd ook nog opgenomen door Leon Russell, Carl Wilson, The Grateful Dead, Jerry Lee Lewis en dit is The Band, Youngblood.

De band, Youngblood. B.B. King nam het nummer maar liefst 3 keer op. In 1981 deed hij dat voor het eerst in de Hit Factory in New York. Later nam hij het nummer nog een keer op met Dr. John en ook nog eens een keer met Gloria Estefan. Dit is een mooie cover van Irma Thomas. There must be a better world somewhere.

Irma Thomas, There Must Be a Better World Somewhere. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. In 1960 was het een top 10 hit in Amerika voor de Drifters en er verschenen covers van Lloyd Price, The Searchers, Jerry and the Pacemakers, Tony Orlando en Irma Thomas. En dit is Roseanne Cash, I Count the Tears.

0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
2: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van €20 miljoen extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
12: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
11: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
13: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
11: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Drenthe.
15: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Hé, René. Word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Hé, hey, René, Orrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
2: Oh ja, heerlijk dit.
3: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
4: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
3: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
4: Slapen als een roos.
3: Met Radio Drenthe.
4: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.